0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu?
11: Met nu?
1: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek plaatje.
2: José, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley.
2: Ja, een coalitieakkoord is er bereikt, hè. Pro die gaat daaraan meedoen. Daar ben jij de fractievoorzitter van. Ja, ik heb de vraag aan iedereen gesteld, dus doe ik ook aan jou. Waar ben je meest trots op binnen dit akkoord?
3: Misschien hebben de anderen ook wel verteld dat we nog niet te veel over het akkoord kunnen vertellen, omdat volgende week de presentatie is. Maar goed, het is echt een heel mooi akkoord geworden. En waar ik gewoon heel erg trots op ben, is dat er ook gewoon punten. Het is een sociaal akkoord. Er zit ook veel mooie duurzame dingen in. En waar ik heel trots op ben, is dat we met dit akkoord ook heel duidelijk stappen zetten richting 2040. En er gaan allerlei ontwikkelingen plaatsvinden, waaronder ook een groei van het aantal inwoners in Alphen aan de Rijn. De dorpen, daar spelen ook allerlei zaken. En hoe ga je daar nou mooie stappen zetten de komende jaren richting die toekomst? En ik denk dat we daar dat hebben geprobeerd om dat in een mooi programma te zetten. En daar ben ik wel heel trots op.
2: Ja, wat iedereen tot nu toe ook heeft benoemd is dat het echt gezamenlijk is gegaan. Dat iedereen zijn en haar wensen daarin weten te vinden. Ook vanuit

0: partijen die ze behartigen. Ja. Maar ook dat eigenlijk dus zowel de rechtse kiezer als de linkse kiezer als de kiezer vanuit het midden, oftewel breed, dat het allemaal dat die zich daar wel in zouden moeten kunnen vinden, zeg maar.
1: Ja, dat hopen wij ook. Het is een akkoord waarin we echt in goede samenwerking hebben gekeken naar allerlei verschillende punten. En soms zijn dingen gewoon niet links of rechts, maar gewoon goed voor de Alphense burger. En daar hebben we gewoon vanuit dat belang hebben we geprobeerd dit akkoord te schrijven. En ik denk dat dat voor een goed deel gelukt is. Terwijl, en dat moet ook gezegd worden, er geen makkelijke jaren aankomen. Hè. Financieel gezien gaan we de ravijnjaren krijgen. Dat betekent ook dat er gewoon echte keuzes gemaakt moeten worden. Ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. Maar goed, dingen op de lange baan schuiven, dat is ook niet goed. Daar zitten mensen ook niet op te wachten. Dus we hebben wel met dit akkoord geprobeerd om in ieder geval de kaders van welke keuzes er gemaakt moeten worden heel duidelijk neer te zetten. En dat zal niet altijd alleen maar jippie-jajé zijn, want de gemeentefinanciën staan er gewoon niet zo mooi voor. Maar goed, we hebben ook afgelopen jaren gemerkt dat er is ook bestuurlijk is er een hoop gedoe geweest. En we hopen ook dat we gewoon wat meer bestuurlijke stabiliteit met een breed middenveld op deze manier kunnen neerzetten.
0: Ja, die intentie is er, maar ook zeker de intentie om dat ook voor te zetten vanuit wat er is afgesproken, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nu,
1: Ja, dus daar kijk ik erg naar uit en ik vind het erg leuk dat wij ook dit keer kunnen meedoen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor jullie heel gunstig en ook fijn dat jullie mee kunnen doen. Toch de vraag ook van waarom dan deze vier? Ik bedoel, ook als we kijken naar de verkiezingsuitslag, is dan dit de meest ideale samenstelling volgens jou?
1: Nou ja, dat dachten wij wel. En dat denk ik ook nog steeds. Kijk, we zijn op zich de derde partij qua grootte in Alphen aan de Rijn. Dus dan is het niet zo heel erg raar om met de andere twee grootste en met D66 zeg maar toch te kijken van kunnen we dit met z'n vieren doen. En tegelijkertijd denk ik, we hebben afgelopen jaar toen de VVD uit de coalitie stapte en er echt een bestuurlijke ingewikkelde periode volgde, hebben wij heel constructief meegewerkt. Hebben we gezorgd dat er een raadsbreed akkoord kwam samen met andere partijen. We hebben gezorgd dat er een onafhankelijk wethouder werd aangesteld die wel zeg maar van GroenLinks Huizen kwam, maar zich wel als onafhankelijk wethouder in de wedstrijd heeft gegooid. We hebben goed meegewerkt aan een aantal dingen en ik denk dat die constructieve samenwerking die we hebben laten zien, dat ook een van de redenen is dat wij zijn uitgenodigd om met de drie partijen die al aan zet waren, om daaraan mee te doen.
2: Studio Alphen.nl. Dit

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de...

0: de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek plaatje.
2: Het is weer bekend dat in de gemeente Alphen aan den Rijn een akkoord is bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Zij vormen het college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar. Deze ochtend praten we in de ochtendshow erover met de fractievoorzitters van deze partijen. En van Nieuw Elan is dat natuurlijk Frans Langrak. Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, een coalitieakkoord. Ik wil eigenlijk bijna vragen, waar ben je het meeste trots op? Dus laat ik dat ook maar doen. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
3: Nou ja, het meeste trots op ben ik dat we als eerste van de 100.000 plus gemeenten met 4 partijen die toch ook verschillende over die een akkoord hebben liggen waarmee wij denken de komende 4 jaar hard aan Alphen te kunnen gaan werken. Daar ben ik het meeste trots op.
2: Dat is dan, in de praktijk het ding, hè? Dat zien we dan aan de buitenkant. We zien nog niet wat er allemaal aan de binnenkant is afgesproken. Is daar al iets over te vertellen?
3: Nou, daar mag ik eigenlijk nog niet zo heel veel over vertellen. Pas volgende week, maar ik kan er wel 2 dingen uitlichten waar ik ontzettend trots op ben. Dat we hebben gezegd, oké, de woningopgave en de woonbehoefte die blijft groot. En dat we in gaan zetten nog meer op bouwen in Alphen stad en alle kernen. En waar mogelijk met voorrang voor onze eigen inwoners.
2: Ja, dus dat is wat zeg maar de inwoners in de komende 4 jaar sowieso gaan merken.
3: Dat zeker. En het tweede is dat we ook hebben gezegd, we vinden ons MKB en de bedrijven in onze gemeente belangrijk. Die houden de economie draaiende. We zien dat er een grote groei gaat komen aan. Die is eigenlijk al, maar we groeien door naar wellicht 140.000 inwoners. Daar hoort het dan ook bij. Dat je moet proberen dat er minder mensen iedere dag de N207 af en op hoeven rijden in de N11. En dat we meer banen gaan creëren in de gemeente Alphen. Om dat te bereiken gaan we meer bedrijfstreinen proberen aan te wijzen. En gaan we ook een speciaal ondernemersloket openen. Zodat dat allemaal wat soepeler gaat verlopen.
2: Ik hoor wel 2 punten die ook voorbij komen in jullie partijprogramma. Dus ik denk dat je daar ook wel tevreden mee bent. Dat ook mee is genomen in het coalitieakkoord.
3: Zeker, zeker. En we hadden best een uitgebreid programma. Daar hebben we ook een samenvatting van. En ik ben blij om te zien dat we heel veel zaken die wij in het partijprogramma hebben staan, ook uiteindelijk in het coalitieakkoord hebben kunnen verwerken. En dit is natuurlijk het akkoord. Dat moet dan uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Dus daar zullen we goed op letten. Maar we zijn in ieder geval blij dat we voor onze kiezers en uiteindelijk voor Alphen mooie dingen kunnen gaan doen.
2: Ja, Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Dat kwartet partijen vormt deze coalitie. Is dat eigenlijk in jouw ogen dan ook de ideale samenstelling voor een coalitie met de huidige verkiezingsuitslag?
3: Nou, we hebben toen natuurlijk een informateur aangewezen, Kees van der Staaij, met de opdracht gezamenlijk namens de fractievoorzitters kun je een stabiele en gedragen coalitie vormen met een aantal partijen uit deze raad. Dit is het advies wat daaruit kwam. En hij heeft ook gezegd, ga dat dan in ieder geval met elkaar verkennen. En dat advies is denk ik goed geweest. Want we kunnen nu concluderen dat we gewoon met vertrouwen met elkaar 4 jaar gaan werken. Niet alleen in de coalitie, maar ook met de andere partijen. Die hebben we namelijk in het proces ook betrokken. Die hebben ook input mogen geven. Hebben er een gesprek mee gehad. Dus we hopen dat breed te kunnen doen met elkaar.
2: Het zijn ook wel de partijen geweest die in de afgelopen 4 jaar veelvuldig Alphen heeft vertegenwoordigd, zeg maar. Veel zich daarmee heeft bemoeid. Gaan we zeg maar heel veel veranderingen merken of gaan we eigenlijk op dezelfde voet door qua politiek?
3: Nou, op dezelfde voet door. Kijk, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd de afgelopen jaren waar we wat minder trots op zijn, zeg maar bestuurlijk. Daar is een rapport over geweest, dat heet de Boer en Kroon. En daar zit de aanbeveling in hoe je beter met elkaar om kunt gaan. Die aanbevelingen nemen we over, daar willen we aan werken. En we willen ook zorgen dat zowel de raad als de inwoners beter en eerder geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen. En we hebben bedacht dat dat zou kunnen door, niet bij alle onderwerpen, maar bij belangwekkende zaken, te beginnen met een soort startnotitie. Aan de voorkant van een onderwerp wat je gaat behandelen, dat je ergens halverwege met een voortgangsnotitie komt. En aan het eind van de rit dan met een raadsvoorstel. Ja. En we hopen dat je daarmee de raad beter in positie brengt. En dat ook inwoners gewoon beter merken, oké, wat doet de gemeente en waarom? En waarom is dat goed? En niet altijd is alles goed voor iedereen, maar welke keuzes worden waarom gemaakt?
4: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. Het is de Ochtendshow, Studio Alphen Kagebraasum. De vrijdag 22 mei. We gaan zo meteen beginnen. Eerst het nieuws, de NOS.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
10: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
9: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
11: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
9: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het nieuws uit de regio, dan krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Alphen aan de Rijn heeft een nieuw coalitieakkoord. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 gaan de komende 4 jaar samen het college vormen. Ook de kandidaat-wethouders zijn bekend. Gert-Jan Schotanus en Relis Bedilsma blijven aan. Nieuwkomers zijn onder meer Yvonne Peters uit Kagen-Braassem namens Nieuw Elan en Maurits de Vries namens D66. De inhoud van het akkoord wordt volgende week gepresenteerd. SV Aarlanderveen viert de komende 2 weekenden het 60-jarig bestaan van de club. Op het programma staan onder meer een feestavond voor de jeugd, een veiling en een voetbaltoernooi. Bij de veiling zijn onder andere Formule 1 kaarten, barbecuepakketten en een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal te winnen. De festiviteiten worden op 30 mei afgesloten met een groot feest op het sportpark. In zwembad Kineo in Roelevarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment staan er geen files in de regio. Hoe is dat op het spoor? Is daar wel vertraging of rijdt het daar ook door, Ries?
12: Nou ja, goed, ik noem het natuurlijk al de hele week. Werkzaamheden rondom Utrecht en rondom Amsterdam Centraal die zorgen voor flinke vertraging als jij die kant op gaat. Check eventjes voor vertrek de reisplanning.
8: Dankjewel.
13: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
14: Welkom. Show met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen. 6 over 7. Het is de ochtendshow van CDO van Kaag en Brazem. Wesley hier. Richard Arman ook hier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lucky, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, het is gelukt. Je bent opnieuw vroeg opgestaan.
2: Ja, ik ben er. Toch wel.
0: En dat was het ook. Nee. Lekker man, leuk dat je nog even de week kan volmaken. Ja, je gaat vanmiddag ga je weg, hè? Of eigenlijk direct naar de show?
2: 11 uur rijd ik naar huis. Dan moet ik thuis zijn en dan gaan we lekker naar Frankrijk rijden.
0: Wow, heerlijk. 11 uur moet je echt thuis zijn.
2: Ja, dus dat komt gewoon goed.
0: En maar dan is het ook, zeg maar, dat je al je spullen al hebt gepakt, dat er al helemaal klaar staat en dat je gewoon hup, direct kan vertrekken?
2: Ja, ik heb al mijn spullen al gisteravond gepakt.
0: Joh!
2: Ah. Ja. Dus ik kan gewoon straks lekker weg.
0: Wat, dat vind ik, vind dat best nog wel een... best wel goed van je.
2: Ja, bedoel, netjes, hè?
0: Meestal als jongeren, zeg maar, vroegtijdig weg moeten, dan moeten ze eigenlijk alles nog pakken voordat ze überhaupt nog weggaan. Maar bij jou is het allemaal geregeld? Of heeft stiekem een van je ouders dat gedaan?
2: Ja, ik heb het samen met mijn moeder gedaan.
0: Ah, ja, oké.
2: Dat wel.
0: Maar goed, het maakt niet uit. Je hebt geholpen.
2: Ja, ik heb wel geholpen, ja.
0: Maar zometeen om 10 uur, dan is het volledige... En Luc is weg.
2: Ja, dan ben ik weg.
0: Oké. Nou ja, wel gezellig.
2: Ja, dat wel.
0: Voor ons dat je er tot 10 uur bent.
2: Ja, en ook voor mij.
0: En ook voor jou dat je er... Ja, zeker. En ook voor jou dat je daar nou op vakantie kunt.
2: Ja, dat is ook wel, daar heb ik ook wel zin in.
0: Dat begrijp ik, ja. Ga je naar familie of ga je naar vrienden?
2: Ja,
0: of ga
2: het
0: je
2: is
0: naar...
2: een familieweekend.
0: Familieweekend?
2: Familie.
0: Oh, heb je daar wel zin in dan?
2: Ja.
0: Waarom heb je zin in een familieweekend? Normaal gesproken...
2: Omdat ik mijn familie wel leuk vind.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Dat scheelt een hele hoop inderdaad. Je moet je familie wel leuk vinden, anders heeft het totaal geen zin natuurlijk.
2: Ja.
0: Het ding is wel vaak dat ik, zeg maar, een soort van familieweekend dan heb en dan... Dan kom je weer die ene oom tegen die continu maar loopt te lullen. Of kom je weer die andere tante tegen die weer een beetje zo zweverig is en zo. Je komt er niet vanaf. En, of die ene nicht of neef waar je helemaal niks mee hebt. Ja, dat kan natuurlijk voorkomen in de familie. Maar bij jou in de familie is het allemaal koek en ei.
2: Nou ja, de ene kant van mijn familie die woont ergens in Azië nu. Dus die zie ik nooit.
0: Dat is ver af, dus ja.
2: Zo groot is de familie niet waarmee we gaan. En ik vind allemaal die meegaan leuk.
0: Maar je... Wie vind je dan het allerleukste? Is dat dan een neefje, nichtje, de oom, tante?
2: Ja, ik heb... mijn jongste nichtje is ook 15. Dus daar heb ik dan wel een goede band mee, omdat we met elkaar zijn opgegroeid.
0: Oh ja. En dan, wat doen jullie dan doorgaans? Gewoon lekker binnen chillen en tv kijken en gamen en zo? Of ga je echt wel op pad? Ga je dingen doen?
2: Ja, die familie die woont in Brabant, dus die zie ik ook niet super vaak.
0: Nee.
2: Alleen bijvoorbeeld...
0: Ook buitenland, hè, trouwens. Brabant.
2: Flauw. Maar we doen dan niet per se iets, omdat we elkaar gewoon goed kennen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, oké, okay, je kent elkaar dan goed, maar je gaat toch niet de hele week niks doen? Je gaat toch niet de hele week maar tegenover elkaar zitten en...
2: chillen, maar ik ken ook gewoon mensen daar.
0: Zo, dus... In Frankrijk?
2: Nee, niet in Frankrijk.
0: Oh, nee, qua familie bedoel je?
2: Ja.
0: Ja, oké, okay, dus je gaat niet continu met haar chillen?
2: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, oké. Okay. Je gaat ook wel met andere mensen...
2: Ja.
0: Ja. Ik zit trouwens te kijken, wat is koek en ei in het Frans? Ik bedoel, ja, koek en ei is op best wel een Nederlandse uitspraak. Ja. Ik hoor niet vaak in een buitenlandse taal koek en ei zeggen. Het is allemaal koek en ei.
3: Biscuit et œuf.
0: Gâteau et œuf.
3: Ah, oké.
0: Okay. Ja, en als ik dat dan wil laten uitspreken door iemand die echt wel goed Frans kan...
4: Gâteau et œuf.
0: Ja, precies, ja. Kan je een beetje Frans, Luc?
2: Nee, ik heb Frans laten vallen.
0: Maar hoe ga je je verstaanbaar maken dan als je daar ergens naar een bakkertje gaat?
2: Ik ga anderen laten praten.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dat is altijd slim.
2: Ja, ik ga niet praten.
0: Ja, ik vind het wel chill dat je tegenwoordig, als je dan de Apple hebt, het appeltje, dan kan je, en de bijbehorende oortjes, dan kan je die oren erop aansluiten. En dan kan je live alles laten vertalen. Dus loopt er een Engelsman naast je, loopt er een Poolse naast je, loopt er een Fransman naast je. Ze praten allemaal heel snel, ook die Spanjaarden praten heel snel. Maar op het moment dat je dan met die live vertaling zit, dan hoor je dat gewoon direct wat zij zeggen. Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, maar ik ga het van de zomer echt wel uitproberen.

0: Ja, maar dat komt door... oh nee, ja, dat is een andere. Je hebt natuurlijk Dexter's Lab.
1: Ja, dat was Omelette du Fromage, was dat?
0: Omelette du Fromage.
1: Ja, daar kan je heel de wereld mee redden. Zie maar weer.
0: Ja, volgens hem wel inderdaad. Maar het is mij nog niet gelukt. En aan de andere kant, al had iemand de wereld willen redden, dan was het Donald Trump geweest. Dan heb ik het nog niet horen roepen. Nou, misschien is dat wel wat hij moet roepen.
1: Misschien heeft hij dat gewoon in zijn hoofd. Een Omelette du Fromage.
0: Ongelooflijk. Maar de Franse taal, dat ben je ook niet machtig.
1: Nou ja, weet je, ik ken wat woordjes, maar op het moment dat zo'n Fransman tegenover me staat en hij begint een volle vaart te praten, dan is het exit hoor, dan is het afgelopen.
0: Dan is het zeg maar, dan sta je te kijken als een omelet du fromage, ja, want dan echt. Zakt het zo langzamerhand, zakt je kind steeds meer naar beneden.
1: Het moet wel heel lang zijn, ik moet echt ruim de tijd krijgen om dat te kunnen vertalen in mijn hoofd. Maar dat, gaat het fout waarschijnlijk.
0: Ik heb het wel eens eerder hier gevraagd geloof ik, maar daar was jij dan niet bij Luc, toch ben ik er benieuwd naar, doen we even een rondje. En welke taal zou je willen spreken? Als je één taal in de wereld zou mogen kiezen, welke taal zou je willen spreken?
2: Het lijkt me gewoon heel erg grappig om gewoon Japans te kunnen. Of...
0: Japans?
2: Ja.
0: Omdat je dan de manga's verstaat of zo? Of hoe heet die dingen?
2: Nee, nou dat niet per se. Maar omdat het is zo'n vreemde taal.
0: Ja, dat is wel... Ja. Tenminste, voor ons is het een vreemde taal. Voor hun is het natuurlijk heel,
1: dan,
0: heel
1: dat
0: bekend.
1: Niet, dat niet Mandarijn of zo? Want dat wordt er veel meer mensen gesproken natuurlijk.
2: Ja, dat kan ook gewoon iets Aziatisch of zo. Maar het überhaupt kunnen lezen is wel denk ik cool. Alleen het kunnen spreken, dat is nog, dat is wel een vlek.
0: Ja. Wat zei jij dus ook of die taal, Japans,
1: ja,
0: Mandarijn?
1: Japans of inderdaad Chinees, dat lijkt me wel interessant. Maar okay. Ja, weet je, dat zei ik ook over Pools. En toen kwam ik erachter dat elk werkwoord minstens 35 vervoegingen heeft. Toen had ik zoiets van, nou, bekijk het maar. En dat is waarschijnlijk met Japans of Chinees precies hetzelfde. Het is zo'n andere taal inderdaad. En ook de manier van schrijven is zo anders. Nee, ik denk niet dat voor mij gaat zijn, maar ja, goed.
0: Ja, als ik nu kijk inderdaad...
1: Misschien even kijken bij Duolingo of zo.
0: Hoe het geschreven moet worden, ja, daar ga ik ook niet achter komen hoor. Ik bedoel, dat is ook echt... het lijkt wel gewoon tekentjes.
2: Ik hoef het ook niet te leren, maar het lijkt me wel vet om het te kunnen.
0: Ja. Nou ja, dan ga ik jullie nu alvast een heel klein lesje geven. Want deze mevrouw of meneer, ik weet niet wat het is, die gaat wat uitspreken. En dan ben ik benieuwd wat ze zegt.
1: Arigato.
0: Ja. Nee, luister goed.
3: Ohayou gozaimasu. 朝の番組へようこそ. それでは天気予報の時間です.
0: Ja, wat zegt
1: volgens
0: ze?
1: Mij?
2: Nee, ik heb echt geen idee.
0: Nog één keer. Thank you. Nog één keer.
3: おはようございます. 朝の番組へようこそ. それでは天気予報の時間です.
0: Ja.
1: Nou nee, ik vind het.
0: Ze begint bijna te zingen, hè, op het begin. Moet je horen.
3: Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Asa no bangumi e yōkoso.
1: Dat is echt een beetje... Alsof ze stoned is, brengt ze het uit.
0: Ja, weet je wat ze echt zegt?
1: Nou...
4: Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. En nu is het tijd voor het weerbericht.
0: Ja, vanochtend is op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noorden komt er meer bewolking voor. Vanmiddag is het ook zonnig. In het noorden is het eerst nog af en toe bewolkt. Het blijft droog, maximum temperatuur die loopt uiteen van 24 graden in het noorden van het land tot 27 graden in het zuiden van het land.
1: Hij mag hoor.
0: Is het zover?
1: Ja, hij mag.
0: Het is zover,
5: de korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Oh, ja, hij is
1: wel kort inderdaad. Maar hij mag
0: de broek
1: aan.
0: Ook, ja, die is ook heel...
5: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Ja, het is echt terrasjes weer, hoor, dadelijk.
0: Ik heb alleen één fout gemaakt vanmorgen.
1: Nou, ik heb de broek aangetrokken.
0: Ik heb en mijn lange broek aan.
1: Ja.
0: En ik heb laarsjes aan.
1: Oh, dat is lekker slim.
0: Ja, ik vind het vrij warm namelijk hier in de studio. Maar dat heeft dus te maken met dat ik mijn korte broek niet aan heb.
5: De korte broek niet aan.
1: Het ziet misschien een beetje raar, maar het ligt hier een panty, dus je kan die nog aantrekken.
0: Ik doe liever toch mijn...
5: De korte broek die kan wel aan.
1: Maar bij gebrek aan, hè?
5: Kan wel aan.
0: Ja, dat doe ik hem liever gewoon uit, staak hier in mijn boxer. Ik bedoel, dat heeft veel meer waarde voor mij dan. Ja, nou goed. En welkom bij de ochtendshow, vrijdag 22 mei. We zijn begonnen en los. Tot 10 uur zijn we bij. Zometeen natuurlijk weer een ronde van waar of niet waar. Ook muziek van Kensington hoor je zo. En The Birds. Turn, turn, turn. Daar gaan we mee beginnen. Welkom.

0: Kensington en Living For in de ochtendshow. De Bird hoorde hier en Turn, Turn. Van harte welkom. De ochtendshow voor vrijdag 22 mei vandaag. Het is 6 minuten voor 7:30. En gisteravond speelde Ajax tegen FC Groningen in het Volendamstadion. Dat had alles te maken met ene Harry Styles die Johan Cruijff-Arena heeft overgenomen. Want 10 concerten die hij daar geeft. Mm-hmm. Het blijft nog steeds een bijzonder fenomeen, hè? Dat een voetbalstadion, wat dus wordt gebruikt door een voetbalclub.
1: Ja.
0: Dat die gewoon niet beschikbaar is voor dit soort wedstrijden op het moment dat er een artiest is die dus 10 keer zo'n Johan Cruijff Arena kan...
1: Niet
0: uitverkopen, hè? Want nog niet alles is uitverkocht, maar...
1: Maar één keer een wedstrijd hosten die wat geld opbrengt, of 10 concerten die heel veel geld opbrengen. Ja, sorry, ik het wel.
0: Ja, voor een stadion, ja, maar niet voor Ajax. Want Ajax, die verdient er niks aan. Nee. En die verdient nog minder, want ze hadden natuurlijk minder supporters kunnen meebrengen naar Volendam.
1: Dat. Maar goed, ze hebben wel gewonnen, toch?
0: Ze hebben wel gewonnen, 2-0 van FC Groningen. Utrecht, die speelde ook thuis tegen SC Heerenveen. Ook zij wonnen door een vrij laat doelpunt. En aanstaande zondag dan staan de 2 clubs tegenover elkaar. Ajax en FC Utrecht opnieuw in het FC Volendam stadion. Want daar moet dan worden uitgemaakt wie de Europese tickets mag innemen, zeg maar. Want het gaat tenslotte om het Europese voetbaltoernooi van volgend jaar, een ticket daarvoor. Ja, en tijdens zo'n concert van Harry Styles, je zou bijna zeggen, oké, leuk, een artiest die optreedt. Maar er gebeuren bijzondere dingen, hoor. Ik weet niet, heb je het meegekregen?
1: Nee, niet helemaal.
0: Nou, moet je eens luisteren. Het is geen helikopter, hoor, voor de duidelijkheid. Het is een piano die een beetje de spanning opbouwt. Er wordt namelijk iets bekendgemaakt. Harry Styles, kom maar door, ja. Zeg het maar.
2: We gaan door.
3: Laten we gaan. Nee, ik maak een grapje.
0: Ja, het wordt live vertaald namelijk, want voor de mensen die geen Engels kunnen.
3: Het is er. Mag ik een kleine trommelroffel, alstublieft? John.

0: nog even.
1: Waar komt het vandaan dan?
0: Van de Johan Cruijff Arena, van de Concerts en Herstels.
2: En van YouTube of zo, dat dat naam gesynchroniseerd is. Kun je uitzetten, hè?
0: Dat maakt niet uit. Nee, dit zit in het filmpje.
3: Het is.
0: Het is? Het is? Wat is het? Het is? Ja? Het is? Nog meer spanning opbouwen. Het lijkt wel Idols. Heeft hij het al gezegd? Dat is jammer.
3: Moet ik het scherm een beetje zien?
0: Ja. Komt-ie? Het is? Het is?
3: Het is een auto. Oh.
0: Het is een auto, ja!
2: Gisteren was het een meisje, zei hij.
0: Ja, nee, precies. Het is een meisje, inderdaad. Ik zag het filmpje voorbij komen. Ja. Het is een auto. Hè? Nee, ik mocht een gender reveal doen van een meisje uit Duitsland.
2: Ja.
0: En nee, goed, het werd een meisje. Ze had al een meisje.
2: Ja.
0: Maar ze krijgt er nog eentje bij, dus bij deze. Ja, toch wel leuk, hè, dat je dan door Harry Styles je gender reveal kan doen. Wie maakt dat nou nog mee?
2: Ja, dat is inderdaad heel mooi.
0: Nou, vorige keer al iemand die werd bezongen omdat hij jarig was. Nou ja, ook dat gebeurt niet vaak, dat je door Harry Styles wordt toegezongen.
2: Nee.
0: Samen met een stadion van meer dan 60.000 man die dan jouw verjaardag toezingen.
2: Ja.
0: Ik vind het wel grappig. En maar goed, dat is wat betreft de dag van gisteren. De dag van vandaag leert ook dat er andere dingen in het nieuws zitten. Wat er in het nieuws zit, je krijgt een overzichtje van ons.
4: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Ja, we zijn eruit hoor, lekker man.
4: Veel te vroeg om op te staan.
0: Inmiddels 3:30. Goedemorgen.
4: Toch loop ik naar de stekker. Want verdomd, het is mijn
0: auto. Oh nee, lekker. Ja, lekker.
4: Zeg Wes, wat zit er in het nieuws?
0: De nieuwsservice voor vrijdag 22 mei vandaag. Ries, wat is er in het nieuws? Wat is jou opgevallen?
2: Een aantal dagen geleden kregen we natuurlijk te horen dat over de twee jongetjes die achtergelaten waren door...
0: Dat bijzondere verhaal inderdaad.
2: Ja. Het was een heel bizar verhaal. Er is nu even een opvolging over. In Portugal zijn een vrouw en haar partner aangehouden die ervan worden verdacht dat ze de twee kinderen van de vrouw hebben achtergelaten. De twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar werden woensdag langs een landweg gevonden. Degene die hem vond, ja, dat is echt heel bizar om dat te lezen. Degene die hem vond zegt tegen het media in Portugal dat ze schreeuwend en huilend achter zijn auto aanliepen. En dan breek je hart toch?
0: Die kinderen?
2: Ja.
0: Achter hun auto aanliepen?
2: Nee. Degene die hem vond zegt tegen het media in Portugal dat ze schreeuwend en huilend achter zijn auto aanliepen.
0: Oh, zo.
2: Dus jij rijdt van ergens en dan kom je, zie je in één keer kinderen achter je aan rennen.
0: Ja, nee, ik kreeg in eerste instantie een heel raar beeld dat zeg maar die moeders dan gevonden waren in een auto en dat die kinderen daarachter moesten lopen. Eigenlijk roepend om help.
2: Ja.
0: Hulp.
2: Ja. En de jongens die vertelden dat ze waren geblinddoekt en iets moesten zoeken in het bos. Ze dachten eerst dat het een spelletje was.
0: Oh man.
2: Ja.
0: Ja, waar je, dit soort verhalen hoor je wel eens, maar dan niet met minderjarigen natuurlijk, maar wel met studenten, weet je wel.
2: Ja,
0: dat ze
2: een
0: drop-out hebben in een of ander bos. En dat ze dan van die studenten, van die ontgroeningsweken zijn dat dan.
2: Ja.
0: En dan moeten ze maar zonder geld, zonder eten, zonder weet ik veel wat allemaal, moeten ze zien te overleven. En dan uiteindelijk de weg terug zien te vinden. Maar dit dan in real life, maar met minderjarigen.
2: Ja, dat is echt bizar. Ja, de 41-jarige moeder die verliet Frankrijk ruim een week geleden met haar kinderen zonder dat iemand dat wist. Daarna deed de biologische vader van de kinderen aangifte van vermissing.
0: Daarna pas?
2: Ja, die kinderen zijn getraumatiseerd voor de rest van hun leven.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, ik vind het ook wel gek dat zeg maar, zo'n vader dan vrij laat eigenlijk die melding
2: doet. Nee, dat niet. Ik bedoel, ze deden een week geleden, is ze vertrokken.
0: Ja?
2: En die vader heeft daarna gewoon een melding gedaan.
0: Oh, wel direct na?
2: Ja.
0: Nee, ik dacht echt na een week.
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nee. Ja, hij staat een beetje raar, staat het hier opgeschreven inderdaad. Maar hij heeft gelijk aangifte gedaan. Het is wel, het doet wel pijn als je dat zoiets leest. Want,
0: ja, ik kreeg weer kippenvel van over mijn arm inderdaad. Ja. Het is echt bizar. Ja, gisteren natuurlijk al dat we eigenlijk onszelf afvroegen van wat gebeurt hier?
2: Ja, dat.
0: Maar een van die moeders is nu opgepakt dus.
2: Ja, de moeder is opgepakt en de partner van haar is ook opgepakt.
0: Ja?
2: Ja, en wat er nu gaat gebeuren, ik denk dat we dat wel te horen gaan krijgen de komende weken. Het is natuurlijk wel een wel hot item met dit hele gebeuren.
0: Hey, even voor mijn duidelijkheid, want dat krijg ik nog niet helemaal door. Is het nou één moeder en één vader en één partner, zeg maar? Of is het twee kinderen van...
2: Moeder en stiefvader.
0: Ja,
2: zijn
0: okay.
2: opgepakt.
0: Maar het zijn wel twee kinderen van diezelfde moeder?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en van hun vader, die was dus nog in Frankrijk en die heeft dus aangifte gedaan van vermissing.
0: Ja, exact. Nee, oké. Okay. Nee, ik dacht dat het twee moeders waren, maar het is één moeder.
2: Oké, okay,
0: nee, duidelijk inderdaad. Maar verschrikkelijk, hè?
2: Ja, dat is echt. Nou. Ik denk dat we nog wel meer gaan horen erover de komende periode.
0: Ander zorgwekkend nieuws. Het aantal SOA-besmettingen in Europa die is in 10 jaar tijd fors toegenomen. Dat meldt in ieder geval de Europese Gezondheidsdienst. Dat is het ECDC. Niet de
4: ECDC,
0: maar de ECDC.
2: Okay.
0: Vooral gonorroe en syphilis die komen vaker voor. Dat blijkt in ieder geval uit de cijfers.

0: cijfers over de jaren 2015 tot 2024. Nieuwere cijfers zijn nog niet beschikbaar. Het aantal gevallen van gonorroe is in die periode verdrievoudigd tot 106.331. Althans, ja, het aantal gevallen wat is geregistreerd dan, want er zijn er nog genoeg mensen die zich nooit hebben laten testen en dus waarvan de cijfers niet bekend zijn. De geslachtsziekte syfilis die kwam 45.557 keer voor. Een verdubbeling van het aantal. En in Nederland was voor beide SOA's ook al een stijging in het aantal infecties te zien. Maar minder dan het Europese gemiddelde. Mm. Dus in Nederland doen we het wat dat betreft wel gewoon veilig.
1: Ja.
0: Ja. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie, worden gezegd. Ja.
2: Syfilis is volgens mij die ziekte die naar je hersenen toe kan migreren. Dan,
0: Is dat zo?
2: Ja, dan krijg je een neurologische aandoening. En dan is het dan is het echt onomkeerbaar volgens mij.
0: Dat wordt een moeilijk verhaal dan inderdaad.
2: Ja.
0: Toch Luc, jij zit op een middelbare school. We kennen allemaal wel de zogenaamde biologielessen waarin we worden geïnformeerd door de docenten over hoe het allemaal werkt en dat soort zaken. Maar heb jij ook wel eens voorlichting gehad over SOA's?
3: Ik heb wel seksuele voorlichting gehad, en daar vielen SOA's wel onder.
0: Daar vielen SOA's wel onder?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ik kan me niet herinneren dat het bij ons toen over SOA's ging. Op dat moment was de klas al helemaal van zijn padje af, waardoor niemand meer oplette en de juffrouw het wel even vertelt, maar wij niet hebben opgelet.
3: Zoveel weet ik er ook niet meer van, dus ik denk dat ik ook niet echt goed heb opgelet.
0: Maar, zou je weten wat die gonorroe en die syfilis precies is?
3: Ik heb echt geen idee.
0: Nee, ja precies. Dus eigenlijk qua preventie zou er dan wel meer gedaan moeten kunnen worden, lijkt mij.
3: Ja, denk het eigenlijk wel.
0: Ja. Weet jij dat nog vanuit jouw middelbare schooltijd, Richard Arreman? Hoe dat precies zat?
4: Ja,
0: of dat je dit soort dingen wel te horen kreeg of niet?
4: Mijn middelbare schooltijd was natuurlijk vooral AIDS nog heel erg...
0: Dat is waar, ja.
4: En daar werd meer eigenlijk nadruk op gelegd.
0: En je had natuurlijk op een gegeven moment, begin jaren 90 met Freddie Mercury natuurlijk, waar AIDS heel erg over bekend was. Of dat er veel naar buiten werd gebracht qua informatie. Maar
4: later ook meerdere artiesten die daar...
0: Maar dat ging dan niet zo lang daarover door, weet je wel?
4: Nee.
0: Ik bedoel, zeker in de afgelopen, laat zeggen 20 jaar, heb ik er weinig over gehoord, moet ik zeggen.
4: Maar dus dat is natuurlijk omdat er heel veel gewoon medicatie voor is, waarmee het gewoon dus heel erg te managen is. De laatste die echt bekend werd gemaakt was volgens mij Charlie Sheen.
0: Wanneer was dat dan? In de tents zeker?
4: Nou...
0: 10 jaar geleden?
4: Het is wel eind tents geweest, denk ik.
0: Ja, soms zie ik op social media wel eens dingen voorbij komen, weet je wel. Dat je dan zo'n reclame krijgt, zo'n reclamecampagne hierover. Maar ja, veel te weinig. Dat is echt binnen 2 dagen is dat weer voorbij. Ja, misschien ook omdat in mijn algoritme dan niet te vinden is. Maar ook omdat je dan... omdat die campagnes gewoon misschien niet lang genoeg duren of zo. Het valt gewoon minder op. Je hebt het vaker over zeg maar, hoe je statiegeldblikjes kunt inleveren dan over SOA's.
4: Ja. Dus het is trouwens 2015 dat die Charlie Sheen Two and a Half Men is dat.
0: Ja.
4: Dus die had bekendgemaakt. Dus kan je nagaan, dus dat is ook weer 11 jaar geleden. En mensen kunnen gewoon leven ermee.
0: Dat is zo. Alleen dat is gewoon niet. Ja, je kan het beter gewoon voorkomen, toch?
4: Ja, tuurlijk. Logisch. Hè?
0: Ja. Nou, bij deze.
4: De rest van je leven zit je aan de pillen.
0: Geen reclamecampagne, maar wij hebben in ieder geval er wel aandacht voor door dit aan jou te vertellen, dit verhaal. En mocht je ouder zijn, verspreid het aan je kinderen. Althans, ja, niet die SOA's natuurlijk, maar wel gewoon het verhaal hè, over de SOA's. Informeer ze. En mocht daar nu iemand van de Rijksoverheid zitten luisteren en denken, ja, misschien moeten we daar wel mee. Of de gemeente, ik weet niet in welk gebied dat verspreid moet worden, maar... Doe er wat mee, want het is wel belangrijk om daar over te informeren. En zeker voor de jongeren, de tieneren, maar ook zeker de ouderen hoor trouwens. Daar niet van. Doe. We hoorden het met Charlie Sheen.
4: Ja.
0: Die was geen tiener meer hoor, toen hij dat hoorde.
4: Nee, zeker niet.
0: Tot zover voor nu. Zometeen, dan hebben we natuurlijk waar of niet waar. We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Hij heeft zich weer gemeld in de app. Dus zometeen dan kun jij je ook melden in de app. studio.nl/WhatsApp om mee te spelen. En ook zometeen gaan we even bellen met een organisatie die ermee gaat stoppen. En daarmee dreigt hetgeen wat ze organiseren ook te stoppen.
4: Hebba.
0: Ja. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus zometeen gaan we even bellen met die organisatie. Eerst is het tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van het NOS-journaal.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden.

0: Miljoen euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
1: Kan die anders zeggen hoor, maar...
2: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Niet de korte broek, wel met de pet op Richard Hageman. En hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is in de nacht van woensdag op donderdag brand ontstaan in een cel. Een gedetineerde zou zelf brand hebben gesticht. Het gevangenispersoneel wist de brand snel te blussen en haalde de gevangene uit de cel. De man is nagekeken in een ambulance. Op de rotonde aan de Laan der Continenten is donderdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders schermden de bestuurder tijdens de hulpverlening af. Door het ongeluk zijn er wegafsluitingen in de omgeving geweest. De oorzaak wordt nog onderzocht door de politie. Inwoners in Kaag en Braassem kunnen vanaf volgende maand gebruik maken van nieuwe dorpsbudgetten. De gemeente stelt jaarlijks 80.000 euro beschikbaar voor projecten die de leefomgeving verbeteren en zorgen voor meer verbinding in de dorpen. De hoogte van het budget verschilt per dorpskern. Zo krijgt Roelofarensveen bijna 16.000 euro en Bilderdam iets meer dan 1.000 euro. Initiatieven moeten onder meer passen binnen de wet en regelgeving en door inwoners zelf worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files in de regio. Het rijdt lekker door. Is wel gebruikelijk hoor voor de vrijdag. Maar ja, vanmiddag dan begint het lange weekend. Het Pinkster weekend natuurlijk. Dus heel veel mensen zullen er op pad gaan. En daarom zal vanmiddag wel er een file ontstaan. Flinke files worden er ook verwacht. Maar goed, houd er rekening mee. Voor nu kan het lekker doorrijden. Is dat ook op het spoor het geval, Ries?
3: Ja, werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam aan het spoor. Ja, die zorgen voor vertragingen. De NS adviseert om voor vertrek hun reisplanner te checken.
1: 8 minuten over 7:30. Goedemorgen, de ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrazen. Zometeen in de ochtendshow, Senana Maitreya. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nou ja, Topic komt er ook aan.
4: Stop ik, Jos.

0: Wish You Well in de ochtendshow. Ook topic en Sorry Puppy hoorde je hier. Het is 7:45. Goedemorgen. Het is de ochtendshow studio van Karen Brazen, waar je naar luistert. Ja, ik vertelde het net al. Er is dus eigenlijk iets wat stopt, waardoor iets anders ook dreigt te stoppen. En ja, dat is hetgeen waar we over gaan praten. De toekomst van het jaarlijkse voetbaltoernooi Luilac in Boskoop, dat al sinds 1965 bestaat, die dreigt in het geding te raken. Want ja, het vijfkoppig bestuur heeft aangekondigd dat er in 2028 mee gestopt wordt. En dat betekent ook dat direct eigenlijk een vraagteken achter de toekomst van dit iconische voetbaltoernooi komt te staan. De vraag is ook of dat ook daadwerkelijk zo is. Daarvoor bellen we met Michel Verbeek. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De aanvraag is natuurlijk, waarom stopt het bestuur nou eigenlijk?
1: Nou, in principe hebben we al een bestuur wat decennia zeg maar aan Luilac ervaring heeft. En eigenlijk hebben we met elkaar eens in de ogen gekeken bij de eerste vergadering in oktober. Ik ben zelf 2 jaar geleden ingestapt en toen heb ik gezegd, ik pak een termijn van 5 jaar. Ik ben een van de ouderen zeg maar in de groep. En ik zei, jongens, ik zit in het midden van mijn termijn. En toen keek iedereen elkaar aan en zeiden, ja, we hebben het nu al jaren gedaan en we moeten dat stokje toch eens gaan overdragen aan een nieuwe club.
0: Ja.
1: En hoe gaan we dat dan doen? En als we dat een half jaar van tevoren gaan doen, blijft Luilac dan nog bestaan. Dus wij hebben besloten om ruim van tevoren al eigenlijk aan te geven van joh, dat we gaan stoppen. In de hoop natuurlijk dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, dat vind ik echt fantastisch. En mogen ook nog een stage lopen, meelopen met het huidige bestuur. Ja, hoe mooi kan je zeg maar deze traditie voortzetten? Dus dat is eigenlijk waarom we besloten hebben om op een vroeg tijdstip al te gaan communiceren met elkaar.
0: Ja, er wordt ook al meteen gesproken over, ja, is er nog wel een Luilac na 2028? Dat is natuurlijk best wel meteen heftig. Zeker omdat heel veel mensen daar veel waarde aan hechten. Het belangrijk is voor Boskoop. Het echt een iconisch voetbaltoernooi is. Maar ja, is dat eigenlijk eerder gewoon om de attentie te krijgen of om de noodklok te luiden? Want ja, het kan natuurlijk beide.
1: Ja. Ja, eigenlijk beide. De noodklok luiden is eigenlijk wel, we merken dat het gewoon moeilijk is om vrijwilligers zeg maar te krijgen. We hebben een groep super enthousiaste vrijwilligers, maar we merken toch ook verliefdelijk dat daar ook de leeftijd zeg maar wat eerder richting de 65, 70 gaat, dan dat het zeg maar 20, 30'ers zijn. En we willen juist eigenlijk bij die groep zeg maar van 20 tot 35, 40 eigenlijk een soort urgentie creëren van jongens, als jullie ook met jullie kinderen nog het Luilac toernooi willen, dan zul je zelf ook daar initiatieven moeten nemen.
0: Ja.
1: En we hopen eigenlijk dat de mensen daar dus ook op reageren en dat ze kunnen laten zien hoe leuk het ook is om dat te organiseren. Want ja, alles kost tijd, dat zegt iedereen. Maar je krijgt er ongelooflijk veel voor terug. Dit jaar hebben we meer dan 1000 kinderen die meedoen. Nou, hoe gaaf is het om 1000 kinderen van 6 tot 18 in je dorp met hun ouders en grootouders en familie enthousiast een voetbaltoernooi te laten beleven, waar ze eigenlijk jaren later met heel veel plezier op terugkijken.
0: Ja, dat is iets wat jullie dus al decennia lang doen, zoals je al zei. Dat doen jullie op vrijwillige basis. Maar vertel toch eens, hoe leuk is het en hoeveel werk is het dan eigenlijk?
1: Nou, het is sowieso heel erg leuk als je met een groep mensen zeg maar het leuk kan vinden. Dan is het sowieso wel leuk als je 1 keer per maand bij elkaar komt. En wij doen dat vanaf oktober. Wij beginnen begin oktober en dan zijn we 1 keer in de maand bij elkaar. Eigenlijk meer om de puntjes op de i te zetten en de actiepunten met elkaar te bespreken. Na afloop doen we ook een drankje en een chippie of wat lekker zeg maar. En we praten ook over de dingen. Soms kijken we voetbal met elkaar als we klaar zijn. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je je voorbereidt, je verdeelt de taken. Er is iemand die doet de financiën. En er is iemand die doet de vergunningsaanvraag. Ik ben degene die eigenlijk communicatie en het hele stukje naar buiten doet als voorzitter. En zo probeer je eigenlijk met elkaar langzaam naar dat toernooi toe te groeien. Adverterend benaderen is natuurlijk een belangrijke. We krijgen geen subsidie.
0: Ja.
1: Hebben we ook niet aangevraagd. Maar we proberen het eigenlijk toch vooral met lokale, middenstand voor elkaar te krijgen om een toernooi te organiseren. Ja, moet je wel eventjes natuurlijk bij de slager en de bakker en de man op de markt moet je eventjes vragen, is het weer goed?
0: Ja.
1: Dat kost ook wel wat tijd. Maar per saldo valt het eigenlijk ook wel mee als je het bekijkt. En nogmaals, als je op zaterdagochtend om 3 uur, als ik de aftrap gedaan heb met de wethouder, en ik loop even een rondje over het terrein daarna, nadat we een kopje koffie gedaan hebben, dan is het gewoon genieten als je kijkt hoeveel kinderen en mensen er plezier aan beleven. Dus dat krijg je heel erg terug.
0: Ja, ik zou er inderdaad bijna een dooddoende in gooien, maar inderdaad, je krijgt er heel veel voor terug uiteindelijk. Want je ziet het plezier van de kinderen.
1: Ja, Ja, en ik merkte het zelf toen ik 2 jaar geleden dus toen in de plaatselijke krant stond dat ik voorzitter ging worden, ben ik 2 zaterdagen op de markt, waar ik op zaterdag mijn boodschappen doe, was ik gewoon 2 uur later thuis, omdat iedereen me aansprak, omdat ze het zo leuk vonden dat ik het ging doen. Ja. Dus over hoe leeft het in het dorp, nou dat heb ik zeg maar aan de lijve ondervonden. En dat was voor mij ook de insteek. Ik zeg, ik ga het 5 jaar doen. Mijn doel is om te kijken of we nieuwe vrijwilligers kunnen krijgen. En uiteindelijk ook kijken of we een nieuw bestuur kunnen krijgen, zeg maar, in 2028. Dus we gaan nog wel dit toernooi erbij. Hebben we nog 3 toernooien, hoor. Dus we zijn nog niet klaar. Maar als je het een half jaar van tevoren doet en er komt niemand en we willen ook echt stoppen, dan wordt het misschien best wel heel ingewikkeld. Nee, dat vonden we te jammer en daarom wilden we er vroegtijdig mee beginnen.
0: Nee, en op zich een terechte beslissing ook. Want daarmee geef je ook de tijd inderdaad om mensen

0: zich aan te laten melden. Als je dit een half jaar van tevoren doet, weet je sowieso dat het niet gaat lukken. Nu heb je eigenlijk 2 jaar de tijd. Ja, ik noemde het toernooi eigenlijk ook iconisch, hè? Maar het is ook iconisch, want het is vrij bijzonder. Het wordt midden in de nacht gehouden.
1: Ja, ja, we beginnen om 3 uur 's nachts. Dat is, ik zei al, de aftrap met wethouder Schotanus. En dan gaan ongeveer een ruime 1000 kinderen tussen 6 en 18 gaan wedstrijdjes van een kwartier spelen. Dan spelen ze zo'n 6 tot 8 wedstrijden over het hele toernooi tot 12 uur 's middags. En dan hebben we nog een prijsuitreiking. Nou, dit jaar hebben we als prijsuitreiker Floris Geubel. Influencer, kinderboekenschrijver, bioloog. Echt wel iemand die in de jongste jeugd bekend is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet kende. Maar dat is helemaal niet zo erg, want ik ben al een oude knar. Maar ik begreep dat de jeugd hem wel kende. En ik begreep hier van de boekenverkoper dat er veel kinderboeken van hem worden verkocht. Dus nou, dat is precies goed, want in die leeftijd moet er iemand zijn. Ja, en daar zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers voor in touw. Ook mijn medebestuursleden. Om dat allemaal in goede banen te leiden. We hopen op... we hebben de weergoden mee, hè. Dus wat dat betreft we gaan fantastisch weer krijgen, zeg maar. En dan is het net 1 grote buitencamping. Op het hoogtepunt van de dag zijn er zo'n 4000 mensen op het terrein.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Vanmiddag gaan we opbouwen en mogen de mensen tentjes neerzetten. Dus een partytentje, niet te groot uiteraard. Maar als je dan rondom veld 4 voor de Floriant mensen in Boskoop, die weten dat het is veld naast de atletiekvereniging. Ja. Daar hebben we een flinke strook gras om het veld heen. Nou, als je daar een foto van maakt, is het inderdaad net of je een camping hebt op morgen. Eigenlijk vanmiddag eind van de middag al. Dus echt een happening, zeg maar.
0: Nee, maak er vooral een foto van en stuur het onze kant op. Want we zijn heel benieuwd naar die beelden natuurlijk. Ja. Laten we even een klein resumeetje doen van wie zoeken jullie dan precies?
1: Nou, we zoeken vooral mensen die het voetbalspelletje heel erg leuk vinden. Het leuk vinden om kinderen een hele leuke dag te geven. Je hoeft niet heel veel bestuurlijke ervaring te hebben. Maar goed, het helpt natuurlijk wel als je een klein beetje weet wat je wil. Ja, we zoeken eigenlijk iemand die... moet iemand ook financiële kennis hebben, zeg ik altijd. Ja. En voor de rest, als je je aanmeldt, loop met ons mee. Vergader met ons mee. Je hoeft nog niet gelijk alle vergaderingen. Maar ga eens kijken hoe je het vindt. Kun je ook altijd nog zeggen dat je het niet leuk vindt, zeg ik altijd. Maar ik verwacht dat niet. Ik denk dat we de mensen wel kunnen aansteken met dit virus. Meld je aan. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus we kunnen, als je naar www.luilijkvoetbal.nl kijkt, dan zie je een e-mailadres. En dan kun je je zo aanmelden bij ons.
0: Ja, precies. Dus www.luilijkvoetbal.nl. Daar is het allemaal te vinden. Ja. Het leuke is ook, Michel, dit weekend is het, hè? Want morgen, dat is dan 23 mei, dan gaan jullie dit allemaal doen.
1: Ja, precies. Ik heb nu ook mijn werkschoenen aan en mijn korte broek om zo naar het voetbalterrein te gaan. Ja. Om met ongeveer 20 vrijwilligers het trein helemaal mooi klaar te maken. De geluidswagen, zeg maar, te installeren. Die van B-Sound die ons ook helpt om het hele toernooi muziek te draaien. En ook de afkondigingen heel wedstrijden te kunnen doen. En ja, dan is het tot vanmiddag opruimen. De boel opruimen en wat bewaken vannacht. En dan ga ik zelf even 4 uur slapen. En dan ben ik om 12:30 weer op de club. Om alle vrijwilligers die vannacht bij ons komen, om het in goede banen te rijden, weer welkom te heten. En dan gaan we om 3 uur beginnen. En dat zeg ik al, we hebben 93 teams. Ruim 1000 kinderen.
0: Ja, en mocht je dus inderdaad het sfeertje willen proeven, dan is dit eigenlijk je kans om je vandaag, morgen te melden. Vandaag te melden, want dan vindt het allemaal plaats. En dan weet je in ieder geval hoe het eruit ziet. Mocht je daar nog geen weet van hebben.
1: Ja. Ik wou zeggen, als je het nooit meegemaakt hebt, kom vooral kijken. Want je zult verbaasd zijn als je daar kijkt en dat je zegt, oh wauw, dit is echt, het is echt uniek.
0: Zo is het, ja. En daarna lekker gewoon meelopen inderdaad met van die avonden om ook te zien hoe gezellig dat is. Om ervoor te zorgen dat er ook na 2028 weer een Luilijk voetbal wordt georganiseerd in Boskoop. Want daar vindt allemaal plaats bij Floriant. Ja, Michel, ik wil je heel veel succes wensen met de zoektocht naar een nieuw bestuur. Hopen dat dat op tijd genoeg is. Ondanks dat het nog 2 jaar duurt, maar toch op tijd genoeg is om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En ook natuurlijk heel veel plezier voor hetgeen wat te komen staat in de komende 24 uur.
1: Heel erg bedankt en bedankt voor de aandacht die jullie er ook aan geven, want dat hebben we even nodig. Dankjewel.
0: Graag gedaan, Michel, en fijne dag vandaag.
1: Dankjewel, jullie ook. Hoi, hoi.

0: Ja, het bestuur van Leilac Boskoop die is on a mission. Ze zijn namelijk op zoek naar hun opvolgers. En het hopen dat het allemaal lukt voor 2028. Daarom is het ook dat ze nu al eigenlijk aan de bel trekken. Omdat het over 2 jaar dan voor hun eindigt. Maar binnen 2 jaar ze wel hopen dat ze een nieuw bestuur kunnen vormen. Althans, niet zij, maar wel andere mensen natuurlijk. In ieder geval mensen kunnen vinden die dat kunnen vormen. Wil je het meemaken? Ja, vandaag gaat het allemaal plaatsvinden. Vanaf 3 uur beginnen de wedstrijden tot een uurtje of na middernacht. Want het Leidelijk Voetbal in Boskoop. Hartstikke leuk om dat mee te maken. Dus ga er vooral naartoe. Florian, Boskoop, daar vindt het plaats. En anders leilakvoetbal.nl voor meer informatie daarover. Zeg, studioalf.nl/WhatsApp. Dat adres moet je gebruiken om mee te doen met het spel. Waar of niet waar? Thijs van der Dussen, vriend van de show, die heeft weer 3 stellingen voor ons voorbereid. Wij gaan erop antwoorden met waar of niet waar. Doe hij hier in de studio, maar kun je thuis ook doen. studioalf.nl/WhatsApp dus om jouw antwoorden door te geven. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, Luc, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Je kunt een hat-trick scoren, hè? Dus,
1: ja, ik ga weer winnen.
0: Je gaat er helemaal voor. Ja, Richard Harman die probeert er natuurlijk alles aan te doen om dat tegen te gaan.
1: Ja.
0: En ik loop gewoon mee. Zoals de hele week. Ja. Nou goed. We gaan beginnen. Ja. Stelling nummer 1. Thijs, goedemorgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan stenen die geluid maken als je erop drukt. Waar of niet waar?
0: Er bestaan stenen die geluid maken als je erop drukt. Het is toch niet zo'n spelletje? Nee. Zou wat zijn. Nee. Ja. Maar bestaan ze echt? Ja, dat is de vraag. Is het waar of niet waar, Luc?
1: Dat jij eerst antwoord geeft, zodat je niet meer achteraan kan lopen.
3: Ja.
0: Gaan we zo beginnen. Ja. Meteen al eisen stellen. Laatste dag van zijn stage en meteen al eisen stellen. Ongelooflijk.
1: Ja, gisteren heb je mijn fame gepakt door ook alles goed te hebben.
0: Helemaal niet. Ik heb het je ook gegund. Hè. Ik heb me ook een soort van teruggetrokken. Dus hallo, ik ben hier de spelleider. Jij begint.
1: Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Richard Arman, wat denk jij?
4: Ja, ik ga daarin mee.
0: Ja. Ik wil bijna zeggen, ja, ik ga er niet mee. Ik ga er volledig tegen. Nee, maar ja, niet waar is wel het antwoord wat ik ook wil geven. Want dit lijkt me zo onwaarschijnlijk. Maar ja.
4: Ja, daarom. Maar ja, je weet het nooit, hè, met Thijs.
0: Nee, zo is het inderdaad. Is er een steen die geluid kan maken als je erop drukt? Waar of niet waar? Zet het in ieder geval achter het eerste cijfertje. Oftewel het cijfertje nummer 1 in je antwoorden. studioalf.nl/WhatsApp. Want dat was de eerste stelling. Ja. De tweede stelling klinkt als volgt, Thijs.
2: Stelling nummer 2. Een menselijk haar kan meerdere kilo's gewicht dragen zonder te breken. Waar of niet waar?
0: Oké. Okay.

0: Dus menselijk haar kan meerdere kilo's gewicht dragen zonder te breken. Is dat waar of niet waar, Luc?
1: Volgens mij is dit waar.
0: Het is waar volgens jou. Wat denk jij, Richard Harreman?
2: Ik ga er weer in mee.
0: Ja.
2: Ja, ik bedoel...
0: Het is heel saai, ik ook, want... Ik weet ook dat er soms wel eens van dat soort praktijken zijn, zeg maar, op school. Dat er dan een soort van brug kan worden gemaakt met allerlei verschillende soorten materiaal. Zeg maar. Ja, precies. En dan lukt dat ook vaak. Ja, volgens mij is dat ook wel eens met haar gebeurd.
2: Maar ja, volgens mij ook. Er zijn dingen inderdaad dat haar best wel veel kan dragen. Dus ja. Ik zeg gewoon waar.
0: Oké, nou dan hebben we drie keer waar. Stelling nummer drie.
3: En stelling nummer drie. Je hersenen kunnen sneller reageren dan een knippering met je oog. Waar of niet waar?
0: Je hersenen kunnen sneller reageren dan een knippering, het knipperen van je oog. Dus als je... Dat, probeer het maar eens. Je hersenen reageren dan sneller. Of zo. Is het waar of niet waar, Luc? Wat denk jij?
1: Ik vind het een beetje een lastige vraag.
0: Ja, ik ook.
1: Ik ga voor waar.
0: Jij gaat voor waar. Wat denk jij, Ries?
2: Dan ga ik een keertje voor niet waar.
0: Nou, weet je wat? Om Luc eventueel de winst te kunnen gunnen... Ga ik ook met niet waar mee.
2: Oké, prima.
0: Nou, dan heeft Luc de kans om te winnen. En wij de kans om te verliezen, maar ook om te winnen natuurlijk. Dat ligt er volledig aan of het waar of niet waar is. 50-50. Gaat om de volgende stellingen natuurlijk.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan stenen die geluid maken als je dat drukt. Waar of niet waar?
0: Stelling nummer 1, waar of niet waar?
3: Stelling nummer 2. Een menselijk haar kan meerdere kilo's gewicht dragen zonder te breken. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag, waar of niet waar?
3: Stelling nummer 3. Je hersenen kunnen sneller reageren dan een knippering met je oog. Waar of niet waar?
0: En waar of niet waar? Dat is de vraag. Studio11.nl/WhatsApp om je antwoorden door te geven. Zometeen na het nieuws, dan nemen we de antwoorden even met je door. En zometeen, ja, dan hebben we bezoek in de studio. Althans, het bezoek is er al, maar dan gaan we je voorstellen aan dat bezoek. Nou ja, ik weet niet eens of je moet voorstellen, want het is een bekende. Een vriend van de show inmiddels.
2: Volgens mij weet heel Instagram het inmiddels wie er zit hier zo.
0: Als je het kanaal volgt wel, ja. Maar dat zou ik dan ook maar even doen, dat je dat kanaal gaat volgen. Zometeen dan mag hij wel even roepen welk kanaal dat dan precies is. Maar mocht je ze volgen, dan weet je al precies wie het is. Zometeen meer na het nieuws van 8 uur.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier...
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De ochtendshow. Goedemorgen, 5:05, de ochtendshow, Studio AlvK Gebrazem. Zometeen gaan we verder. Eerst het nieuws van... de NOS.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
12: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
11: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze

0: weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
1: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan nog het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Arban. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Inwoners en ondernemers in Alphen aan de Rijn krijgen vanaf 1 juli te maken met nieuwe beperkingen op het stroomnet. Door overbelasting komen aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen op een wachtlijst terecht. Daardoor kunnen bijvoorbeeld laadpalen en warmtepompen niet meer altijd direct worden aangesloten. Grote uitbreidingen van het stroomnet worden pas rond 2035 verwacht. De politie zoekt getuigen van een ongeluk op de burgemeester Smitweg in Hazerswoude-Dorp. Een fietser die al bellend op zijn telefoon reed, die botste daar op 3 andere fietsers. Eén van hen raakte flink gewond. De veroorzaker fietste daarna weg zonder hulp te verlenen. Het ongeval gebeurde op 21 april rond 19:45 s'avonds. Heb je iets gezien? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844. De gemeenteraad van Kagen-Braassem blijft verdeeld over het woningbouwproject De Bult in Nieuwe Wetering. In een lang debat ging het woensdagavond opnieuw over de bouw van 12 sociale huurwoningen, de gevolgen voor de natuur en de financiële risico's voor de gemeente. Op 8 juni neemt de raad een definitief besluit. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, er popte net eentje op. Het gaat om de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol, er staat 3 kilometer. Je vertragingstijd is 11 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
3: Werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam zorgen voor vertragingen. De NS adviseert om voor vertrek hun reisplanners te checken.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: natuurlijk.
1: Goedemorgen.
2: Hey, hallo Wesley.
3: Goedemorgen.
4: Dit is de Ochtendshow.

0: 45 Ultra. Talk to you in de ochtendshow. Nou, ik praat zeker tegen jou. Want dan kan ik je ook vertellen dat Luther Vandross en Never Too Much ook hier te horen was in de ochtendshow van Studio van Karen Brazem.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Goedemorgen. 16 over 8, vrijdag 22 mei vandaag. Ja, New Music Friday ook vandaag. Zometeen gaan we het erover hebben. Eerst heb je nog iets van ons te goed. En dat is natuurlijk... Waar of niet waar? Drie stellingen die Thijs van der Dussen, vriend van de show, ons heeft gegeven. We hebben daarop geantwoord met waar of niet waar. Heb je al, als het goed is, ook gedaan via de app studio11.nl/WhatsApp. Ja, hier in de studio hebben we het laatste antwoord allemaal... niet allemaal verschillend gegeven, maar Luc die kan zeg maar een hattrick maken in de winst van waar of niet waar. Of het juist volledig verliezen.
2: Ja, maar dat is eigenlijk altijd dat ik kan winnen of verliezen.
0: Nee, zo is het inderdaad, want daar draait het om. Maar ja, misschien wel voor de derde keer de dagwinnaar. Misschien ook niet. We gaan de antwoord even doornemen, want stelling nummer 1 die klonk als volgt.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan stenen die geluid maken als je erop drukt. Waar of niet waar?

0: Ja, waar of niet waar, dat was de vraag. Wat hebben we geantwoord, Ries?
1: Jij en ik hebben gezegd niet waar. Nou, eigenlijk Luc ook, dus we allemaal. Alle drie niet waar.
0: Allemaal niet waar. Is het niet waar? Is het waar? Dat is de vraag.
2: Dan gaan we door naar de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, sommige gesteenten bevatten kristallen die onder druk elektrische signalen en geluiden kunnen afgeven. Heel bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder. Op het moment dat je dus erop drukt, dan... Ik ben heel vaag, vaag geluid op dat moment.
1: Een rare eend.
0: Een rare... Ja. Rare steen, ja. Maar goed, het is dus waar.
1: Ja.
0: Ja, dat betekent dat wij het niet goed hebben. Maar goed, er kan nog van alles gebeuren. Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Een menselijk haar kan meerdere kilo's gewicht dragen zonder te breken. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ook hier de vraag. Ja, Ries, wat hebben we geantwoord?
1: Eigenlijk alle drie waren weer eengezins. Waar?
0: Ja, alleen bij de laatste hebben we anders geantwoord, hè?
1: Ja. Ja.
0: Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, haar is ontzettend sterk voor zijn dikte en kan dus meerdere kilo's aan gewicht dragen zonder dat het breekt of scheurt.
0: Ja, oké. Okay. Dus ook dit antwoord had waar moeten zijn. En dat hebben we goed geantwoord keer dan.
1: In dit geval wel.
0: Ja, nu is natuurlijk de grote vraag. Wie gaat er winnen? Is dat Luc of Richard en Wesley? Hier in de studio dan. Zometeen ook een dagwinnaar vanuit de antwoorden die zijn ingestuurd via de app. Stelling nummer 3 klonk als volgt.
2: En stelling nummer 3. Je hersenen kunnen sneller reageren dan een knippering met je oog. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Nou, we knipperen met de ogen en we zijn er alweer bijna doorheen. Wat hebben we geantwoord? Nou ja, wat heb jij geantwoord, Luc?
3: Ik had waar.
0: En wat hebben wij geantwoord, Ries?
1: Ja, niet waar.
0: Ja, het volledig tegenovergestelde natuurlijk. Het zijn twee antwoorden die we hebben kunnen geven. Ja, is het waar of niet waar? Luc, gaat hij winnen? Of gaat Richard Harreman en Wesley Hoek winnen? Kom maar door, Thijs.
2: En stelling nummer 3 is ook waar. 3 keer waar. Ja, sommige reflexen gebeuren in milliseconden. En dan kunnen je hersenen dus sneller reageren als een knippering met je oog.
0: Nou...
3: Ja, wat moet ik er eens van zeggen?
0: Wat wil je ervan zeggen, Luc?
3: Nou ja, ik wil graag mijn ouders hiervoor bedanken. Gewoon 3 keer heb kunnen winnen als stagiair.
0: Zelfs je moeder? Ja?
3: Nee, die niet.
0: Oh, die niet?
3: Nee, die niet. Dat is te veel van het goede.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Een hattrick wat betreft de winst in waar of niet waar. Luc Schildkamp, ja! Wauw.
3: Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Toch wel.
3: Ja, en wie is de andere dagwinnaar?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. De dagwinnaar die een berichtje heeft gestuurd in de app. studio.nl/WhatsApp. Want daar kon jij je antwoorden kwijt. Ik ga het er even bij pakken. En ik zie hier de naam van Jurre staan. En Jurre die heeft de juiste antwoordvolgorde ingestuurd. Want dat had moeten zijn... Waar?
1: Ja, ik heb hem alweer weggeklikt.
0: Waar? En
1: Waar.
0: Oftewel 3 keer waar. En ja, dat betekent dat Jurre het hartstikke goed heeft. En dus de dagwinnaar is geworden van deze vrijdag 22 mei. Gefeliciteerd, Luc. En je kan heel lang van genieten. Want pas dinsdag hebben we weer een nieuwe dagwinnaar. Omdat we maandag natuurlijk ook vrij zijn vanwege Tweede Pinksterdag. Dus je hebt een lang weekend om daarvan te kunnen genieten. Wees er trots op en dat mag je ook zijn bij deze. Zeg, waar we ook trots op zijn is natuurlijk hier iemand die is aangeschoven in de studio. En dat is, ik mag toch wel zeggen, vriend van de show. Alex de Grote! Woehoe, woehoe. Hey. Ben jij te horen of niet? Nee, je bent niet te horen.
3: Hij staat niet aan.
0: Hij staat niet aan. Oh jee, ik krijg hem ook niet aan, moet ik zeggen. Luc, dan moet je heel even de microfoon overgeven aan eigenlijk jouw leerkracht, hè? Want dit was jouw leerkracht. Er wordt ondertussen even gewisseld. Oh, hij doet het nu wel. Nou ja, dan hebben we een stoeltje gewisseld en hij doet het nu. Dit was jouw leerkracht toch, Luc?
3: Ja.
0: Heb je echt ook geschiedenis van hem gehad?
3: Ja.
0: Ja? Ja. Oh.
4: Nou, zeker.
0: Nou, dit is dan toch nog een soort van spannend, want...
4: Stiekem ook een klein beetje trots dat hij dan wint, hè?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Of, maar ben je hier dan
4: dit gaat de geschiedenisboek in. Ja, sowieso. Hey, en voor de record, ik had ze alle 3 goed, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Want jij zei bij de uitzending op... Ik denk dat alle 3 waar is, inderdaad. Dus nou, eigenlijk bij deze is ook gewoon Alex de dagwinnaar. Alex, welkom.
4: Het dankjewel.
0: Is niet dat je hier op bezoek komt om Luc te... controleren dat jij zijn stagebegeleider bent, want die is afgelopen woensdag al langsgekomen. Dus daarvoor ben je hier niet.
4: Zeker niet, nee.
0: Maar toch, heel even toch naar Luc. Want Luc, heb jij hem wel eens horen zingen in het echt?
3: volgens mij wel bij het zomerspectakel op het kleine podium.
0: Wat vond je daar dan van? Want het is toch ook jouw geschiedenisdocent die daar dan ineens staat. Of zie je dat daar volledig los van?
3: Nou, dat zie ik eigenlijk wel los. Ik was er niet echt mee bezig.
0: Ja. Hij luistert gewoon niet eens naar je, Alex.
4: Maar ik vind dit alleen maar positief wat u nu zegt.
0: Ja, dat is waar, ja.
4: Ik hou die werelden liever een beetje gescheiden.
0: Nee, dat heb je vaker geroepen, inderdaad. En toevallig zit er dan nu een oud-leerling van je of een leerling van je. Maar nee, je bent hier natuurlijk om de muziek. Je bent hier niet als docent. Want ja, je zit natuurlijk in De Grote. Dat is de band waar je in zit. Samen met een aantal anderen. Noem de naam nog eens een keertje.
4: Ik zit daar met Marijn Walraven, de gitarist. Ik zit daar met Sander, de drummer. Ik zit daar met Boris, de bassist. Rezin, de toetsenist. Ja. En natuurlijk Daya Hendricks.
0: Ook die zit er al een langere tijd alweer bij.
4: Zeker.
0: Ja, jullie hebben in de afgelopen periode best wel wat muziek al uitgebracht. Ook heel wat optredens gehad, hè? Want in de afgelopen periode hebben jullie ook veel gespeeld. Tegenover eigenlijk die andere band uit Alphen.
4: Ja, samen met... Ja, met Mark Frank & Money bedoel je.
0: Exact, ja.
4: Ja, ja. Ja, Mark Frank & Money, daar hebben wij een kleine tour mee gedaan. Ja, dat was super tof.
0: Ja. Want het was echt een gezamenlijk optreden. Of was het zeg maar een soort van... Ja, je hebt van die Red Bull clashes, zeg maar, dat twee bands het tegen elkaar opnemen. Maar dat was het dan weer niet, hè?
4: Nee hoor, nee. Wij hebben gewoon allebei een uur gespeeld. DJ's mee. En dan een avondvullend programma. Was echt super tof.
0: Ja. Hoeveel shows waren het?
4: Vier.
0: En dat hebben jullie wel als positief ervaren in de zin van dat het eigenlijk voor de toekomst ook nog wel eens kan plaatsvinden?
4: Ja, wij waren wel erg enthousiast, ja.
0: Ja. Ja. En je kan niet voor hun spreken, wou je zeggen?
4: Ook niet. En ook niet voor zalen. En, maar wij waren wel enthousiast. En de Noble, de Heren van Amstel in Amsterdam. Ja, het waren allemaal stuk voor stuk goede shows.
0: Hoe waren de reacties van het publiek? Heb je daar iets van teruggekregen?
4: Ja, zeker. Ja, wel tof. Bij de Noble, dat is wel een mooie anekdote ook, hè?
0: Ja, ja, ja.
4: Er staan er twee voor aan het podium alle nummers van ons mee te doen.
0: Echt waar?
4: En ik dacht, ik heb ze nog nooit eerder bij een show gezien. Normaal heb je familie en zo wel een keertje, vrienden, die heb je allemaal een keertje bij de show gezien. Nou, deze heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dus na de show, ik loop even op ze af in het publiek. Ik zeg, joh, bij wie horen jullie dan? Ja, niemand. Ze hadden gewoon ons gevonden op Spotify en ze studeerden toevallig in Leiden. En die dachten, oh tof, gaan we kijken. Die kennen alles.
0: Oh, wat vet, hè?
4: Heel sick.
0: Ja.
4: Een soort plaatsvervangende schaamte wel. Maar,
0: maar ongemerkt blijkt dus dat best wel wat mensen jullie muziek dan luisteren. En dan ook gewoon alle songteksten uit hun hoofd kennen. En dan jullie opkomen bezoeken tijdens het moment dat ze in hun stad of in hun omgeving komen spelen. En dan komen ze er ook naartoe.
4: Ja, sick, hè?
0: Ja, dus, maar dat is toch hetgeen waar je dan uiteindelijk voor doet?
4: Ja, ik vond dit wel heel tof. Ja. Ja.
0: Daarop hebben jullie natuurlijk voortgeborduurd. Want jullie willen niet hier blijven stilstaan. Jullie gaan ook gewoon door. Nieuwe muziek hebben jullie ook gemaakt. Waar is dat uit ontstaan? Is dat weer gewoon van, joh, we moeten inderdaad verder. Dus laten we maar weer wat van ons horen. Of was dit al een beetje het idee dat er iets op de plank lag en het langzamerhand afgemaakt moest worden?
4: Kijk, laat ik vooropstellen dat wij muziek maken gewoon leuk vinden. En dat is vooral gewoon een hobby van ons. En meestal eens in de zoveel tijd spreek ik samen met Daya en Rezin af. Rezin heeft dan al wat ideetjes van Daya en van mij gekregen. En die heeft dat een beetje in een soort beat verwerkt. En dan gaan we nummers schrijven. Nemen het mee naar de oefenruimte. Daar komen die andere boys erbij. En dan maken we er een heel eigen ding van. Dat is de meest efficiënte manier voor ons in ieder geval. En dan blijft het leuk en fris.
0: Maar doe je dat dan per nummer of merk je dan wel dat er eigenlijk meerdere nummers door elkaar heen dwarrelen, zeg maar, die dan afgemaakt worden en dan ga je uiteindelijk een beetje plannen van oké, die is voor dat moment geschikt en die voor dat moment?
4: Ja, dat.
0: Dat laatste.
4: Ja, dat laatste. Ja. Nee, dus meestal schrijven we dan aan een nummer of drie als we zo'n dag bij elkaar zijn en die nemen we dan mee naar de repetitieruimte. Maar het kan prima zo zijn dat er de volgende schrijfsessie al geweest is voordat de eerste nummers weer uit gaan komen.
0: Ja, dus eigenlijk liggen er nu al wel ideeën voor naar de komende periode. Want uiteindelijk, ja, dit jaar, het is pas mei 2026. Aan de andere kant, het is ook al mei 2026 natuurlijk.
4: Ja, ja. Voor de zomer, kleine spoiler, oké?
0: Okay,
4: voor de zomer komt er gewoon nog één.
0: Oh.
4: Voor de zomervakantie, Luc, voor de zomervakantie,
3: ja,
4: komt er gewoon nog één.
3: Dit is een primeur. Oh.
0: Nou ja, zo is het inderdaad. Jeetje, Oké. Nou, ik zit zo langzamerhand een beetje mijn playlist van Spotify een beetje samen te stellen, weet je wel. Op het moment dat ik op vakantie ga, dat ik even mijn muziek een beetje op orde heb en dat ik er weer bij ben met de huidige muziek. Want ja, ik heb een jaar lang dat niet gedaan, dus dan moet ik dat weer een beetje bijwerken. Maar voor de zomer, dus voor eigenlijk mijn zomervakantie ook, dan kan ik eigenlijk een tweede plaat van de grote erbij toevoegen.
4: Zeker, zeker.
0: Nou, ik heb hier nu al zin in. Ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Of het ook zo zomers klinkt als deze plaat is ook de vraag. Maar goed, daar gaan we later meer over horen, want dat ga je denk ik nog niet verklappen. Het feit is wel dat deze plaat echt wel bij, nou ja, je komt echt als geroepen op de dag van vandaag. Het wordt 100.000 graden buiten, het zonnetje schijnt, een beetje wind, maar goed, dat is ook lekker. En dat is ook een beetje typerend voor de plaat die nu is uitgebracht. Want ja, we hebben het over een luchtballon, hè? Het zijn niet de 10.000 luchtballonnen van K3, maar wel over andere luchtballonnen.
4: Die 99.
0: Van Nena, inderdaad. Ja, nee, het gaat over een luchtballon, geloof ik, hè?
4: Ja,
0: het is indirect.
4: Ja, precies. Ja, het gaat vooral over, en dat is dan misschien minder zomers, maar de druk die je als dertiger ervaart en altijd maar door moet, een gezin en je werk en je moet je Insta fame moet je even op levels houden en dat soort dingen. Je moet gewoon door. En die druk, daar gaat het vooral in de verses over. En dan in het refrein zitten de metaforen van zoete lucht en de luchtballon om even erbovenuit te ontstijgen, ja, als het ware. En even gewoon een soort wat meer perspectief te kunnen zien.
0: Eigenlijk ook iets waar de vakantie voor bedoeld is, hè? Om gewoon even uit de realiteit te stappen. Even lucht te nemen in je hoofd. Om ervoor te zorgen dat je weer helemaal opgeladen bent. Om juist die drukte weer in te kunnen gaan.
4: Ja, exact. Ja. Ja.
0: Maar, hoeveel merk jij zelf van die druk? Want het is natuurlijk ook wel een thema wat veel speelt. Hè? Niet alleen onder jongeren, maar zeker. En dat vind ik wel eigenlijk mooi dat je dat noemt. Zeker ook onder de dertigers en ouder.
4: Ja, ik merk die die druk zeker. Het is wel vooral de druk die ik mezelf opleg, hoor. Dit wordt wel even serieus nu. Hè? Zo, ja, ja, ja, ja. We zitten even op. Okay.
0: Ja, op niveau. Ja.
4: Maar ik zeg in het nummer ook dat de druk steeds meer en meer en meer wordt, maar alleen maar van mezelf. Ja. Dus ik leg die druk mezelf op. Ik wil er fit uit blijven zien. Ik wil dat mijn kids het leuk hebben. Ik wil goed en plezier in mijn werk hebben. Ja, die druk leg ik mezelf op.
0: Maar je wordt er wel door beïnvloed natuurlijk. Ik bedoel, je merkt wel vanuit dingen die je bijvoorbeeld ziet op social media of hoort in je omgeving van oké, maar misschien zou ik dan op die manier moeten leven. En dus leg je jezelf die druk op. Is dat ook het geval of is het echt vanuit je eigen gedachten?
4: Nee, natuurlijk word je beïnvloed door alles en iedereen om je heen en dus ook door social media. Zo simpel is het.
0: Ja. Ja, ja. Is het dan ook een boodschap die je mee wil geven met deze plaat?
4: De boodschap die ik mee wil geven met deze plaat is dat het goed is dat je af en toe aan ontsnapt.
0: Ja.
4: Ja. En hoe je dat doet is vooral is helemaal jouw ding.
0: Ja, maar ja. Dat ga je niet iemand anders opleggen, want dat werkt misschien ook niet voor een ander natuurlijk. Ja.
4: Ja.
0: Oké. Ja, het is wel een mooie gedachte die erachter zit. Ja, ik zeg al, het is echt wel een veelbesproken thema ook überhaupt in de maatschappij, ook op social media. Laatst ook die documentaire van Marijn Kuipers over bulimia dan, waar zij al jarenlang aan leidt. Maar ook allemaal gevormd door social media, terwijl ze eigenlijk zelf influencer is. Dat steekt een beetje met elkaar. Aan de andere kant, ja, het is wel gewoon menselijk.
4: Ja, precies dat. Ja. Precies dat.
0: Is dat ook iets wat, want ja, je zei al, er komen dan ideetjes van Daya, van de andere bandleden. Is dan ook iets wat zeg maar jullie dan gezamenlijk voelen of echt wel vanuit jouw gevoel is geschreven?
4: Ja, die verses die heb ik eigenlijk vooral zelf geschreven. Dus die komen uit mijn pen.
0: Ja.
4: Ik kan niet voor hun spreken, maar ja, het zijn eigenlijk allemaal dertigers, dus. Ja, ik kan me voorstellen dat zij met dezelfde druk te maken krijgen. En misschien ook nog wel weer op een andere manier. Daya is nog aan het studeren.
0: Ja.
4: Daar komt natuurlijk ook weer druk bij kijken. Ze legt die druk nog, die lat nog even wat hoger, want ze wil ook cum laude afstuderen.
0: Oh, jeetje, ja.
4: Dat is een andere mate van, of andere vorm van druk, maar geen andere mate van druk.
0: Nee, precies. Nee, iedereen heeft wel een punt van herkenning, maar dan op misschien een andere manier. Maar uiteindelijk herkent zich iedereen zichzelf wel in het algehele verhaal.
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En misschien jij zelf ook, als je zit te luisteren en denkt van, nou ja, inderdaad. Nou, misschien is het dan goed om gewoon naar die track te luisteren, om ook mee te gaan in dit verhaal. En misschien ook wel even in je eigen gedachten te gaan varen. Samen met de luchtballon en de andere. En de verse, de songtekst die wordt beschreven. Het verhaal wat eigenlijk wordt verteld binnen deze track. De Grote, het heeft een nieuwe single. Het is vandaag uitgekomen sinds 12 uur overal te beluisteren. En ja, vandaag natuurlijk ook in de ochtendshow. Want ja, New Music Friday, dan hoor je ook nieuwe muziek in de ochtendshow. Alex, ja, het is het moment.
4: Echt ja? Mag ik weer?
0: Zullen we het gaan doen?
4: Let's go.
0: De muziek gaan draaien dan bedoel ik. Hè?
4: Let's
0: ik bedoel,
4: go.
0: Voordat mensen weer andere gedachten krijgen. Let's go. Nou, zo is het. Ga je gang.
4: Jullie gaan horen. Zoete lucht van De Grote.

0: Ah, dit is lekker zeg. Oh. De grote, de nieuwste single die uit is gekomen. Vannacht om 12 uur en net te horen hier in de ochtendshow. Lekker Alex.
1: Ja, dankjewel man.
0: Het bouwt eigenlijk op naar die apotheose op het einde. Hè? Met een beetje die drum zo. En dan bam en door.
1: Ja, dat is lekker hè.
0: Ja, lekker.
1: Alle credits naar Heer de Huisman. Onze producer die er aan mee heeft gewerkt.
0: Tof man. Die was daar verantwoordelijk voor om deze vibe mee te geven, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik zei het net bij de uitzending om. Het begint langzamerhand steeds meer een herkenbaar deuntje te worden bij jullie. En dat vind ik echt wel fijn. Want jullie zitten best wel lekker op die vibe, heb ik het idee.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Gaat lekker zo.
0: En over die vibe gesproken. Ja, het is niet alleen maar dat je de muziek hoort op de radio of via je eigen streamingsdienst. Maar binnenkort ook natuurlijk wel weer gewoon echt in het real life te zien. Want na die optredens van Mark, Frank en Money houdt het niet op. Ook jullie gaan gewoon verder optreden.
1: Zeker, zeker. De eerstvolgende is het zomerspektakel hier in Alphen. Op de zondag, 7:15 tot 7:45 in de, hoe noem je dat, het voorterrein.
0: Ja, de tent op het voorterrein inderdaad, ja.
1: Lekker, net na Flemming, dus kan iedereen gelijk doorkomen.

0: bij ons.
1: Ja, misschien nog een guest optreden van Flemming erbij.
0: Zal hem even berichten, ja.
1: Ja, moet je even de songtekst erbij sturen en dan komt het helemaal goed. En misschien zijn die twee wel weer voor het podium straks.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, Leiden is dichtbij, toch?
1: Nou ja, zo is het inderdaad. Zij zijn welkom en jij bent ook welkom in, tijdens het zomerspektakel. Maar natuurlijk ook tijdens alle andere optredens. Ja, drop even jullie Instagram-account. Want ik riep het net, maar het mag toch even.
0: Goeie. Ja. Zowel Insta als TikTok. @degroteofficial. Ga ze volgen.
1: Ja, ga jullie volgen. En volg ze niet alleen met deze track, maar ook met de tracks die komen gaan. En de tracks die eerder zijn uitgebracht. Want ook die zijn natuurlijk nog steeds hartstikke tof. Ja, Lex, dankjewel dat je... Ja, Lex zeg ik gewoon tegen jou. Ja, ik mag bijna alles zeggen tegen jou.
0: Vriend van de show hoor ik net. Dus
1: vriend
0: het is
1: van de show, zo is het, ja. Dankjewel dat je hier was. En dat je weer de muziek hier wilde droppen. Want daar hebben we graag.
0: Graag gedaan, man. Jullie ook, dankjewel.
1: En nu weer door?
0: Snel weer door. Ja. Om 9:05 staat de klas voor de deur, dus
1: let's go. Niet met Luc, hè?
0: Nee, 3 VWO.
1: Oh, 3 VWO. Ja,
0: Luc is ouder.
2: En ik ben afgestroomd, dat ook.
1: Ook dag afgestudeerd, maar dat
0: eeuwig
1: is
0: zonde.
2: Nee, dat niet.
1: Eeuwig zonde, ja? Ja, nu komt die leraarrol toch weer naar boven, hè?
2: Ja, maar ik was wel goed in geschiedenis, maar in de andere vakken niet zo.
0: Klopt.
1: Ja, gelukkig knik je, ja. En zometeen, ja, dat was helemaal niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, Alex, dankjewel. Als er zo meteen
0: over
1: die andere...
0: een weekje of 6, 7, 8.
1: 6, 7, 8?
0: Zoiets.
1: Spreken we bij deze af.
0: Top.
1: Laten we dat doen. En natuurlijk in de komende periode... die nieuwe plaat van de grote. Je gaat hem vaak horen in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Wat je ook hoort is natuurlijk het nieuws. Het nieuws van 8:30, de hoofdpunten van de NOS. Ze komen eraan.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen... zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
1: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van de enige echte Richard Harreman. Jij zet net zijn bril af, maar die heeft hij toch weer nodig om het nieuws te lezen. Die krijg je nu te horen. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Alphen aan de Rijn heeft een nieuw coalitieakkoord. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 gaan de komende 4 jaar samen het college vormen. Ook de kandidaat-wethouders zijn bekend. Gert-Jan Schotanus en Relis Brilsma blijven aan. Nieuwkomers zijn onder meer Yvonne Peters uit Kagen-Brazem namens Nieuw Elan... en Maurits de Vries namens D66. De inhoud van het akkoord wordt volgende week gepresenteerd. SV Aarlandenveen viert de komende 2 weekenden het 60-jarig bestaan van de club. Op het programma staan onder meer een feestavond voor de jeugd, een veiling en een voetbaltoernooi. Bij de veiling zijn onder andere Formule 1 kaarten, barbecuepakketten en een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal te winnen. De festiviteiten worden op 30 mei afgesloten met een groot feest op het sportpark.
1: Ik denk ook dat ze daar te vinden zijn, althans ja, dat hoop ik wel. Niet dat je dan wekenlang moet wachten voordat je het opgestuurd krijgt. Dat zou zonde zijn.
4: Ja, dat is niet leuk dan.
1: Maar het is ook te winnen, zeker.
4: Ja, zeker. In zwembad Kineo in Roelevarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er nog een speciale aankleedtafel. Volgt de gemeente ons onder de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Ook die file van net is opgelost. Op het spoor wel werkzaamheden, Ries. Zijn er ook vertragingen te melden?
4: En goed, werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam zorgen voor die vertragingen. De NS adviseert om voor vertrek hun reisplanner te checken. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat die vertragingen kunnen variëren.
1: Ja, precies. Dus check je reisplanner.
4: Ja.
1: Zo is het. Check ook de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je op Studio Alphen Kagen Brazem. Muziek onderweg voor je van Twin Forks en ook Purple Disco Machine. En zometeen de voor of daarna.

0: Twin Forks en Cross My Mind in de ochtendshow. Ook Purple Disco Machine hoorde hier en Honey Boy. Het is er weer de hoogste tijd voor om hem te gaan spelen. We hebben er eindelijk weer een keer tijd voor. Namelijk de voor of de na. Elke dag rond 9:15. Wanneer het lukt, spelen we hem de voor of de na. De kennisquiz, althans de muziekkennisquiz, zou je het bijna kunnen noemen. Want we gaan namelijk je muziekkennis testen. Dat doen we door middel van het draaien van een fragment. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Ja, we zijn een tijdje terug geëindigd met het jaar 2021.
1: Ja.
0: Toen draaiden we Imagine Dragons en Enemy. Althans, daar waren we naar op zoek. Was de opdracht voor toen. De vraag is dus, ja, is de plaat voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Wat is de titel en wie is de artiest? Stuur je antwoord in via de app studio11.nl/WhatsApp. Vandaag nemen Luc en Richard het tegen elkaar op.
1: Ja.
0: Ben heel benieuwd wie het antwoord gaat geven. Mocht je het antwoord weten, roep even je naam.
2: Ja.
0: En dan geef je de luisteraar ook nog even de tijd om het antwoord in te sturen. Ja, en wellicht ben jij zometeen ook de dagwinnaar, Luc, in de voor of de na.
2: En dan ben ik wel echt een fenomeen.
0: Ja, dan ben je en een fenomeen en blessed, neem ik aan.
2: Ja.
0: Zo is het. Maar goed, moet je het eerst nog wel even doen. Titel en artiest voor of na het jaar 2021 is de opdracht en zo klinkt die.

0: Zomer in Zaandam.
1: Ja.
2: Ik heb dit nog nooit in heel mijn leven gehoord.
0: Heb je dit nog nooit in heel je leven gehoord?
2: Nooit.
3: En hij is nog wel twee keer uitgebracht.
0: En zelfs niet bij je vader in zijn studiootje?
2: Ik denk het ook niet.
0: Oh, wauw. Oké.
2: Niet dat ik weet. Nee.
0: Ik zag je ook echt alsof je water ziet branden. Zo keek je naar me.
2: Ja,
0: een hertje in de koplampen, zeg maar.
2: Ja, zo was het ook. Ik snap... geen idee.
0: Je hebt geen idee. Richard Harman heeft wel een idee, want die zei zijn naam. Dus zometeen dan gaat hij het antwoord... wat hij denkt dat het antwoord is, gaat hij aan ons vertellen. Daar moeten we wel even op wachten, want we geven jou natuurlijk ook even de tijd om jouw antwoord in te sturen via de app. studiehalve.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 2021. Ja, toch nog even één keer de opdracht voor vandaag. Let, staat iemand op zijn teen zo meteen. Komt-ie. 1, 2, 3. Auw.

0: Nee.
1: Hallo?
0: Ja, precies.
2: Doet hij het nou weer niet?
0: Ik deed het schuifje dicht en hij bleef doorlopen. Ja, nou ja, het kan gebeuren natuurlijk. Maar goed, ja, zo. De vraag is, wie is de artiest? Wat is de titel van die track? En is hij voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Wat denk jij? Stuur je antwoord in studio11.nl /WhatsApp. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. Althans, kunnen we je uitroepen tot dagwinnaar. Dus studio11.nl /WhatsApp om jouw antwoord in te sturen. Tijd voor muziek van Kevin en Roxy Dekker. Dit is

Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh. Ja, Rigera in de ochtendshow. Ook Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij. Is een plaatje die wel lekker viral gaat, hoor. Maar nog niet helemaal het succes als waar ze op gehoopt hadden. Heb ik het idee. Aan de andere kant, volgens mij staan ze ook best wel hoog in de top 40 inmiddels. Maar goed. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij in de ochtendshow, Studio van Karebrazem. Ja, zojuist hoorde je de opdracht in de voor of de na, de muziekkennisquiz die we elke dag spelen. Rond 9:15 is dat. Ik ga het fragment nog één keer laten horen en dan heb je nog heel even de tijd tot na het nieuws om jouw antwoord in te sturen. Studio11.nl/WhatsApp gaat om de volgende opdracht vandaag.

0: Wie is de artiest? Wat is de titel van die track? En is hij voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Dat is de vraag van vandaag. En stuur je antwoord in via de app studio11.nl/WhatsApp. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar deze vrijdag 22 mei in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk het nieuws van 8 uur. Daarna zijn we bij je terug met het antwoord. Het uitroepen van de dagwinnaar. En natuurlijk, ja, New Music Friday. Buiten het feit omdat we de nieuwe van de groot hebben gedraaid, gaan we nog meer nieuwe muziek aan je laten horen. Je hoort het allemaal zometeen na het nieuws van 9 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen. 2:09. De Ochtendshow op de vrijdag 22 mei vandaag. Studio Alphen en Kagen Brazem. En het nieuws krijg je van de NOS.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
9: Vanaf 11:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
8: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
10: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
8: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen dan eigenlijk nog maar één ding.
11: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Ja, dus ja. Volg het advies. Of niet, dat moet je zelf weten natuurlijk. Wie nog niet het advies heeft gevolgd, ikzelf, maar ook Richard Harman niet. Maar misschien vanmiddag wel, dat gaan wij niet merken, want dan zijn we niet meer op de radio. Nu zijn we wel op de radio en is het tijd voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is in de nacht van woensdag op donderdag brand ontstaan in een cel. Een gedetineerde zou zelf brand hebben gesticht. Het gevangenispersoneel wist de brand snel te blussen en haalde de gevangene uit de cel. De man is nagekeken in een ambulance. Op de rotonde aan de Laan der Continenten is donderdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders schermden de bestuurder tijdens de hulpverlening af. Door het ongeluk waren er verschillende wegafsluitingen in de omgeving. De oorzaak wordt onderzocht door de politie. Inwoners in Kagen Brazem kunnen vanaf volgende maand gebruik maken van nieuwe dorpsbudgetten. De gemeente stelt jaarlijks 80.000 euro beschikbaar voor projecten die de leefomgeving verbeteren of zorgen voor meer verbinding in de dorpen. De hoogte van het budget verschilt per dorpskern. Zo krijgt Roelofarensveen bijna 16.000 euro en Bilderdam iets meer dan 1.000 euro. Initiatieven moeten onder meer passen binnen de wet en regelgeving en door inwoners zelf worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Nu loopt hij weer vast.
12: Ja, weer.
0: Ja, nou daar is hij. En de verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, daar is eigenlijk heel kort niks over te melden. Want alle files rijden door, maar alle auto's ook. Nee, er staan geen files in de regio. Hoe is dat op het spoor? Nog steeds die werkzaamheden?
12: Ja, nog steeds werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam. En die zorgen voor vertragingen. De NS adviseert om voor vertrek hun reisplanner te checken.
0: Nou, dan gaan we even kijken of dat hij het nu gaat doen. Ja!
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy in de ochtendshow. Het is het WK-anthem natuurlijk voor het WK 2026. Hopende dat we natuurlijk hele goede resultaten halen. Althans, ja, wij. Kijk, als het goed gaat, dan hebben we het altijd over het Nederlands elftal. En dan hebben we het over we. En als het niet goed gaat, dan is het zij natuurlijk. Maar we hopen in ieder geval heel ver te komen. En misschien wel met de winst er vandoor te gaan. Maar dat ligt natuurlijk aan de spelers van het Nederlands elftal zelf. Of dat ze dat ook weten te bereiken. De hoop is er in ieder geval wel. En dat zeker met Shakira en Die Die samen met Burna Boy hier. Je hoorde hem in de ochtendshow net als Toto en Stop Loving You. Ja, goedemorgen. 14 over 9 is het inmiddels. De ochtendshow, Studio Alphen Kagebraas. Om vrijdag 22 mei vandaag. Ja, New Music Friday. Zometeen in de ochtendshow gaan we nieuwe muziek draaien voor je. We gaan je kennis laten maken met de platen die vannacht om 12 uur zijn gereleased. En dat doen wij niet alleen natuurlijk. We zijn er een heel klein voorprogramma op het programma van Joey van der Werf, Dani Kapaan en Koen Schellingenhout. Want zij zijn de nieuwe Deuntjes Radio. En vanavond vanaf 7 uur hoor je ze weer met 2 uur lang alleen maar nieuwe muziek. Ja, en vanavond aan het einde van het programma wordt er natuurlijk weer een nieuw Deuntje van de Week uitgekozen. Deze week ging het om de nieuws van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Ja, wat groot nieuws was dat, hè? Die hadden ook wat geplaatst op Instagram en zulke dingen. Dat was wel apart om dat ineens te zien.
0: Nou ja, zo is het inderdaad. En al langere tijd lag die plaat eigenlijk op de plank. En heeft Martin Garrix Ed Sheeran gevraagd van, joh, kunnen we hem nou uiteindelijk een keer gaan releasen? Want het is gewoon een lekkere plaat. Nou, dat vonden de heren van de nieuwe deuntjes ook. En daarom dat hij gebombardeerd is tot het deuntje van de week. Ja, wie het nieuwe deuntje van de week gaat worden, vanavond tussen 7 en 9 ga je het horen op Studio Alphen bij de nieuwe Deuntjes Radio dus. Maar zometeen nieuwe muziek ook hier in de ochtendshow. Zeg, even wat anders dan. Even wat nieuws over, toch wel opmerkelijk nieuws moet ik zeggen. Want examenkandidaten zien steeds vaker niet hun eigen leraar, maar een buitenstaander toezicht houden tijdens de centrale examens. Dat blijkt in ieder geval uit de rondgang van nu.nl. Die hebben daar onderzoek naar gedaan. Die surveillanten die worden onder meer ingehuurd omdat er extra geld is voor werkdrukverlichting en leerlingen vaker aanvullende hulp nodig hebben. Maar er is ook wat kritiek. Van 173 middelbare scholen waar nu.nl mee sprak, maakt bijna 2/3 deze examenweken gebruik van buitenstaanders als surveillant. Sommigen doen dat al 15 jaar of langer, maar minstens 2/3 van deze inhuurscholen is daar pas mee begonnen. Nu, na de komst van de zogeheten werkdrukgelden in 2022... medewerkers mogen elk jaar samen kiezen waarvoor dat geldpotje wordt stuk geslagen, zolang het de werkdruk maar verlicht. Ja, er is een school in Eindhoven die besloot het aantal hulptroepen flink uit te breiden. Voor de komst van de werkdrukgelden maakten we slechts sporadisch gebruik van externe surveillanten. Dat vertelt in ieder geval rector Mark van Dongen. Nu hebben we een poll van 8 externen plus 2 toezichthouders die het hele jaar door er zijn en ook ingezet kunnen worden. Ze surveilleren dan ook tijdens de gewone toetsen of vangen een klas op als een docent ziek is.
1: Oh ja.
0: Ja, ik snap nu wel een beetje waar de kritiek vandaan komt, want die mensen hebben niet geleerd om voor de klas te staan, om les te geven, om vragen te beantwoorden, maar wel geleerd om een beetje toezicht te houden. Dus dan staan er gewoon eigenlijk ongecertificeerde docenten staan er voor de klas. Dat is toch wel een ding, lijkt mij.
1: Nou ja, dat lijkt me wel. Maar ja, het gebeurt wel vaker, hoor.
0: Gebeurt dat? Ja, nee, dat blijkt maar weer. Maar ja, ik vind het nogal vaag. Ja. Wat vind jij ervan? Ik bedoel, jouw kind gaat ook binnenkort naar de middelbare school.
1: Ja.
0: Ja, als je dan zo'n ongecertificeerde docent voor de klas hebt staan, dan word je toch niet blij van als
1: ouder
0: zijn?
1: Daar word je inderdaad niet blij van. En kijk,

0: Als dat dan een keertje gebeurt, weet je, oké. Maar als dat regelmatig gebeurt, dan denk ik dat je dan toch wel op je strepen mag staan.
1: Ja, hier ook een voorbeeld. Want op één school, dat is het buurtcollege Agora Maas en Peel, daar surveilleren docenten samen met leden van een lokaal zangkoor.
0: Oké. Okay.
1: Dus als je dan een vraag hebt aan een van de docenten, of in ieder geval een van de surveillanten, dan... Ja, dat weet ik niet. Dat moet je zo meteen aan je docent vragen. Als hij er weer is. Het wordt een soort musical. Ja, ik vind het opmerkelijk nieuws, moet ik zeggen. Maar goed, het wordt in ieder geval ingezet. Dat blijkt uit de rondgang van nu.nl. Dan ander nieuws. 1 op de 9 jongeren in Kagen-Brasum heeft de afgelopen jaar te maken gehad met jeugdzorg. Dat vind ik ook al schrikbarend. In totaal zijn er 790 jongen tot 23 jaar die daar gebruik van hebben gemaakt. Voor het tweede jaar op rij iets meer dan het jaar ervoor. Dat is in ieder geval een onderzoek wat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Die hebben dat namelijk bij elkaar geschraapt qua informatie. En hoe zit het dan in Alphen? Nou, 1 op de 10 jongeren in Alphen aan de Rijn heeft afgelopen jaar te maken gehad met jeugdzorg. In totaal zijn dat 2815 jongeren tot 23 jaar.
0: Zo dan, zijn dat best wel veel.
1: En heeft Alphen natuurlijk meer inwoners dan de gemeente Kagen-Brasum. Ja, maar toch, schrikbarende cijfers moet ik zeggen.
0: Ja, best wel, ja.
1: Zeg, wat heb jij in het nieuws, Jarman?
0: Opvallende arrestatie in Irvine in Amerika. De politie heeft daar een man opgepakt die voor bijna 29.000 euro aan Lego zou hebben gestolen.
1: Oh joh.
0: En dan niet met een bivakmuts of met een breekijzer, maar met pasta.
1: Met pasta?
0: Ja, met pasta. De verdachte die kocht dure Lego sets, haalde thuis de blokjes eruit en vulde de dozen vervolgens met pasta, zodat het gewicht en het bekende gerommel hetzelfde bleven.
1: Wauw.
0: En daarna bracht hij de dozen terug naar de winkel voor zijn geld terug. Volgens de politie deed hij dat tientallen keren bij winkels van Target. In zijn woning werden uiteindelijk vuilniszakken vol met Lego gevonden. En de boodschap van de politie, het is misschien wel creatief, maar uiteindelijk valt ook deze bouwconstructie in duigen.
1: Nou ja, ik hoop dat eigenlijk Lego beter in elkaar zit dan die pasta van hem. Maar dit is echt wel bij voorbedachte raden, moet ik zeggen. Hoor.
0: Want, dit is niet incidenteel geweest. Hè? Nee, dat.
1: Nou ja, sowieso niet.
0: Ook geen gelegenheidsdiefstal, zoals ze dat dan noemen.
1: Nee, maar ook dat je van tevoren bedenkt van, joh, ik moet er toch voor zorgen dat die dozen, dat het lijkt zeg maar alsof er wat in zit.
0: Ja.
1: Dus waarmee ga ik het vullen? Niet met stenen, want dat valt heel erg op. Nou, laat ik pasta gebruiken.
0: Maar, hoeveel moeite moet je tegenwoordig doen om een Lego doos open te maken zonder dat die kapot gaat? Dat is ook niet te doen.
1: Nee, ja, precies. Ik vind het echt bizar.
2: Het is wel creatief.
0: Ja, heel
1: dat
0: creatief.
1: Dat wel, ja.
0: Ja.
2: Dat ik eigenlijk gewoon een soort van vind van, nou weet je wat, hou die doos maar.
0: Dat is ook hetgene wat Lego zegt. Hè? Dat ze jongeren en kinderen creatief maken. Of creatief houden. Ja, dat is wel weer gelukt.
1: Dat is wel de opzet inderdaad van Lego geweest altijd. En dat blijkt ook, want ja, op het moment dat je dan met Lego aan de slag gaat, ook als ouder zijnde, want het is natuurlijk ontzettend populair nog steeds.
0: Ja,
1: maar dan je bouwt eigenlijk altijd ook dingen na die niet bestaan.
0: Ja,
1: zeg maar naar eigen inzicht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, vroeger deed ik nog, toen als kind zijnde, deed ik nog wel heel veel dingen zelf bouwen en zulke dingen. Maar tegenwoordig, het is tegenwoordig allemaal vanuit een boekje hoor.
1: Ja, wel gewoon vanuit het boekje. Maar je maakt niet met de bouwstenen die je dan hebt, dan bouw je niet zelf iets op naar eigen inzicht?
0: Nee, geen tijd meer voor, joh. Ik ben ook niet meer creatief genoeg daarvoor.
1: Nee, maar dat moet er juist voor zorgen dat je weer wat creatiever wordt.
0: Ja, dat bedoel ik wel.
1: Je zegt het net zelf.
0: Dat is
1: zo. Tot slot nog ander opmerkelijk nieuws. Fans van de beroemde eend, niet de eend van... Maar wel de eend van de auto.
0: Oh, de auto-eend. Ja.
1: Die kunnen hun geluk niet op. Want het Franse autobedrijf Citroën die gaat een elektrische versie maken van de Citroën 2 CV. Oftewel, de eend. Daar staat hij beter om bekend. Maakt het bedrijf gisteren bekend. De nieuwe elektronische Citroën 2 CV moet in oktober aan het publiek worden gepresenteerd op de autoshow van Parijs. Ze zeggen ook, de 2 CV is terug. Oftewel, de eend is terug. Terug naar de toekomst. Ze gaan die auto dus maken. Ja, voor het eerst werd hij getoond op de autoshow van Parijs in 1948.
0: Ja.
1: En uiteindelijk werd de productie daarvan in 1990 gestaakt. Maar anno 2026 komt dat ding gewoon weer helemaal terug. Zie je erop te wachten op een eend die elektrisch rijdt?
0: Nou ja, de oude eend, dat is natuurlijk niet veel meer van over. Maar waarom niet eigenlijk? Wel grappig.
1: Ja?
0: Alleen ik hoop niet als... Het is natuurlijk Frans, hè?
1: Het is Frans, ja.
0: En Franse makelij en elektronica, dat gaat over het algemeen niet zo best samen. Dus,
1: Nou ja, dan hou ik mijn hand hard vast. Want de aankondiging van de nieuwe elektrische eend valt samen met de bekendmaking van de toekomstplannen van Stellantis. Dat is het moederbedrijf van Citroën.
0: Ja.
1: Het bedrijf gaat zijn investeringen voortaan vooral richten op Jeep, Ram, Peugeot en Fiat.

0: om de winstgevendheid te verbeteren. Traditionele merken als Alfa Romeo, Citroën, Chrysler en Opel, die krijgen een kleinere rol.
1: Ja, maar kijk nou eens naar dat Stellantis. Dat is zo ontiegelijk groot is dat. En heb zoveel verschillende merknamen onder zich weten te verzamelen.
0: Ja, dat begrijp ik wel, maar ik bedoel merken als...
1: Ongelooflijk.
0: Nou ja, Citroën, Opel, Alfa Romeo, dat zijn toch wel grote namen. Die krijgen dus nu een minder grote rol.
1: Ja.
0: Vind ik ook wel opmerkelijk. Ik bedoel, dat ja. Weet je, als zeg maar merken een mindere grote rol krijgt, dan is het vaak de opmaat naar helemaal verdwijnen. Ja. Dus ik vind het nogal... maar goed, het is wat het is.
1: Even kijken, even snel genoemd. 14 automerken hebben zich tegenwoordig onder zich. Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiel, Fiat, Lancia, Maserati. Dat is ook wel een flinke. Opel, Peugeot, Vauxhall, dat is dan de Engelse Opel is dat.
0: Ja.
1: En dan nog de Amerikaanse merken Chrysler, Dodge, Jeep en Ram Trucks.
0: Nou, ik weet niet of je op dit moment hebt meegeschreven of je bingo-kaart bij de hand hebt gepakt, maar ik kan inmiddels heel wat dingen afvinken.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. De auto waar jij rijdt, die valt toch niet onder Stellantis?
0: Nee, daar ben ik blij mee, inderdaad. Ja. Maar aan de andere kant, ik merk ook dat dat langzamerhand een beetje opzij wordt geschoven, zeker, heb ik het idee. Zeker met de komst van de elektrische auto. Maar aan de andere kant, ik zag laatst ook wel weer een nieuwe reclame van een nieuwe auto, zeg maar. Ik dacht, wat een lelijke auto.
1: Staat toevallig beneden hier zo?
0: Nee, hij staat niet beneden. Nee. Ja. Laatst kreeg ik ook een leenauto mee.
1: Ja.
0: Ja, van binnen zag het er leuk uit, maar van buiten, wat

Chris Kemp. En Liar Liar in de ochtendshow. Studio Alphen Kagen Brazen, waar je naar luistert. Ja, Alex van der Ploeg, onze cameraman, die gaat elke week de straat op om jou een vraag voor te leggen. Dat doet hij in het kader van Zeg het maar. Deze week gaat het om de vraag. Het is deze

0: Werkt de week van het nieuws. En ondanks dat het niet altijd positief is, houdt het vandaag wel gezellig. En daarom de vraag van deze week. Welk nieuws zou je dag vandaag meteen een beetje beter maken?
1: Het nieuws dat mij blij maakt is dat mijn moeder vandaag jarig is en dat we gezellig met het gezin uit eten gaan.
2: Als mijn salaris gestort zou worden, het komt binnenkort, maar het moet eigenlijk nu al komen.
3: Ja, we hadden het er net toevallig over. Is het salaris al gestort, Richard Arreman? Want daar worden we blij van natuurlijk, maar deze meneer die is daar ook heel erg blij mee. Op het moment dat het ook daadwerkelijk zo is. Aan de andere kant, de volgende dag is hij minder blij omdat het alweer weg is.
4: Ja.
3: Maar haar moeder is ja... Hey, van harte gefeliciteerd.
4: Zeker.
3: Met je moeder. Want dat is natuurlijk wel erg... Je zit te wijzen naar jezelf, Luc.
5: Ja, ik was hierbij, dus ik voel me echt vereerd.
3: Oh, je voelt je vereerd dat dit te horen was geweest?
5: Ja,
3: in de
5: echt. Ik voel me heel speciaal nu, want ik kon het gewoon een keer achter de schermen kijken bij de enige echte zeg het maar.
3: Ja, en jij kan zelf beamen dat Alex van der Ploeg inmiddels rete populair is geworden, want al die kinderen...
5: Maar die kinderen waren echt heel irritant gewoon.
3: Ja, maar ja, ik bedoel, dat is het leven van de influencer. Ja, je hebt allemaal irritante mensen achter je.
5: Influencer. Maar we zeiden gewoon 20 keer nee en ze gingen niet weg.
3: Ja, maar ja, dat hoort, ja.
6: Dat is mijn fans, hè?
5: Dat hoort niet. Niet nou gaan toejuichen, want dan gaan ze het weer doen.
6: dat is nou mijn fans, dat heb je nou eenmaal.
3: Ja, zo voelt Enzo Knol, Marijn Kuipers en Gio Latoy zich, ja.
5: En Alex van der Ploeg.
3: Ja, en Alex van der Ploeg, inderdaad, ja.
5: Die kan in het rijtje.
3: Maar goed, waar word jij blij van? Even in het kort.
5: Welk nieuws mij nu blij zou maken?
3: Ja, wat voor nieuws zou je nu blij maken?
5: Zou
3: wat van je in kunnen vallen?
5: Gewoon lekker over kan naar Vijfhaven.
3: Oh ja, daar zou ik ook blij van worden, inderdaad.
5: Ja, ik sta wel gewoon op overgaan, maar ik heb nog een toetsweek. Daar heb ik niet zoveel zin in.
3: Dat je de officiële bevestiging hebt dat het zo is.
5: Ja, ja. Gewoon dat ik gewoon over ben.
3: Ja. Ries, waar zou jij blij van worden? Welk nieuws?
6: Als het nieuws naar buiten zou komen dat Pinkster niet een lang weekend is, maar een lange week is.
3: Oh ja, oké. Okay. Ja, ik zou blij worden, denk ik, van het moment dat ik weet dat mijn verjaardag overgeslagen kan worden.
6: Oh ja.
3: Want dan blijf ik gewoon de leeftijd zoals ik nu ben. En daarnaast hoef ik het niet allemaal te vieren, want allemaal mensen over de vloer. Aan de andere kant, is ook wel weer lekker, want ze nemen cadeautjes mee. Ik bedoel, daar word je ook weer blij van.
6: Vakantie heb ik al, verjaardagen heb ik al jaren geleden afgeschaft.
3: Maar je krijgt er wel cadeautjes van?
6: Dat wel.
3: Ik bedoel, zo is het wel. Dus een beetje tweestrijd daarin, maar...
6: Ja, maar de koekjespot die ik heb gekregen van iemand anders... die geef ik volgend jaar ook weer terug aan iemand anders, weet je?
3: Ben je er zo in? Oké. Okay. Van welk nieuws word jij blij? Laat het achter via de socials, @CDLF op Instagram en op TikTok. Daar zijn wij dus ook te vinden. En dan tot slot nog nieuwe muziek. Ik heb het beloofd, vandaag New Music Friday. Het is vrijdag 22 mei 2026 vandaag. Ja. Er is een hele hoop nieuwe muziek uitgebracht.
6: Missen we nou nog niet iets?
3: Wat mis jij?
6: De voor of de na?
3: Die hebben we lang gedaan. Oh nee, het antwoord bedoel je.
6: Ja.
3: Oh. Stop de muziek. Ja, nou dan gaan we zo meteen wel nieuwe muziek draaien. Ja, nee, ja, goed dat je het zegt hoor, daar niet van. Maar het is wel waar, ja. Oké.
6: Okay. En Ben die moest beginnen om 9 uur met zijn werk. Ja, die heeft nou al een half uur, ik kan niet beginnen.
3: Ja, maar ik kan het wel uitleggen hoe het komt. Want op het moment dat ik hier het laatste gedeelte van de ochtendshow ging openen... toen was iedereen hier weg.
6: Ja.
3: Dus ja, ik kon ook niks. Dus nee, ik ben het inderdaad vergeten. Nou, goed, de voor of de na. Heb je nog van ons te goed dus? Het antwoord op de vraag, ja, wie is de artiest, wat is de titel... en is die voor of na het jaar 2021 uitgebracht... ging om de volgende opdracht. Hallo?

0: Ja. Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Ja, ik zie in de app inderdaad ook al mensen die roepen van... Ja, waar is nou die winnaar? Nee, dat klopt inderdaad. Dat gaan we nu bekendmaken namelijk. Richard Harman die heeft wel als eerste zijn naam hier in de studio. Dus aan hem als eerste de beurt om suggestie te doen.
1: Ik heb alleen wel één vraagje. Ben je op zoek naar het origineel of ben je op zoek naar de remake?
0: Nee, naar dit verhaal. Okay. Naar wat je net hoorde.
1: Okay. Dan zeg ik Wes Alane.
0: Wat is er?
1: Ja, Wes. Zo is artiest.
2: Flauw.
1: En dan voor 2021.
0: Voor 2021.

0: 21, zeg jij?
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ik wou dat ook zeggen.
0: Heb je überhaupt een punt van herkenning in dit verhaal? Nee,
2: geen
0: nog steeds niet. Okay.
2: Eén. Ja, ik heb net ook, als ik nu vraag van wat het is, het enige wat ik kan zeggen is Wes.
0: Ja. Omdat je dat hebt onthouden vanwege mijn flauwe opmerking. Ja.
2: Ja.
0: Nee, duidelijk. Zeg, ik ga het antwoord invullen, Richard Harreman. Ja, in de app is het echt helemaal losgegaan hoor, met mensen die een antwoord hebben ingestuurd en die het wat dat betreft volledig met je eens zijn. Want ik zie namelijk een appje van Babette, van Eefje, van Julius. Marit doet ook mee vandaag. Duke doet mee vandaag. En ook Pepijn doet mee vandaag. En ze zeggen allemaal Wes Alane voor 2021.
3: Ja, reden waarom ik vroeg dat het ging om de remake. Want de remake is precies uitgekomen op 2021.
0: Ja, precies. Maar zo klonk die ook niet. Nee. Het klonk wel als de originele versie.
3: Zeker.
0: En die is inderdaad uitgebracht voor 2021. Opgenomen in 1996, uitgekomen in 1997. En inderdaad, het gaat om Wes en Alane. Naar die artiest en titel waar we op zoek in de voor of de na. Ja, het rijtje namen die ik net heb opgenoemd, maar ook bij deze Richard Harreman, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn bij deze uitgeroepen tot dagwinnaar. En daar kunnen jullie heel lang van genieten, want pas aanstaande dinsdag gaan we weer spelen in de ochtendshow. De voor of de na gaat het om natuurlijk. En wil je dat ook? Wil je ook kans maken op de titel dagwinnaar? Doe dan mee. Rond 8:45 in de ochtendshow, de voor of de na. Nou dat. Zeg, we hebben nu even geen tijd meer voor nieuwe muziek, want we moeten gauw naar het nieuws. Daarna kunnen we wel weer ergens nieuwe muziek draaien. Maar laten we gauw naar het nieuws van 9:30 gaan. Voor de hoofdpunten van de NOS.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken, en het wordt 24 tot 26 graden.
0: Oh, lekker man. Het nieuws uit de regio. Richard Harreman, die heeft dat voor je. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Inwoners en ondernemers in Alphen aan de Rijn krijgen vanaf 1 juli te maken met nieuwe beperkingen op het stroomnet. Door overbelasting komen aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen op een wachtlijst terecht. Daardoor kunnen bijvoorbeeld laadpalen en warmtepompen niet meer altijd direct worden aangesloten. Grote uitbreidingen van het stroomnet worden pas rond 2035 verwacht. De politie zoekt getuigen van een ongeluk op de Burgemeester Smitweg in Hazewoudendorp. Een fietser die druk bezig was met zijn telefoon botste daar op 3 andere fietsers. Eén daarvan raakte dan flink gewond. De veroorzaker fietste daarna weg zonder hulp te verlenen. Het ongeval gebeurde op 21 april rond 8:15 s'avonds. Heb je iets gezien? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844. De gemeenteraad van Kagen-Brazen blijft verdeeld over het woningbouwproject De Bult in Nieuwe Wetering. In een lang debat ging het woensdagavond opnieuw over de bouw van 12 sociale huurwoningen, de gevolgen voor de natuur en de financiële risico's voor de gemeente. Op 8 juni neemt de raad definitief een besluit. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Kunnen we kort over zijn, staan geen files in de regio. Het rijdt lekker door. Wel de waarschuwing voor vanmiddag, want ja, het lange Pinksterweekend zit eraan te komen. Dat betekent dat vanmiddag er wel lange files kunnen ontstaan vanwege mensen die op vakantie gaan. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het daar wel door? Ja, nou ja, natuurlijk goed. Die werkzaamheden. Hè?
3: Werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam die zorgen natuurlijk voor vertragingen daar. De NS adviseert dan ook om voor vertrek hun reisplanner te checken.
0: Nou, bij deze ben je gewaarschuwd. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. En zo in de ochtendshow. Iedereen opzij, hier komt een feestje. De winnaar van het Rad van Fortuin. Stemmen kan nog even via de app. @studioalphen op Instagram.

0: Mogelijk is spontaan ineens Bolognese ontstaan bij jou op kantoor en loopt iedereen achter elkaar aan. Is het nu weer tijd om lekker achter het bureau te gaan zitten? Of toch nog even van tevoren koffie te halen? Is altijd wel fijn als je toch met koffie weer of een theetje aan de slag kunt natuurlijk.
1: Even een beetje verkwikkend.
0: Ja, de energie is er in ieder geval om deze laatste werkdag van deze week aan te gaan. En dan daarna lang weekend natuurlijk. Pinksterweekend staat voor de deur. Het is vandaag niet alleen maar een normale, doodnormale vrijdag, een werkdag. Het is ook niet een normale vrijdag waarin we naar buiten kijken en denken, nou, we hebben er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Nee, je hebt er juist een beetje zin in, want die zon begint te schijnen om naar buiten te gaan. Maar het is nu nog even tijd om bij de radio te blijven, want we gaan nieuwe muziek aan je laten horen. Ik heb twee keuzes, Ries, en jij mag kiezen welke we gaan draaien. Want we gaan nieuwe muziek draaien namelijk.
1: Okay.
0: Ik heb nieuwe muziek klaarstaan van The Script. Heet Man in the Arena. Okay. Dat is vandaag uitgekomen. Wat ook vandaag
1: dus is wat anders dan Man Who Can Be Moved.
0: Dat is het inderdaad. Misschien is hij wel gemoved naar de arena, weet ik niet. De andere plaat die ook is uitgekomen. Ja, er is nog veel meer nieuwe muziek uitgekomen. Ja. Maar de andere keuze is Diplo met Cameron Whitcomb.
1: Oh, die vind ik eigenlijk ook wel interessant.
0: Ja, roep het maar. Het is aan jou de keuze die je mag maken. The Script of Diplo en Cameron Whitcomb?
1: Doe Diplo mij.
0: Diplo, oké. Okay. Ja. Niet Duplo, maar Diplo natuurlijk. Ja, precies. Oké, gaan we hem draaien. Plaatje heet Would You Still Love Me? Nou ja, misschien ook wel. Misschien hou je helemaal niet van die plaat. Had je liever voor The Script gegaan. Toch gaan we hem horen. Diplo en Cameron Whitcomb.

0: Diplo en Cameron Whitcomb, het is nieuwe muziek. Would You Still Love Me? Je hoorde hem hier in de ochtendshow. De keuze die Richard Hageman heeft gemaakt ten opzichte van de script. Wellicht ga je de script volgende week alsnog horen in de ochtendshow. Omdat het ook überhaupt ook voorbij komt bij de nieuwe Deuntjes Radio. En misschien komt hij vanavond ook wel voorbij. Hè? Vanaf 7 uur, 2 uur lang nieuwe muziek in de studio.
1: Ze zijn niet zo erg van de country, geloof ik. Hè? Want dit is wel weer heel country.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, ze zijn van alle genres. Van Nederlandstalig tot dance, tot een beetje geheimzinnig, tot indie, pop, rock, tot van alles en nog wat. Het komt allemaal voorbij. Vanavond vanaf 7 uur op Studio Alphen, dus nieuwe Deuntjes Radio. Wat bij ons ook voorbij komt, is de plaat die jij graag wilt horen. Daarvoor vragen we je om te stemmen via Studio Alphen op Instagram. In de story, daar vind je dan de poll. 2 keuzes staan er voor je klaar en 1 daarvan mogen we dan draaien rond 9:15 in de ochtendshow. Nou, waren het niet dat het nu rond 9:15 is, oftewel...
2: Het wat? Het Rad van Fortuin.
1: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Vrijdag 22 mei vandaag. Vandaag ook een andere categorie dan gisteren. Want vandaag geldt de categorie...
1: Zomer.
0: In het Rad van Fortuin. Nou, buiten is het lekker weer. Het wordt heel erg warm. De korte broek die kan inmiddels wel aan.
1: Ja.
0: En daarom hoort die zomermuziek er ook zeker bij. Een van de platen is uitgekozen door Richard Hageman. Waarvoor ben jij gegaan dan?
1: Bellini en Samba de Janeiro.
0: Nou, dat is zeker een zomers plaatje. Misschien niet helemaal dat mensen direct een link leggen aan de zomer. Maar ik ben gegaan voor Wax en Rosanna. Aangezien dat een van de zomerse plaatjes is geweest van dat jaar. Het jaar 2013.
1: Ja, ik moest even kijken, welke plaat was dit ook alweer? Want, ja, het is wel een lekker plaatje. Want als je denkt aan Rosanna, denk je aan Toto. Tenminste, ik dan.
0: Of aan Nick en Simon, hè? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou, Rosanne is dat.
0: Ja, oké. Maar op zijn internationaal, hè?
1: Ja. Maar het had allebei gekomen. Maar ik vond Bellini zelf toch net even iets zomerser.
0: Ja, ik moet zeggen, het maakt mij eigenlijk in zoverre niet uit in welke plaat wint. Want Bellini en Samba de Janeiro vind ik zeker een lekkere plaat. Maar ja, goed. Ik ga toch altijd wel pleiten voor mijn eigen keuze, Wax en Rosanna.
1: Ja.
0: Het is uiteindelijk niet aan ons, het is aan jou. Doordat je hebt gestemd via het CDL of op Instagram. Zullen we het muntje er maar weer ingooien dan?
1: Ja, je doet mij.
0: Wie wordt de winnaar? In het Rad van Fortuin. Vrijdag 22 mei vandaag. Nou, de computer heeft weer een berekening gemaakt en er staat een percentage op het scherm van Richard Hageman. Roep het maar eens.
1: 80-20, daar praten we over tegen vandaag.
0: Ja, dat is wel duidelijk.
1: Daar praten we over vandaag. Goed, de winnaar van het Rad van Fortuin, Bellini en Samba de Janeiro.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Bellini en Samba. De Janeiro. Ja, lach er maar om inderdaad. Nou, je kan zeker lachen, want als jij hierop hebt gestemd... dan heb je jouw favoriete plaatje teruggehoord op de radio. Lekker zomers, absoluut. Ja. Het was goed bij het weer, maar ook zeker het lange Pinksterweekend... wat eraan komen gaat. De categorie die maandag... maandag gaan we niks hanteren. Nee, dinsdag
1: wordt
0: dan zijn we er weer met de ochtendshow. En dan gaan we een andere categorie hanteren in het Rad van Fortuin. Welke dat wordt? Ja, dat is volledig aan Richard Harreman, want...
2: Het Rad van Fortuin.
0: Jawel, want...
1: Is het rad, hoor?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar het is, zeg maar, jouw hand geeft een slinger aan dat rad. En dan... Dus uiteindelijk is het wel... ligt het aan jou. Hoe hard jij die slinger gaat geven. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik heb het rad zojuist even geprepareerd, want hij viel bijna uit elkaar. Maar hij is weer helemaal goed nu, dus
0: ik zou zeggen, 1, 2, 3, daar gaat-ie!
3: Oh! Hij tikt nog net over dat laatste dingetje heen. Mm-hmm. Het had anders geitenbreien geweest.
0: Ja.
3: Maar het is nu 100% NL.
0: Aanstaande dinsdag, dan gaan we dus de categorie hanteren in het Rad van Fortuin. 100% NL, alleen maar in Nederlandstalige muziek. Ja, twee suggesties zetten we voor je klaar. Toch wel maandag is het dan. @studio of op Instagram, houd het in de gaten. En niet alleen voor het laatste nieuws, maar natuurlijk ook voor het Rad van Fortuin. Stemmen doe je daar. En als je dan stemt, bepaal je mede wie wij dinsdag rond 9:45 gaan draaien in de ochtendshow in het Rad van Fortuin. Dus 100% NL, twee Nederlandstalige platen. Ik ben benieuwd.
3: Ja, misschien toch Tandy en Rosanne.
0: Ja, misschien wel inderdaad. Ja. Of misschien wat anders. Ja, nee, je kan. Ziet het maandagmiddag op @studio of op Instagram. Hey, trouwens, Ries, ik moet nog wat tegen je zeggen.
1: Nou,

0: Oepsie.
1: Nou ja, kan gebeuren. My songs know what you did in the dark. Nou ja, tegen tafel aanlopen, waardoor Fall Out Boy en dat plaatje niet meer te horen zijn. Want ja, ik stoot hem om. Ja. Kan gebeuren. Nou, tot zover. En tot zover. Ook de ochtendshow. Aflevering 525, vrijdag 22 mei vandaag. Lang weekend zit eraan te komen. Dinsdag dan zijn we het weer om 7 uur sharp met een nieuwe. Rest ons een aantal dingen nog te doen. Waaronder te vertellen wat er allemaal nog te vinden is op studioalf.nl. En op studiokagebrazen.nl natuurlijk.
2: Ja, laten we beginnen met studioalf.nl. 3 fietsers in 1 klap. Een bellende fietser die veroorzaakt een ongeluk. En een tipje van de sluier van het coalitieakkoord wordt opgelicht op studioalf.nl.
1: Ja.
2: Dan op studiokagebrazen.nl. Ja, stoppen met de bult kan gemeente tonnen kosten. Een schadeclaim hangt daar in de lucht. En doorsbudgetten in juni van start. Inwoners krijgen geld voor lokale plannen.
1: Oké, dat is te vinden op studioalf.nl en ook studiokagenbrazen.nl.
3: Het

0: Tot slot nog twee grappen van de dag. Want ja, maandag ga je missen, dus ik denk ik doe er nu twee. Richard Harman, twee raadseltjes gaat het om.
1: Leuk, ja, ook van.
0: Wat eet een kat als ontbijt?
1: Wat heet een...
0: Nee, wat eet een kat? Ja, als ontbijt.
1: Kattenspek.
0: Nee, muisli.
1: Oh ja, dat kan ook.
0: Tot slot, tweede grap dan. Ook een raadsel. Wat legt een ijdele kip? Dus wat legt een ijdele kip?
1: Een gouden ei?
0: Nee, een spiegel-ei.
1: Ah, ja. Ja, dat kan ook, ja.
0: Kan die zichzelf zien namelijk.
1: Ja. Ja.
0: Hoe noem je een hond zonder poten?
1: Het maakt niet uit, hij komt toch niet naar huis als je hem roept. Die heb ik vorige week nog een keer gedaan.
0: Ja, dat is waar ook, ja. Heb ik nog eentje snel? Wat krijg je als je een kangeroe met een schaap kruist? Dus wat krijg je als je een kangeroe met een schaap kruist?
1: Nou.
0: Een springend bolletje wol.
1: Ja, oké.
0: Nou, genoeg humor voor deze vrijdag. Yes. Zeg, het zit erop voor vandaag, de ochtendshow, voor deze vrijdag 22 mei. Dinsdag zijn we dus weer vanwege een lang Pinksterweekend. Veel plezier gewenst, zou ik zeggen, tijdens het Pinksteren. Maar ook, geniet van het weer, want het wordt echt lekker weer. Vergeet niet te smeren en te hydrateren. Moet ik ook tegen mezelf zeggen voor morgen, aangezien ik morgen een festivaletje heb in Leiden. Maar ik moet toch wel iets van smeersel hebben, want anders gaat het fout natuurlijk. Ja, ga jij nog iets doen? Ja, je gaat met de caravan op pad.
1: Ja, we gaan met de caravan weg.
0: Hou hem recht.
1: En natuurlijk ook nog de verjaardag van mijn kleindochter dit weekend. Dus,
0: oh, die heb je ook nog?
1: Morgen, ja.
0: Ja, ik heb ook een verjaardag, maar niet van je kleindochter. Wel van iemand anders inderdaad. Druk weekend, hè?
1: Erg, hè?
0: Ja, dan denk je hebt een weekend vrij en dan heb je toch een druk weekend.
1: Drukker dan je dacht.
0: Dat.
1: Oké.
0: Veel plezier.
1: Ja, jij ook.
0: En ook jij niet vergeten te smeren, want ik ken jou.
1: Nee, ja, dat is ook zo.
0: Thijs? Thijs, dit ben je... Ik denk dat hij weer in slaap is gevallen, maar hij meldt zich. Nou, zo is het.
1: Wauw.
0: De groeten.
2: De ochtendshow.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van...
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in

0: beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior De Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd De Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op onthoud op de N11 richting Leiden. Bij Bodegraven zelf moet je er langs over de vluchtstrook. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu
6: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en

0: Junior De Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd De Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996.

0: 1990 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Studio Alphen.

0: bursting at the seams.
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 maal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senior op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Voor veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel 2 kilometer. Je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu.
7: Studio Alphen muziek en nieuws.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid.

0: tijd stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alfse techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Mede vanwege de Pinkster weekend eigenlijk. Het lange weekend, daardoor gaan heel veel mensen erop uit. Merk je ook in de regio op de A4 naar Den Haag. Voor Leidschendam, 11 kilometer, dik een kwartier. Ook de A20 naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig. Het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar, 2 kilometer, 10 minuten. En de N210, Rotterdam-Schoonhoven. Voor Krimp aan den IJssel, een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu...
6: Studio Alphen, muziek en nieuws.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis.

0: Dat is, daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4. Daarna richting Rotterdam voor Den Hoorn is de vertraging 5 minuten. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13 Den Haag richting Rotterdam, voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten, voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein, 20 minuten extra reistijd. En voor knooppunt Benelux is de vertraging nog eens 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Berk en Rode Rijs, Rotterdam Feyenoord. Een kwartier oponthoud, zat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor afrit Noordwijkerhout 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Welkom bij de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alve. Het is een aantal seconden over vier en je krijgt het nieuws van de NOS.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Krijg je van mij dat de files uit de regio van 5 minuten of langer. Dat zijn 13 meldingen. Hou je dus eventjes vast. Misschien sta je er wel vast trouwens. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaar en Sveen. 8 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 27 minuten vertraging. Sterkte als je daar staat, de langste file van dit moment. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg. 9 minuutjes. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht sta je 8 minuten vast. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 6 minuten vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 5 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je 9 minuten vast. Dan heb ik ook nog de N-wegen voor je. De N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 sta je 14 minuten vast. Dat gekke ritspunt is dat. De N207 Hillegom richting Alphen aan den Rijn tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen sta je 6 minuten vast. De N207 Alphen aan den Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en industriegebied Gouwenstroom 5 minuten. Ja, we zijn er bijna. Nog 2. De N209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Bleiswijk en het industriegebied Hoefek sta je ook 5 minuten vast. En dan de laatste N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel zelf sta je 16 minuten vast.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

retro van de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Vrijdag 22 mei, iets over 4. Misschien heb je een lekker lang weekend voor de boeg door die tweede Pinksterdag aankomende maandag. En vandaag waarschijnlijk ben je nog niet vrij, net als alle kids op school. En als je nou kinderen hebt op de basisschool, verwacht dan als je thuis komt hele verhalen over mieren, wormen en inheemse planten. Op deze prachtige, met zon overgoten dag deden maar liefst 11.000 basisscholen mee aan de Wereld Biodiversiteitsdag.

aanbieden. Ik ben namelijk niet helemaal eerlijk geweest over de nieuwe track van Shakira en Burna Boy. Die Die komt er zo aan. Ik zei namelijk dat dat dé zomerhit van dit jaar zou worden. En ik ben toch even iets heeft me aan het twijfelen gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Hoor je zo meteen meer over. Naar Anastasia. I'm out of love. 4 in de vrijdagmiddagshow.

Ja, ik ben bang dat ik mijn excuses eventjes moet aanbieden. Over de track die je zojuist hebt gehoord. Die Die van Shakira en Burna Boy. Ik heb namelijk tegen je gelogen. 2 weken geleden hield ik je voor dat Die Die het zomernummer van dit jaar zou worden. En dat is nog steeds absoluut een grote kans hebben als je het mij vraagt. Dat denk ik echt. Maar in mijn ogen is er nog een plaat die absoluut een hele grote kans maakt. Het is niet alleen catchy, het is ook een beetje fout. Het is een unieke samenwerking. En voor een deel van de artiesten die aan het nummer hebben gewerkt, is het de eerste samenwerking in 28 jaar. Misschien voel je de bui al hangen. Ze begonnen als een meidengroep met wat funzige songteksten. Kinderen bleken er juist meer van te genieten en ouders

Zeg het maar. Wat wordt het? Liever Die Die of liever Schaduw van K3 en Donnie? Je mag me appen via 0172-515153. Of ga naar studioalphen.nl/WhatsApp. Kom je er ook? En je mag het laten weten. Welke is voor jou de favoriet? Wat is voor jou de betere zomertrack? Shakira en Burna Boy? Of toch K3 en Donnie? Och, wat een keuzes, hè? Eerst All City hier.

beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken. Dit is Studio Alphen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen...
1: ...ebola heeft, dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk... ...en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
2: Ja, we zijn iets vroeger dan normaal, maar je krijgt wel gewoon de files van me. De lengte van de files is afgenomen, de hoeveelheid files iets minder, dus daar gaan we weer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet sta je 10 minuten vast. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer sta je 6 minuten vast. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk 9 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda sta je 7 minuten vast. Leuk, 7 huizen, 7 minuten. Nou ja, goed. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 7 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland en knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten vertraging. De N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 sta je 6 minuutjes vast. Dan de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen industriegebied Hoefweg Zuid en Bergsehoek Noord sta je 7 minuten vast. En de allerlaatste, de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel sta je 7 minuten vast. Zometeen, het nieuwe Rode Dorp is af. En de oplevering, dat schijnt een heel feest te worden. Hoe je zit, hoor je zo.
3: Studio Alphen.
2: Nasia en Elastic Heart.

0: Dalston, More Than A Feeling hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. Vanaf woensdag 27 mei kunnen inwoners van het vernieuwde Rode Dorp hier in Alphen aan de Rijn langskomen bij kinderspeeltuin Kindervreugd voor een feestje, want tussen 16:30 en 19:00 staan er foodtrucks en is er muziek om de oplevering van de nieuwe wijk te vieren. Aan de lijn Jessica Seisner, communicatieadviseur bij Woonforte. Goedemiddag, Jessica.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Even voor mensen die nu aan het luisteren zijn, die denken: Woonforte, wat hebben jullie ermee te maken? Jullie hebben gefaciliteerd dat alle woningen werden afgebroken en weer opnieuw werden opgebouwd, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Sinds 2017 zijn wij bezig geweest met de sloop en de nieuwbouw van 172 woningen in het Rode Dorp.
0: Dat is best een hele klus.
1: Zeker, ja. Dat is een enorme klus.
0: Ja, en is dat dan ook de reden waarom jullie nu hebben besloten om het een soort feestelijk te openen, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, dat klopt. We zijn natuurlijk bezig geweest met de sloop en de nieuwbouw. En daarnaast, alsof het nog niet... ik hoor mezelf dubbel.
0: Oh, wat gek.
1: En alsof het nog niet genoeg is, heeft de gemeente ook nog met Heijmans besloten om de openbare inrichting tegelijk op de schop te gooien. Dus de riolering en de bestrating. En dat heeft voor bewoners natuurlijk en ook omwonenden een enorme impact gehad.
0: Ja, dat snap
1: ik
0: wel.
1: De hele wijk is nu af en dat is echt wel een feestje waard. Dus het is echt wel een moment om bewoners te bedanken voor hun geduld en hun betrokkenheid. En om samen stil te staan bij de vernieuwde wijk.
0: Ja, dat snap ik, ja. Want inderdaad, wat je zegt, het heeft best een impact ook op de omwonenden en natuurlijk de bevorige bewoners. Of nog steeds misschien wel bewoners van de huizen die zijn opnieuw op zijn gebouwd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wat is er nou groots veranderd in de wijk?
1: Dat zijn toch wel de nieuwe huizen die er staan. Het karakter van de oude wijk is wel behouden gebleven. Dus de rode bakstenen en de dakpannen. Maar de huizen zijn natuurlijk veel comfortabeler geworden. Dus het is vernieuwd, maar toch ook wel weer vertrouwd. Maar van de 172 woningen zijn er 78 bewoners nu weer... bewoond door mensen die vroeger in het Rode Dorp waren.
0: Oh, wat grappig.
1: Woonden, ja. En de rest zijn allemaal nieuwe mensen. Dus het is ook wel weer tijd om elkaar te leren kennen.
0: Ja, dat lijkt me ook een mooie plek dan inderdaad. Het is toch ook... Zeker als er dan zo'n... Ja, bijvoorbeeld, dit is dan geen nieuwbouwwijk. Maar als er een nieuwbouwwijk wordt neergezet en daar gaan mensen wonen. Je merkt toch, dat is een beetje aftasten. Dus het is ook wel leuk dat mensen elkaar dan op deze manier leren kennen. En je begon over dat de huizen wat comfortabeler zijn geworden. Is dat ook iets met milieuvriendelijker? Of dat de isolatie beter is? Of duurzamere huizen die dan zijn neergezet?
1: Ja, alle woningen die op dit moment worden gebouwd, die zijn gewoon heel goed geïsoleerd. Moderne installaties, warmtepompen, pompen, zonnepanelen, alles zit erop en eraan.
0: Ja, en hoe reageren omwonenden en de nieuwe bewoners op de nieuwe wijk?
1: We horen, over het algemeen zijn de reacties echt super positief. En wat is het mooi geworden. En ook de bewoners merken natuurlijk wel verschil in comfort en in uitstraling. Het helpt dus ook wel dat heel veel voor de omwonenden, dat heel veel bewoners die vroeger in het Rode Dorp wonen zijn teruggekeerd.
0: Ja.
1: Dus het is een vertrouwd gevoel en we hopen dat die saamhorigheid ook weer snel terugkomt.
0: Dat snap ik, ja. En wat zijn er nog bijvoorbeeld obstakels geweest die jullie tegen zijn gekomen in de afgelopen periode met bouwen tijdens de wijk?
1: Een nieuwbouwwijk en zo'n groot project, dat gaat natuurlijk nooit zonder obstakels.
0: Nee, snap ik.
1: Het heeft een enorme impact op omwonenden en ook op de bewoners die natuurlijk uit hun oude huizen moesten. En daarnaast waren we op een gegeven moment met Heijmans en met de gemeente. En dus Heijmans was verantwoordelijk voor de riolering.

0: de gemeente als opdrachtgever en wij dan samen met de aannemer allemaal tegelijk aan het werk. Dus ja, dat vraagt hele goede afstemming met elkaar om de overlast zo min mogelijk te beperken, hoewel dat natuurlijk soms heel lastig is.
1: Ja.
0: En goede samenwerking.
1: Maar het is gelukt uiteindelijk.
0: Zeker, het project is succesvol afgerond. Dus
1: wat fijn om te horen. Het is zeker tijd voor een feestje. Dus aankomende woensdag 27 mei, als er nou nog inwoners waren van het vernieuwde Rode Dorp die dat nog niet wisten, ze kunnen gewoon langskomen, hè, op speeltuin Kindervreugd.
0: Ja, ze kunnen zich tot aanstaande maandag aanmelden bij de speeltuinvereniging dat ze willen komen.
1: Nou, wat leuk. Jessica, heel veel plezier van het weekend. Of volgende week, moet ik zeggen, woensdag.
0: Dankjewel en een fijne avond.
1: Hetzelfde, doei.
0: Dag.

Pink, Never Gonna Not Dance Again, hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. Daarvoor hoorde je Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. En daarvoor hoorde je weer Jessica Seisner. Dat is geen artiest die je nog niet kent. Nee, dat is een communicatie- en marketingadviseur bij Woonforte. En zij waren verantwoordelijk voor de vernieuwde opbouw van het Rode Dorp. Mocht je nou een plekje hebben bemachtigd als herbewoner of nieuwe bewoner van het Rode Dorp, kun je namelijk aankomende woensdag 27 mei tussen 5:30 en 7:00 aansluiten bij de feestelijke opening op Speeltuin Kindervreugd.

hoorde je de Vrijmix rond 7:15. Ik dacht, misschien kan je hem wel veel beter eerder op de dag gebruiken. Zo, aan het einde van je werkweek, klaar om je weekend te vieren. We gaan eens kijken of het bevalt. Becky Hill zit er vandaag en Katy Perry komt onder andere voorbij. Kraantje Papi ga je nog horen en heel veel meer goede artiesten om je bureau mee leeg te vegen. Geniet ervan, zou ik zeggen. De Vrijmix hier om 5:10.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wil je misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen? Achter!
4: Wil je mij vergiftig of zo?
5: Ik heb een mooie neus.
6: Bier!

0: Verrekte koekoes.
1: Het is weekend.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Iets over vijf, het weekend officieel begonnen. Je krijgt het nieuws van de NOS.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law.

0: Elisabeth is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clarence Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Neem even een slokje water, zou ik zeggen. Dan nog de files en verkeersinformatie. Van de ANWB files van 10 minuten of langer. Dat zijn er maar drie. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knooppunt Hofvliet sta je 15 minuten vast. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk sta je 12 minuten vast door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel tussen de afsluiting met de A12 en de aansluiting met de A20. 11 minuten vertraging.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij.

0: Anne B. Hier op Studio Alphen in de vrijdagmiddagshow. Ik, ja, misschien dat, dat Renate Kok net een beetje in de war was omdat ik werd gebeld tijdens het nieuws. Dat kan, hè? Dat kan. Ik doe niet aan, hoe noem je dat? Iets met een correlatie en een causaal verband. Ik denk het alleen maar. Ik kan het niet hard maken. Ik werd, voor jouw info, ik werd net gebeld tijdens het nieuws. Kevin Valk, mijn vriend en tevens collega hier bij Studio Alphen, houdt ervan om het altijd rond een uur of vijf, iets over vijf, mij het leven zuur te maken door in te bellen of mij te bellen naar de studio. En dan, ja, eigenlijk komt het altijd op een onhandig moment. Laten we even luisteren wat hij vandaag te zeggen had.
1: Ja, hallo. Kom hier nog even naar de bodemloze put? Even een klein drankje doen.
0: Sorry, wat zeg je?
1: Ja joh, daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky cola. Alles wat je maar wilt. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen. Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Nou ja, je hoort dat hij zegt eigenlijk hetzelfde zoals hij elke week doet. Lijkt wel een bandje, het lijkt wel opgenomen, maar toch belde hij echt. Ja, en vooral dat laatste wat hij zei, daarvoor wil ik de regie bij jou leggen. Een jukebox waar alle nummers ooit op uitgebracht gehoord opstaan. Laat het weten. Of het nou een albumversie is, een live versie, een maxi-single, een super deluxe LP, een hele dik gedrukte met stift gemarkeerde CD. Nou ja, wat je maar wil horen, welke vorm dan ook, wat jij mag het kiezen. Misschien dat je nog ergens iets op een cassettebandje hebt gevonden en zegt, Jens, ik kom het nu naar de studio brengen. Laat het dan wel eventjes weten. Je mag me appen of bellen via 0172-515153. Of ga naar studioalphen.nl/whatsapp. En wie weet draai ik zo meteen wel dat wat jij wil horen. Mag dus alles zijn. Ja, de keus ligt volledig bij jou. En het leuke is, je kan dus ook iets aandragen wat je normaal nooit op de radio hoort. Ja, zometeen wat je misschien wel al hebt gehoord op de radio of ergens anders, is dat we een XXL statiegeldwinkel hebben in de Ridderhof. Nou ja, hij staat er al twee weken, maar die stortbak, die blijft toch wel uniek. Ik blik zo meteen terug op die eerste weken met, jawel, de directeur van Statiegeld Nederland, Jeroen Hille. Daar dus zometeen meer over. Eric Clapton komt eraan, maar eerst Ava Max.

0: tijd om even terug te blikken op de eerste periode met Jeroen Hille, directeur van Statiegeld Nederland. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Ik vroeg me allereerst af waarom jullie eigenlijk hebben besloten om een XL-punt in de Ridderhof te openen.
1: Nou, wij hebben door het succes hebben wij een mooi plan gemaakt waarin we uiteindelijk 40 van dit soort punten willen realiseren.
0: Ja.
1: In de grotere gebieden. En dan kijken wij op postcode niveau, waar wordt veel ingeleverd, waar heb je een goed winkelcentrum en waar kan je ook een beetje parkeren. Dus dat zijn een beetje de criteria. En ja, dan komt uiteindelijk ook de Ridderhof bovendrijven.
0: Oh, wat grappig. Jullie hebben echt een soort, een soort afvinklijst gemaakt.
1: Ja, echt een onderzoekje doe je. Ja, je kan wel een winkel neerzetten, maar als er geen inlevervolume is, dan is het natuurlijk een beetje zonde.
0: Nee, dat is inderdaad zonde,
1: dus dat doen we echt wel gedegen.
0: Oh, wat grappig. Wat leuk om dan een soort klein kijkje achter de schermen te krijgen zo. En ik vroeg me ook af wat het grote verschil is met zo'n, we kennen het allemaal wel, zo'n ellenlange rij bij de automaten in de supermarkt waar je één voor één je flesje in moet gooien. Hoe ziet zo'n XL-punt er precies uit? Heb ik ook nog zo'n automaat waar ik één voor één mijn flesje in mag gooien?
1: Ja, klopt. Je kan hier gewoon een hele zak in één keer in gooien.
0: Oh ja, cool. En hoe werkt zo'n systeem dan?
1: Het is eigenlijk een soort van centrifuge. Zie het als de automaat voor bij de bank waar je je spaarpot in levert.
0: Ik hoor je ineens heel slecht, Jeroen. Kan dat kloppen? Jeroen? Hallo, Jeroen? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Ja, ik hoorde je ineens heel slecht. Het leek alsof er een soort verbinding was gemaakt met een ander apparaat. Hallo?
1: Ik heb wat problemen met verbinding, maar dat gaan we regelen.
0: Hoor je mij nu weer?
1: Ja, zeker.
0: Gelukkig. Ik hoor jou nu ook weer luid en duidelijk. Wat ik meekreeg was net niet het begin van het antwoord op de vraag hoe zo'n bak nou werkt.
1: Nee, ja, kijk, net zoals je vroeger je spaarpot inleverde bij de bank met al je muntjes, een soort van centrifuge. En hier gooi je eigenlijk 200 verpakkingen in één keer tegelijk erin. Die worden snel verwerkt, waardoor de klant snel zijn centjes teruggeeft. En veel sneller dan in het normale proces zoals je dat in de supermarkt kent.
0: Ja, want daar wordt flesje voor flesje alles gescand. Ja. Zou dit dan ook zo'n enorme bak iets kunnen zijn wat we misschien over 15 jaar terug gaan zien in supermarkten? Of is dat of is het daar te groot project voor?
1: Nou, dat zijn we al aan het testen. Er zijn al, denk ik, een x-aantal supermarkten waar dat wordt toegepast.
0: Ja.
1: Maar je moet wel de ruimte hebben, want zo'n machine heeft natuurlijk een voorkant, maar hij heeft ook een achterkant en die is nog wat groter.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Ik heb in een supermarkt gewerkt. Ik heb al gezien wat zo'n automaat met losse flesjes alleen al aan ruimte inneemt. Ik kan me daar iets bij voorstellen, ja. En dan is nu dus dit XL-punt, zo'n winkel eigenlijk echt van jullie, is dan dus bedoeld om te inleveren, te stimuleren. Moet ik het zo zien?
1: Ja, het gemak. Kijk, je ziet natuurlijk toch dat er met die kleine flesjes en de blikjes veel meer verpakkingen op de markt zijn gekomen. Dus er is behoefte om grote volumes in één keer in te leveren. Mm-hmm. Dus ja, wij proberen er continu alles aan te doen om het voor de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken.
0: Ja. En krijgen jullie daarin dan ook nog feedback terug van mensen die dan langs zijn geweest?
1: Ja, tuurlijk nemen wij alle kritiek mee. Dus bijvoorbeeld wat je mooi ziet is dat we begonnen zonder cash terugbetalen. Nu kun je in deze punten ook cash terugkrijgen. Je merkt toch dat echt een behoorlijk percentage van de mensen wil cash terug. We hebben er ook bijvoorbeeld een mooi kraantje in gemaakt, zodat je handen kan wassen.
0: Want, oh, fijn, ja.
1: Ja, het plakt toch altijd een beetje. Je kan er ook dan je zak achterlaten. Want nou, en dat zijn allemaal dingen die je continu meeneemt. Dus eigenlijk elke winkel wordt altijd weer een stukje beter dan de vorige.
0: En krijgt deze winkel die jullie nu bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn hebben geplaatst dan in de toekomst ook nog upgrades? Of wordt dat dan alleen doorontwikkeld in andere winkels?
1: Nee. Kijk, als hier blijkt bijvoorbeeld dat er heel veel volume... Kijk, deze winkel is uitgerekend dat hij 100.000 verpakkingen per week in kan gaan nemen.
0: Dat zijn er best wel wat.
1: Dat is heel veel. Want een gewone supermarkt doet er iets minder. Dat weet jij waarschijnlijk dan ook wel.
0: Ja, zeker.
1: Maar als daar heel veel meer volume of er zijn nieuwe innovaties... Ja, tuurlijk, dan gaan we ook kijken of we dat hier kunnen toepassen.
0: Ja, en wat dat dan is, dat moet dan de tijd uit de tijd blijken die dan gaat komen.
1: Precies. Ja. Kijk, wij houden natuurlijk alle innovaties in de gaten om continu het systeem beter te maken.
0: Ja, en eventjes toch ook een kleine open deur die we gaan intrappen. Waarom is het nou zo belangrijk om die blikjes in te leveren naast dat het gewoon lekker is voor de portemonnee?
1: Omdat het gewoon, eigenlijk kun je hier weer een nieuw blikje van maken.

0: En elk blikje wat je inlevert, maak je weer een nieuw blikje van. En leef je niet op de goede manier in, dan zullen we die grondstoffen weer moeten delven. Dus uiteindelijk is het ook echt een milieuding.
1: Ja, oké, duidelijk. Ik zou zeggen heel veel succes en misschien ook wel plezier met het openen van de verdere statiegeldwinkels die nog gaan komen. Jeroen Hille, directeur van Statiegeld Nederland, dank je wel voor je tijd. En succes de komende periode.
0: Dank je wel, fijn weekend.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Blondie.
1: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen.

0: Cure, Friday, I'm in love. En vergeet ook nog steeds niet te laten weten wat jij wil horen in de bodemloze put. 0172-515153.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
0: Ja, ik hoop dus dat je je korte broeken hebt gewassen met het komende weer van het weekend. De files van de ANWB krijg je van mij nog. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein. En naar de A4 richting Delft, daar is een ongeluk gebeurd. Die hele verbindingsweg is dicht. Je kunt keren bij Den Haag Zuidenhout, afrit 3. De A12 voor Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld sta je 27 minuten verrast door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum sta je 11 minuten vast. Alle files vind je op anwb.nl.
2: Studio Alphen.
0: En wat kan ik zo voor je draaien in de bodemloze put? Je mag het aan me laten weten via 0172-515153. Zometeen Volumia en blijf bij mij. Maar nu eerst Mumford & Sons, I Will Wait.

0: zijn we dan, jij en ik, in de bodemloze put. Staat iemand hier voor de deur te wachten.
1: Welkom in de bodemloze put.
0: Dank je, dank je.
1: Hier hebben we elk drankje en nog beter, elke plaat die je maar kan wensen. Achterin heb ik een oude jukebox, ooit gekocht van een hele vreemde verzamelaar.
0: Op naar die jukebox dan maar. Jij en ik samen vertrekken we hand in hand. Ik heb een beetje kleffe zweethandjes, moet ik eerlijk toegeven. Hier zo, in de bovenste verdieping van het kasteel. Man, wat is het warm. Zweet tot op mijn onderrug. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik gewoon weer goede muziek voor je ga draaien. En dat jij gewoon weer goede muziek mag uitkiezen. Zo'n 2,5 week geleden kreeg ik de vraag. Jens, wat wil jij dan, zou jij willen draaien in de bodemloze put? Ik heb iets meegenomen en dit is iets wat je normaal eigenlijk nooit hoort op de radio. Ik heb het geprobeerd te vinden in het systeem. Dat bestaat niet in ons systeem, dus ik heb het moeten opzoeken op Spotify. Maar wat ik wel... Dus ik heb het vanaf Spotify bedoel ik in die jukebox. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb iets meegenomen, super bijzonder, je hoort het nooit op de radio. En het is filmmuziek. En waarom filmmuziek, hoor ik je denken? Nou, dat ga ik je vertellen. Ik was namelijk afgelopen dinsdagavond was ik naar de film The Devil Wears Prada 2. Superleuke film, moet je heen gaan. Maar mijn punt is, de muziek in die film, fenomenaal, fantastisch, maakt de film echt. Die film begint met End of an Era van Dua Lipa. Later in het programma hoor je dat nog terugkomen, dat nummer. En gewoon muziek maakt een film. En ik vind dat je, als je daarop gaat letten, dat vind ik cool. Hoe je ziet hoe muziek zoveel bij kan dragen aan een film. En wat voor impact het kan hebben. En ik dacht, een van de grootste filmmuziekmakers in ons universum is Hans Zimmer. En Hans Zimmer kun je kennen natuurlijk van Interstellar en van films als Inception. En wat heeft hij nog meer gemaakt? Hij heeft meegewerkt aan Gladiator, Dark Knight, de films van Dune, Top Gun Maverick, Kung Fu Panda heeft hij muziek voor geproduceerd, voor Megamind, mocht je dat nog kennen. En ik ben eens gaan terugscrollen naar een van zijn eerste werken. En een van de Disney film The Lion King. Daar heeft hij dus ook muziek voor geproduceerd. En ik dacht, ik pak een nummer van Hans Zimmer dat je sowieso kent als je het hoort. Het einde van het nummer, super bekend. Jij weet waar ik het over heb. Maar het begin van het nummer, niet. En dat vind ik dus het mooie. In één nummer vertelt het gewoon het hele verhaal van The Lion King. Ik ga het voor je erbij pakken. Ik ga het voor je draaien. Het is een vet nummer. Geniet ervan. Even kijken hoor. Daar komt ie.

Ik loog niet, toch? Het is echt heel vet. Ja, het is gewoon heel vet. Hans Zimmer hoorde je met zijn King of Pride Rock. Mijn toevoeging uit die jukebox hier in de bodemloze put. Ik wilde het gewoon aan je laten horen, omdat ik wist dat je het zou kennen. Maar omdat ook het hele verhaal uit The Lion King vertelt. En ik gewoon filmmuziek, hoe dat bijdraagt aan een film, echt gewoon heel vet vind. Daar kwam ik dus achter toen ik afgelopen dinsdag in de bioscoop was met mijn vriendin. Chris die stuurt een berichtje naar aanleiding van mijn verzoekjes. Ik zei natuurlijk, wat kan ik voor je draaien in de bodemloze put? En Chris zegt terecht dat hij mij vorige week ook al een berichtje stuurde. Klopt, Chris. Chris stuurde namelijk vorige week, toen ik als mijn input van de bodemloze put Holiday to Spain, Holiday in Spain, Holiday in Spain van Bluff en Counting Crows draaide. Toen zei Chris daarna, weet je, er is ook een hele goede live versie van Concert at Sea. Ik zei toen terecht, die ga ik een keer draaien, super vet. En nu stuurt Chris, die appt nu weer en die zegt, laat ik het dan gewoon proberen om hem aan te vragen, Holiday in Spain live op Concert at Sea, Bluff en Counting Crows. En ik dacht, ja, Chris, vind ik een goed idee. Heb ik ook wel zin in. Ondanks dat ik hem eigenlijk vorige week al heb gehoord, ben ik ook al benieuwd naar die live versie. Speciaal voor jou in de bodemloze put. Holiday in Spain. Van Bluff. En de Counting Crows. Komt-ie.

Counting Crows en Bluff, Holiday in Spain. Nou, Chris, je loog niet hoor. Wat een fenomenaal nummer. Zometeen in de studio heb ik... even kijken, moet ik het goed zeggen? Ton. Ton is van het Parkinson Café. En die komt vertellen waarom het Parkinson Café eigenlijk zo belangrijk is. Eerst eventjes deze. Lady Gaga, Doechii. En zometeen nog Luna met Pauze.

0: zo goed welkom. En ja. Wij proberen daar in een ontspannen sfeer mensen te informeren over allerlei aspecten die te maken hebben met Parkinson.
1: En wat zijn dan die aspecten waar je dan mensen iets over kan leren?
0: Nou, weet je, het is... Het gaat bijvoorbeeld om hulpmiddelen. Het gaat om behandelingen, medicijnen, medicatie, ergotherapie, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ook hulpmiddelen. Hè?
1: Wat is ergotherapie precies?
0: Nou, dat is dat je bijvoorbeeld als je een stoel hebt, dat je daar goed in zit.
1: Ja.
0: En dat je er goed uit kan opstaan enzovoort. Ja. Maar dat soort dingen. Dus we geven informatie over allerlei aspecten die van invloed zijn op jouw ziekte.
1: Ja. Ja.
0: En dat doen we elke maand één keer. We hebben daar een breed programma voor. We hebben een aantal mensen binnen ons bestuur die zich bezighouden met de programmering. En dus op zoek gaan naar onderwerpen die voor mensen met Parkinson interessant zijn. Dienstig zijn, nuttig zijn. En proberen daar dan ook gekwalificeerde mensen bij te zoeken die iets waardevols kunnen vertellen over datgene wat zij als beroep uitoefenen.
1: Ja.
0: En dat is heel veelzijdig. Hè? We hebben bijvoorbeeld al eerder iemand gehad die aangepast schoeisel maakt. Hè?
1: Oh, ja. Zeer nuttig.
0: Ja, maar ook een bedrijf wat hulpmiddelen vervaardigt voor mensen die achter een rollator of op een rollator zijn aangewezen. En dat is dan een rollator met een technisch snufje, zoals een infraroodstreep, hè, die verschijnt zodra een Parkinson-patiënt al lopende achter zijn rollator plotseling stil komt te staan, doordat hij bevriest en niet meer op gang kan komen. Hè, dan kan zo'n infraroodstreep die kan je helpen om weer het ritme te krijgen voor je stappen. En dat soort dingen, hè, daar proberen we allemaal de mensen te informeren over dingen die jouw leven ook wat kunnen vergemakkelijken.
1: Ja, ja, want en het lijkt me vooral ook als je gediagnosticeerd wordt met bijvoorbeeld een ziekte zoals Parkinson, dat je erachter komt dat er heel veel bij komt kijken. Jij zit misschien met heel veel vragen hoe je dingen moet oplossen. Dan kunnen mensen ook bij jullie terecht.
0: Zeker. Zeker, ja. We proberen zoveel mogelijk voorlichting te geven. Nou, zijn we zelf geen specialisten op dat gebied. Hè? Nee. Dus daar moet ik al even dat voorbehoud maken. Maar we proberen wel mensen te vinden die recht van spreken hebben, hè, op het vakgebied. Het is wel een programma waarbij we... Ze hebben het onderwerp zelf aandragen.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk, als mensen met Parkinson zeggen van goh, ik zou wel meer willen weten over het een of het ander, dan kunnen we daar proberen op in te spelen. En dat is onze programmering ook op te nemen. Maar over het algemeen proberen we zelf het initiatief te nemen om onderwerpen bij elkaar te zoeken die vernut zijn.
1: Ik snap het.
0: Ja.
1: Dan komen mensen dus bij elkaar. Jullie zijn eigenlijk een ontmoetingsplek voor mensen die Parkinson hebben of in een omgeving hebben. Waarom is het nou zo belangrijk dat die mensen samen kunnen komen?
0: Nou, enerzijds om in een ontspannen sfeer mensen te ontmoeten die hetzelfde hebben en hetzelfde meemaken. Hè, dus ervaringsdeskundigen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Daar kom je in contact. Het kan ook heel erg helend zijn. Hè? Als je zelf nog maar aan het begin zit, hè, dan ja. En je komt te spreken met mensen die al vergevorderde Parkinson hebben. En dan kun je jezelf ook gelukkig prijzen dat je nog maar dit hebt.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat soort ervaringen. Maar we proberen daar in ieder geval in een ontspannen sfeer. Hè. Het is geen klinische bijeenkomst, hè, met dat er een theateropstelling is of zo. Hè,
1: nee,
0: dat mensen
1: precies.
0: Achter elkaar zitten. Nee, ze hebben tafeltjes aangekleed, bloemetje erop, kleedje eroverheen.
1: Je creëert wel het idee van een café eigenlijk.
0: Ja, een beetje wel. Hè. En je krijgt een kopje koffie of een kopje thee.
1: Oh ja, lekker.
0: Alle gelang.
1: Ja.
0: Ja, dus dat doen we dan wel. En het we rekenen helemaal niets. Hè. Dus het is vrij entree. Koffie, thee is gratis. We hebben wel een kistje staan hoor, als je eruit gaat.
1: Ja,
0: dan
1: kan dat mensen wat kunnen doneren.
0: Maar dat is geen eis. Hè. Dat laten we gewoon aan de mensen zelf over. Het hoeft in ieder geval geen belemmering te zijn.
1: Nee.
0: Dus we proberen in ieder geval geen drempels op te werpen voor mensen om naar zo'n café te komen. Het is over het algemeen toch al een hele stap. Hè? Als je dan de diagnose Parkinson hebt gekregen, of Parkinsonisme, dan is het toch al een hele stap om mensen op te zoeken die hetzelfde hebben.
1: Ja.
0: Maar het kan jezelf ook helpen om beter het ziekteproces te begrijpen, ook voorbereid te zijn op datgene wat er komen gaat. Hè? Want er is toch altijd geen geneesmiddel wat Parkinson weghaalt.
1: Nee, hè? Dus je zit er aan vast.
0: Je zit er vast. Het wordt alleen maar erger. Hè? Je kan het tempo kan wel

0: afgeremd worden, hè, door medicatie. En je kan het jezelf ook wat makkelijker maken door veel te bewegen. Mm-hmm. Want dat is wel een sleutelwoord voor mensen met Parkinson. Je moet veel bewegen. Je moet de motoriek moet je op gang houden.
1: Ja.
0: Maar goed, aan de andere kant is dat ook een probleem. Want als je dan toch slecht gaat lopen, zo gaat lopen dat je weer elders pijn krijgt.
1: Ja.
0: Of je voeten gaan zeer doen. Weet ik veel wat allemaal erbij kan komen kijken. Als je slechte been bent. Hè? Maar desondanks moet je wel proberen de gang erin te houden. Maar goed, als je dan beweegt, dan loop je ook risico op vallen. En dat is ook wel iets wat bij veel mensen met Parkinson voorkomt.
1: Ja.
0: Doordat ze instabiel zijn, dat ze nog veel vallen.
1: En vandaar dus de valpreventie van volgende week.
0: Ja, we hebben dan volgende week woensdag. Komen elke vierde woensdag van de maand komen bij elkaar. Smiddags vanaf 2 uur. 1 uur is de zaal al open of 2:30. Dan kan je al binnenlopen. Met een kopje koffie, kopje thee. En dan, wat zou ik er zeggen?
1: Over de valpreventie die jullie organiseren.
0: En volgende week hebben we dan bewegen en valpreventie. Dat wordt gegeven door mensen die daarop deskundig zijn van Alfa Vitaal. Bekende organisatie. Ja. Mensen van Alfa Vitaal komen dan bij ons in het wijkcentrum om het alles te vertellen over bewegen en over hoe je het beste kunt voorkomen dat je valt. En als je valt, wat je dan het beste zou kunnen doen om weer op te kunnen staan. Dus dat doen we. En we hebben er eigenlijk een programma rond. Als je op onze website kijkt, parkinsoncafealfen.nl of parkinsoncafealfenaanderijn.nl, maakt niet uit, je komt allebei op de site. Maar dan zie je ook ons hele programma voor de rest van het jaar.
1: Oh ja.
0: We hebben nu voor de zomervakantie 11 juni. Nee, in juni.
1: Ja, 24 juni, is dat.
0: 24 juni. Dan hebben we nog een afsluitende bijeenkomst. Dat is een beetje rondom de vakanties. Wat moet je allemaal doen als Parkinson-patiënt als je op vakantie wil? En we sluiten dat af met wat zang of muziek en een drankje erbij. En dan komen we pas in augustus weer bij elkaar.
1: Even in de vakantie niks.
0: Even in de vakantie niets, ja.
1: Nee,
0: want ja, ook. Wij als bestuur gaan natuurlijk met vakantie hebben.
1: Ja,
0: mensen met Parkinson willen ook graag vakantie houden. Dus dan valt het toch een beetje stil. En dan kunnen we beter maar eventjes die maand overslaan.
1: Dat snap ik, ja.
0: Ja,
1: en toch nog even over die valpreventie. Want ik snap dan dat dus wordt uitgelegd. Dat als je valt, hoe je moet opstaan. Wordt dat dan ook geoefend tijdens zo'n bijeenkomst? Dat mensen op de grond moeten gaan liggen en dan echt zelf dat moeten gaan proberen?
0: Ja. Dat is wel de bedoeling. Hè? Niet dat we ze een beetje laten struikelen. Dat doen we niet.
1: En dan maar lekker laten liggen. Ja, dat is ook dat zo lullig.
0: Nee. We pakken dat niet zo hardhandig aan. Maar het is inderdaad de bedoeling dat aanschouwelijk onderwijs in feite.
1: Ja.
0: Dat mensen zelf op de grond liggen. En dan, wat moet je nou doen om weer overeind te komen?
1: Ja.
0: En dat is best een probleem. Ik heb bijvoorbeeld een kennis, buurman. Die valt nogal vrij veelvuldig. En dan is het toch lastig om iemand overeind te krijgen. Het komt er echt op spierballen aan.
1: Ja.
0: We hebben dat wel een aantal keren gedaan met z'n tweeën. Zijn vrouw en mijn echtgenote die dan hielp. We kregen hem wel overeind. Maar ja, dat gaat wel ook ten koste van jouw eigen rug.
1: Ja,
0: dus dat is ook
1: dat
0: niet de bedoeling. Dus het is beter dat mensen zich aanleren hoe je dan precies en wat voor dingen je zou moeten doen om wel zelfstandig of met een beetje hulp weer overeind te komen. Dus aanschouwelijk wordt dat gebracht.
1: Ja.
0: Dus dat moet erg instructief zijn.
1: Dat is ook voor die mensen prettig. Stel dat iemand nou Parkinson heeft en alleen woont bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk helemaal naar als je dan valt. Dus ik kan ook wel snappen dat het bijvoorbeeld ook voor die mensen heel waardevol is.
0: Dat is absoluut, ja. Ik denk dat over het algemeen wel mensen een of andere hulpmiddel hebben die alarm slaat wanneer je valt. Hè. Dus dat is er altijd wel hulp onderweg.
1: Ja, precies.
0: Als het je zelfstandig niet meer lukt. Want ik geef het je wel te doen. Als je ligt en je vriest bovendien ook nog. Hè, dus je verstijft. Nou, dan is het wel heel lastig om zelfstandig nog overeind te komen.
1: Dat snap
0: ik
1: wel.
0: Elke vaardigheid die je meekrijgt, is welkom dan.
1: Ja, dat snap ik. En wat is de reactie van mensen die naar het Parkinson Café komen over het algemeen?
0: Nou, over het algemeen, kijk, onze gemiddelde opkomst is zo'n 30 mensen. Die
1: dat vind ik nog best veel.
0: Best behoorlijk, ja. Dat doet ons wel ook wel plezier, hè? Want dan zijn we ook niet voor niks bezig. Hè? Dat motiveert ons ook.
1: Snap ik wel.
0: Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval een programma brengen wat aanspreekt.
1: Ja.
0: Over het algemeen gaan mensen toch wel voldaan weg weer. Okay. Ze zeggen van nou, ik heb er wat aan gehad. Nou, er zijn er ook wel bij die zeggen van nou, dat wist ik al. Hè? Dus dat, dan is het maar.
1: Maar dat hou je misschien altijd een beetje. Ja,
0: precies.

0: En dus over het algemeen zijn de reacties toch wel positief. En dat helpt ons ook om met veel elan door te gaan. Om goed programma te bieden voor deze mensen.
1: Dat snap ik wel, ja. Dat snap ik wel. Nog een laatste vraag, want ik zag bijvoorbeeld ook voorbij komen dat Park Villa dan bijvoorbeeld een prikkelarme bioscoop organiseert. Onder andere voor mensen met Parkinson. Hoe zit dat precies? Hoe helpt mensen met Parkinson dat dan bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is nieuw, hè, deze voorziening.
1: Ja.
0: Ik geloof niet dat er al een filmvoorstelling is geweest. Of misschien eentje dan.
1: Ja, 2 mei zijn ze begonnen.
0: 2 mei is begonnen, oké. Weet je, het licht is minder gedempt. Hè? Dus ja. Het is wat lichter.
1: Okay.
0: Geluid is zachter.
1: Ja.
0: En de zaal is minder vol.
1: Okay.
0: Dus er wordt een gefixeerd aantal wordt toegelaten. Kijk, de spanningsboog van mensen beprikkeld met Parkinson. Maar er zijn ook mensen die Alzheimer hebben of zo. Mm-hmm. En andere mensen die erg gevoelig zijn voor prikkels. Daar is deze prikkelarme bioscoopvoorstelling voor bedoeld.
1: Ja.
0: En ik heb begrepen dat in ieder geval 1 keer per maand is.
1: Ja.
0: Ik heb nog geen resultaten ervan gehoord. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen erbij gebaat zijn om in zo'n omgeving een film te zien, die ook niet al te heftig is, hè, met achtervolgingen en een hoop geschieterij enzovoorts. Het is ook, wat het genre betreft, aangepast. Dat mensen daar baat bij hebben om in zo'n ambiance uit te krijgen.
1: Ja.
0: Want kijk, ook uitgaan voor mensen die prikkelgevoelig zijn, is een probleem. Hè, als er een hoop
1: vrouwen zijn. Ja, restaurant zit vrij snel vol.
0: Precies. Precies, op het terras. Hè. Het zoemt en, en het loeit aan alle kanten. Dus zij zijn erg gebaat als ze dan eens een ontspannen avondje uit willen om dan zo'n prikkelarme bioscoop bij te wonen.
1: Dat snap ik.
0: Ja.
1: Ton Meester, voorzitter van het Parkinson Café, ik wil je hartelijk danken dat je eventjes langs wilde komen. Om toch wel het bij jullie belangrijke maandelijkse café eventjes uit te lichten.
0: Graag gedaan.
1: Ik wens jullie, ik wil zeggen veel plezier, maar dat is misschien de verkeerde term bij invalpreventie. Veel succes,
0: ja, dank
1: zou
0: je wel.
1: Ik zeggen.
0: Dat in ieder geval.
1: Ik zou zeggen, doe alle mensen daar in het café de groetjes.
0: Ja, zou ik zeker doen.
1: En voor van de zomer alvast fijne vakantie.
0: Hartelijk dank.
1: Doei.
0: Tot ziens. Dag Jens.

worden hier op Studio Alphen in de vrijdagmiddagshow met mij, aangenaam, ik ben Jens. En ik maak dit programma nu al een aantal weken. Maar ik heb iets nieuws voor je. Ik heb een geweldig idee bedacht. Nou ja, het klinkt zo.

0: spreekt redelijk voor zich, toch? Ja, ik dacht, hoe leuk is het nou als jij geen inspiratie hebt? Komend weekend, wat moet ik nou drinken in deze overgrote zon? Buiten, ik heb warm, ik wil iets lekkers, maar iets nieuws. Of eigenlijk iets wat ik nog niet ken of niet weet hoe ik dat moet maken. Een drankje van de week in het thema van afgelopen week. En ik heb daar iemand voor gevonden die mij in ieder geval deze week daarbij wat kan helpen. Ik heb uitgenodigd Emma Duivenvoorde van Bar 32.
1: Hi Emma, zeg het maar, wat heb je bedacht?
2: Hi, we hadden voor deze week met het fiets naar je werktas en aankomend weekend de Europa Run de all-time favorite whisky sour voor jullie staan. Omdat hier lekker eiwitjes in gaan en je kan hem maken zonder suiker, als we de alcohol natuurlijk even niet mee rekenen.
0: Wat heb ik dan precies nodig om hem te maken?
2: Ja, whisky sour is niet echt een van de moeilijkste cocktails, maar wel altijd eentje die lekker is, vooral met dit weer. Je hebt wel een shakebeker nodig, dan whisky, citroensap, optioneel dan suikersiroop, als je ervan houdt dat hij net even wat zoeter is, en eiwit. En dan is het in principe met ijspullen shaken en dan is die klaar.
0: En hoeveel van alles moet ik er ongeveer ingieten? Want ik wil natuurlijk ook weer niet dat ik echt een hele slok whisky neem. Wat is de verhouding ongeveer?
2: Nee, dat klopt. Ja, de whisky zou je 60 milliliter doen. Citroensap daarbij 30 milliliter. En dan eiwit 15 milliliter. En als je er dan dus suikersiroop bij doet, dan zou ik daar ook 15 milliliter van doen.
0: En dan gewoon kan het in een fles of als je het mee wil nemen. Maar stel dat ik het nou leuk op wil maken, wat kan ik er dan nog bij doen?
2: Ja, garnering is eigenlijk altijd wel vrije keus. Maar bij de whisky sour zit je altijd wel goed met een citroenschijfje. Mocht je het ook leuk vinden om het een twist te geven en dus van iets zoeter houdt, is het ook leuk om er een liqueur van persik, kers of abrikoos bij te doen. Dus dan als garnering is een kersje ook ideaal.
0: Nou, wat leuk. Dankjewel. Ik ga het eens proberen.
2: Nou, hartstikke leuk. Cheers.
0: Dankjewel voor vandaag. Doeg, doeg.
2: Doeg.
0: Nou ja, je hoort het dus. Emma die zegt het al, je moet eigenlijk dus een whisky sour gaan drinken dit weekend. Met extra eiwitjes, zonder suiker. Ja. Hè? En alcohol? Ja, wie zegt daar nou nee tegen? Zal Dua Lipa dat doen? Weet ik eigenlijk niet. Ze maakt in ieder geval wel goede muziek. End of an hour hier, Studio Alphen. Dit is de vrijdagmiddagshow. Hi. 3, 2, 1.

0: Dua Lipa en Dovanera. Iets later dan gepland, de hoofdpunten van NOS.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden. Maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jette. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor 30 juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
0: Ja, dankjewel Renate Kok. Misschien dat Renate Kok haar klok nog op wintertijd heeft staan. Maar dat is nu echt avond en geen middag meer. Goed, goedenavond. Het is 6:35. Er staat nog 1 file. Benoemenswaardig, weet ik niet, maar ik ga hem toch voor je opnoemen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Sta je 3 minuutjes vast.
2: Studio Alphen.

hadden het in het begin van de show rond iets over vier over, met je over zomerhits. Nou ja, als we het dan over zomerhits hebben, dan is dit echt een banger van vorig jaar. Zometeen heb ik een artiest voor je. Nou ja, het is nog niet echt een artiest. Het is meer, het klinkt heel denigrerend zoals ik het nu ga zeggen, maar het is gewoon nog een beginnende zangeres. En niet dat ze geen artiest is, want in mijn ogen is ze echt een superster. Maar ze heeft gewoon nog niet zoveel luisteraars. En ik wil daar verandering in brengen. Dus daar ga ik je zo wat van laten horen na deze. Van der Dijk. Ze kwam binnen zonder kloppen. Ze drukte namelijk de deurbel. Zometeen nog Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, hier in de vrijdagmiddagshow. Op Studio Alpha, en ik beloofde je daar straks dat ik een superster voor je had. Althans, in mijn ogen is het een superster, want hoewel ik geweldig oudere muziek ook vind, van die bestaande klassiekers, ik vind het ook fantastisch om de nieuwe muziek in de gaten te blijven houden. En ik moet eerlijk bekennen, ik lig regelmatig heel lang wakker op donderdag, op vrijdagnacht. En dat is niet omdat ik slaapproblemen heb. Nee, jullie hoeven me niet zorgen te maken. Ik ben ook, nou ja, misschien een beetje gezonde spanning voor de show, maar ook dat heeft er niet echt mee te maken. Nee, vaak op donderdag op vrijdagnacht lig ik te wachten op de playlist van New Music Friday. Zometeen dus die gasten van de nieuwe deuntjes zitten weer vol met nieuwe muziek. Maar een tijdje geleden al lag ik daar doorheen te scrollen. En helemaal onderaan kwam ik een zangeres tegen waar ik nog nooit eerder van had gehoord. Dus ik klikte dan dat nummer aan, want ik ben wel benieuwd. Wat is dat dan? Die vrouw heet Bel. B-E-L. Allemaal hoofdletters. Je kan haar gewoon opzoeken op Spotify of je favoriete muziekapp. Soundcloud, Deezer, whatever. YouTube kun je er gewoon vinden. En het nummer dat ik hoorde is zo ongelooflijk goed dat ik me dus meteen ook afvroeg, waarom heb ik nog nooit iets van haar gehoord? Weet je wel, soms kom je van die artiesten tegen en dan blijken ze al miljoenen streams te hebben en dan ligt het gewoon aan jezelf. Maar in dit geval, ze heeft op dit moment, ik heb het net even gecheckt voor je, 235 maandelijkse luisteraars. En ik ben daar dus één van. Dat vind ik cool en ik wil dat met je delen. Ik ga dat niet gatekeepen, want ik vind dat artiesten gewoon de liefde verdienen die zij ook in hun muziek stoppen. En die streams per maand, ik vind dat die bij haar omhoog moeten. Want deze vrouw kan supergoed zingen. Echt niet normaal. Het is een soort kruising tussen herkenbare nederpop van bijvoorbeeld Maan en Suzanne en Freek. En een beetje het alternatieve van Vrouwtje en Steen. Maar dan, ja, in mijn ogen nog iets beter. Ik denk dat ze, tot nu toe zeker, wordt er nog te weinig naar haar geluisterd. En het nummer voor je, dat ik voor je ga draaien is van haar nieuwste EP, Wie We Zijn. Hij is al een tijdje uit, maar ik heb hem gewoon nog niet voor je gedraaid. Drank voor de grond heet het nummer. Ik wil het toch even aan je laten horen. Dit is Bel op Studio Alpha.
1: Hel maar, laat de tranen er maar uit. Hij is weg, het is oké, jij bent hier. Verder maakt het nu niet uit.

bel hier op Studio Alphen. Dit was de vrijdagmiddagshow. Ik ga gedag tegen je zeggen. Ik vond het leuk vanavond. Je krijgt David Guetta nog en Usher. En Madonna dus hier voor je. Material Girl terug naar 1995. Ik hoop dat je weer goed het weekend kan beginnen. Dat je kan gaan genieten van je whisky sour. En ik wens je alvast veel plezier bij die gasten van de nieuwe deuntjes. Misschien dat er nog iets tussen zit. Ik heb even gespiekt. Er zitten wel echt goede platen tussen. Blijf dus vooral even luisteren. Zometeen dus die jongens van de nieuwe deuntjes naar deze van Madonna. Tot de volgende week zelfs. Doei, tot volgende week.

0: Vrijdagmiddagshow met Jens.
1: Het was zo mooi dat ik het jammer vond. Dat ik het jammer vind dat het is afgelopen. Ik deed de hele tijd van...

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Met nu?
1: De nieuwe Deuntjesradio.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Tijdens corona verveelden Henry Council en Louis Curran zich. Ze komen allebei uit Londen en besloten om in Parken maar op te gaan treden. Dat sloeg in als een bom. En onder andere Fred Again die nam ze onder hun vleugels, onder zijn vleugels. En ze mochten het voorprogramma bij hem gaan verzorgen. En toen ging het heel hard met de carrière van Joy Anonymous. En dit is hun nieuwste single, Joy, Light in the Dark.

0: Een hele goede avond. De week loopt weer op een einde. En dat betekent dat we de nieuwe deuntjes met je door gaan nemen. Alles wat deze week is uitgekomen, dat hoor je de komende 2 uur. Mijn naam is Joey van der Werven. Naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond, Joe.
0: Een hele goede avond. Danica Paan, die wordt ingevlogen. Die verschijnt ergens het komende uur. Wat zometeen iets eerder in het uur verschijnt, dat is de Koen Knaller.
1: Ja. Ja, jij wil een tipje van de sluier.
0: Ik wil een tipje van de sluier, natuurlijk.
1: Ja, laat ik zeggen, ik denk dat ik een nummertje voor in de boeken heb.
0: Oh, zo. Dat is wel een flinke tip. Men weet het nog niet, thuis.
1: Nee, een flinke tip.
0: Tijdens het nieuwe muzieknieuws vieren we de terugkeer van een band die een hele, hele zware periode achter de rug heeft. Namelijk The Script. Daarover zometeen meer. Aan het einde van het uur dus de diepgaan met Daan. En er wordt weinig gezongen in deze versie. Sterker nog, volledig instrumentaal. Ja. En het tweede uur uiteraard de special guest en de bekendmaking van het deuntje van de week. Zojuist is bekend geworden dat Ed Sheeran zijn plaatlabel heeft verlaten. Hij zat bij Warner en Elysium. En hij zegt na 15 jaar no hard feelings, maar ik ga gewoon een nieuwe weg in. Dus ik ga er vandoor. Hij stuurde een... Niet persoonlijk naar mij, denk ik. Het was een nieuwsbrief. Maar
1: hij met zijn vriend, toch?
0: Ik denk dat meer mensen hem hebben ontvangen. Maar dat hij dus bij het label weggaat. Maar hij heeft natuurlijk ook gewoon nog een eigen label. En dat is Gingerbread Man Records.
1: Ja, dat is waar.
0: En een van de grotere namen, zogezegd, daarvan is Macy Peters. Daar wil ik namelijk naartoe. Vandaag is Florence, haar derde album, verschenen. Ja, volgens de BBC klinkt het als een soort... ze heeft haar eigen geluid geheeld. Want ze heeft een wat dikkere huid gekregen in dit proces. Ze is wat beter met kritiek om weten te gaan. En dat heeft ze weten te vertalen in muziek. Het is fijne popmuziek en dat hoor je zo meteen ook terug in Questions, haar nieuwste single. Maar eerst gaan we luisteren naar Mark Ember. Ja, die werd bekend van Belong Together.
1: Ja, You and Me, hè?
0: You and Me, inderdaad. Dat was een knaller van een hit. Ja, de man die heeft iets wat wij in Nederland een beetje kennen als Amsterdamse bravoure. Weet je, als je uit Amsterdam komt, dan heb je een bepaalde...
1: Ja, dan ben je altijd een beetje tikkie rauw of zo.
0: Ja, maar wel, het is een beetje een soort terechte zelfverzekerdheid of zo, weet je wel.
1: Een beetje een terechte arrogantie
0: of zo. Dat is een beetje wat het is. Dat zeggen ze dus ook over New York. En Mark Ember, die komt uit New York en daar gaat zijn nieuwste single over. Over net even die onbeschaafde zelfverzekerdheid die je hebt als je uit die grote stad komt. Je hoort zijn nieuwste single, New York Confident.

0: De nieuwste van Macy Peters van haar nieuwe derde album Questions is de leadsingle. En daarvoor Mark Ember, die hoorde je met New York Confident. Het is hier wel, het tript een beetje door, geloof ik.
1: Ja, joh, het is ook zijn vrijdagavond.
0: Het is ook zijn vrijdagavond. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, Joe, weet je waar de tijd voor is?
2: Ja, dames en heren, het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
1: Hatsee.
2: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Walter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
1: Ja, en ik heb vandaag, ik mag wel zeggen, gewoon een veteraan meegenomen.
0: Een veteraan, mooi.
1: Ja, een veteraan, ook al is hij nog maar 32 jaar oud. Dat is niet oud, hè?
0: Super vaak. Nee, inderdaad. Is die al vaker, heel veel vaker?
1: Twee keer. Ja, één keer in collaboratie met Wesley Klein. Onze Leidse zanger uit de buurt. Ja, en één keer zelf. En dat was met het nummertje Maximaal. Ja, en ja, misschien is dat niet. Het is Raymond Hermans, daar hebben we het over. Niet ja, de eerste naam waar je aan denkt als je denkt aan het levenslied of de Koensknallers. Ja. Alleen, ja, ik heb even gekeken. Even in zijn lijst van hoeveel nummers heeft hij nou die ik ken. Ik kom wel eigenlijk op 10 gewoon bijna uit.
0: Dat is vrij veel.
1: Dus daarom zeg ik, dit is wel een veteraan.
0: Nou, en terecht, maar veel, deze man heeft toch, die zit in het circuit, wordt hij er ook veel geboekt en weet ik het wel of niet?
1: Dit is eigenlijk zo eentje die, het is denk ik wel, hij mist, ja, hij heeft wel een aantal dingen zoals, je hebt bijvoorbeeld een systeem. En mijn favoriet, en dat zijn hele bekende nummers. Mijn favoriet heeft bijvoorbeeld 34 miljoen streams.
0: Goeiedag.
1: Dat is echt, echt heel veel. Ja. En systeem heeft ook echt meer dan 10 miljoen streams. Dus het is echt wel heel veel. Alleen ik heb toch nog een beetje het gevoel dat hij even één hit mist. Snap je?
0: Nou is natuurlijk de hamvraag.
1: Is dit hem?
0: Gaan we die draaien zo? Nou, die ene hit.
1: Die ene hit. Ik denk dus, daar wilde ik dus inderdaad op voortborduren. Dat dit hem zomaar zou kunnen zijn. Ik durf dat natuurlijk niet. Ik durf het eigenlijk wel te manifesteren. Ja. Maar, en ik hoop het ook. Ik gun het wel. Hij is al sinds zijn 16e zit hij echt in de, om te zingen. Ik gun het ook gewoon Raymond Hermans. Dat hij deze in de boeken gaat schrijven. En dat hij vervolgens. Ja. Helemaal zijn bekendheid krijgt die verdient. We gaan er nu gewoon naar luisteren. En dan weten jullie gelijk wat ik bedoel. Dit is Raymond Hermans met In de Boeken.

0: Maar dit wordt hem, Koen.
1: Jawel, hè. Voor in de boeken deze.
0: Voor in de boeken, heel goed. Raymond Hermans in de boeken is de Koens knaller van deze week. Ja, en dit is net die ene hit die hij nog nodig heeft, hoor.
1: Ja, deze gaat de top 40 in natuurlijk. Nummer 1 positie, ik zeg het alvast.
0: In de, you heard it here first.
1: Ja, zo zeggen ze dat.
0: Heel mooi. Zometeen gaan we luisteren naar Niall Horan. En Niall Horan, natuurlijk bekend van One Direction. En dit nummer, want die staat op zijn nieuwe album die over 2 weken uitkomt. Dit nummer, End of an Era, dat gaat over dat ene lastige plekje in de hele One Direction geschiedenis. Ja. En dan zeg ik het heel klein, maar Liam Payne natuurlijk overleden. En daar gaat dit nummer over. Hij had het nummer al een tijd soort van af. Wel niet. En toen gebeurde dit. En toen wilde hij toch het pijn en het verdriet van zich afschrijven. En dat resulteerde dus in toch wel een hele pakkende titel. End of an Era.
1: Ja, ik lees hier ook dat hij meer dan 6 verschillende versies had geschreven van ditzelfde nummer. Gewoon dat hij gewoon niet wist hoe moet ik het insteken.
0: Maar het is ook niet te doen. Nee, het is zo pijnlijk, zo verdrietig.
1: En alles wat je zegt, denk je, het moet beter of weet ik wat. En dat is natuurlijk ook wel lastig. Maar dat zegt natuurlijk wel veel met 6 verschillende versies.
0: Zeker weten, ja. Niall Horan is echt wel de popmachine, hè? Maar dit is echt wel een stukje gas terug. En een heel mooi nummer. Ga je zo meteen dus horen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Lola Young. Zij won vorig jaar een Grammy voor Best Pop Solo. En dat bracht haar zoveel inspiratie dat ze de dag daarna met James Blake de studio ingedoken is. Dat is de producer van onder andere Rosalia en Frank Ocean.
1: Ja.
0: En ze dacht, ik loop over van inspiratie. Ik moet dat van me afschrijven.

0: Het zal altijd een heel lastig verhaal blijven. Die ene zwarte bladzijde in de geschiedenis van One Direction. Het overlijden van Liam Payne. En het eerbetoon hoor je hier van Niall Horan. End of an Era. En daarvoor de nieuwste van Lola Young, From Down Here. Ja, wij gaan verder met het brengen van het nieuwe muzieknieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, en daarvoor gaan we nog even terug. Koen, vertel.
2: Ja, wij zijn natuurlijk de Nieuwe Deukjes Radio. Dus dan moeten we uiteraard het Songfestival, ook al deed je er niet aan mee, wel even bespreken. Want ja, toch wel een hele opvallende winnaar is er uitgekomen. Hoewel Finland volgens mij de torenhoge favoriet was. Echt, die stond echt...
0: In Australië heb ik voorbij zien komen.
2: Ja, die stond ook hoog inderdaad. Die zijn ook nog wel hoog geëindigd. Maar Finland was echt de torenhoge favoriet. Je kreeg bijvoorbeeld... Ja. Nou ja, bij de bookmakers kreeg je dan... als je 1 euro inzet, krijg je 1,88 euro zeg maar terug. Ja, dat is vergeleken met degene die gewonnen heeft. Die kreeg 10 keer zijn inzet terug. Zeg maar. Dus het is echt een heel verschil. Ja, want Bulgarije is er met de winst vandoor gegaan.
0: Bulgarije.
2: Ja, en als je nou denkt, wat voor nummer is dat nou? Dat heet de Bangaranga. En Joe, als het lukt, als het mee wil werken.
0: Alles mee wil werken. We gaan even luisteren naar Bangaranga.

0: dit is toch een songfestival, dat is top.
1: Maar ja, ja. Het is wel een best wel een, hoe zeg je dat, een vrij stevige plaat.
0: Ja, mooi gehoord. Nee, ja, het is ook best wel uniek, want op dinsdag voor de finale stond het land nog op 16e. Nou, dat is best wel laag. Toen schoot het omhoog naar plek 7 en toen naar plek 3. Nou, en uiteindelijk hadden ze dus plek 3 voorspeld. Finland nog 6-1. Ja, en is dat dus uiteindelijk is het er gewoon geworden. En het best wel bijzonder ook, dat is voor het eerst sinds 2017 gebeurd, dat ze zowel de televoting als door de jury allebei op één zijn gezet.
1: Oh, maar ook de jury heeft het op één gezet.
0: Allebei hebben ze het op één gezet.
1: Ja, ja, het is in de kern ook wel een beetje een toch wel een songfestivalplaatje of zo, toch? Een beetje, gekkig, een beetje.
0: Het hoort er wel bij, ja. Maar ja, als je dan denkt van, ja, Arcade heeft ook ooit een keer gewonnen.
1: Ja, ja, dat is een, dus aan de andere kant van het spectrum.
0: Ja, het is heel gek. En dan ging ik nog even kijken naar beneden. Wat is er een beetje de kelder van de finale te vinden? Ja, toen zag ik dat Engeland, die had geen enkel punt gekregen van de telefoon.
1: Alweer niet?
0: Nee, die hebben echt, nou, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Want het is bizar voor zo'n land met zoveel.
1: Ja, bijzonder.
0: Met zoveel mogelijkheden. Maar die waren stijf laatste geworden. En Duitsland, België, die konden ook ergens onderaan. Dus ja, laten we zeggen dat onze buren, om het zo maar te zeggen, het ook niet heel erg lekker gedaan hebben.
1: Die zijn er volgend jaar misschien ook niet bij.
0: Nee,
1: maar
0: dat
1: dan
0: is
1: uit zelfbescherming.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, oké, interessant. Ja, de Spotify die heeft allerhande nieuwe functies bekendgemaakt voor abonnees. Dat wanneer het gaat komen is nog niet duidelijk, maar dat het er komt, dat wel. Ze hebben onder andere bekendgemaakt dat er Spotify Reserved gaat komen. Dat zijn kaartjes die worden gereserveerd voor de alleen allerbeste luisteraars van een bepaalde artiest. Dus als jij je zit in de top 0,1 of 0,5% van de luisteraars.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan kan je dus dadelijk via Spotify een bepaalde groep kaarten weten te bemachtigen.
0: Daar komt natuurlijk. Ik ben er wel bang voor dat hier een soort. Ja, hoe noem je dat? Misbruik van wordt gemaakt.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: En ik vind ook, je moet altijd uitkijken. Want bij Ticketmaster vliegt het platform er ook wel eens uit. Dus ja, je hebt het ook wel eens gezien als Ziggo kaartjes aan ging bieden of zo. Je moet wel uitkijken, want de servers moeten het wel aankunnen, weet je wel.
0: Zeker. Dus,
1: nou ja, goed, dat. Maar wat misschien nog wel opmerkelijker is, ze hebben een deal gesloten met Universal Music Group. En dat betreft AI. En dan gaat het om dat je dadelijk in Spotify de mogelijkheid krijgt om zelf een AI-remix te maken van een bepaalde nummer van een artiest. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een Taylor Swift, Billie Eilish of Elton John. Die zitten onder andere bij dat label. En op die manier krijgen ze dus wel de artiest nog een bepaalde vergoeding voor het gebruik van AI-muziek van die desbetreffende artiest.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon een soort.
1: Ja, duik vooruit om te voorkomen dat het op het illegale web gebeurt. Om het
0: ja, dus eigenlijk inderdaad van. Ze willen het eigenlijk niet, maar omdat het toch al gebeurt,
1: precies. Ja,
0: doen ze het dan maar zelf.
1: Ja, dat. En er komt ook nog de mogelijkheid om AI-podcasts te gaan maken. Nou goed, Spotify wordt steeds groter en meer dan alleen die ene streamingsdienst. Dus ben benieuwd waar dit heen gaat leiden.
0: Ik hou mijn hart nog even vast.
1: Ja, het is inderdaad, het is bijzonder. Je had nog meer.
0: Ja, we gaan ook even naar K3. Want die staan voor hun laatste, de originele K3 heb ik het over. Ja, die staan namelijk voor hun laatste shows. En ja, 7 juni, dan is het echt klaar. Aldus, Gert Verhulst, de man van Studio 100 uiteraard. Ja, daar komt ook geen volgende show. Dat is allemaal niet de bedoeling. Dus ja, mocht je een kaartje hebben, is het echt de allerlaatste keer dat je de originele K3 hebt gezien. Dus als je hem ooit een keer hebt gezien de afgelopen week, ja, dan kan je blij zijn. Want ze gaan niet terugkomen. Alhoewel ik altijd moet zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd afwachten.
0: Er ook, hoe ze dit verwoorden, er is geen enkel plan. En dat is ook niet de bedoeling. Dat vind ik altijd een beetje.
1: Dat is wel cryptisch.
0: Ja, dat vind ik ook altijd een beetje zeker. Cryptisch. En Kathleen Aerts, die heeft ook gezegd dat ze definitief afscheid neemt. Want ik heb geen applaus nodig om voldoening te krijgen in het leven. Nou, dat vond ik een mooie quote.
1: Dat is inderdaad wel een hele mooie eigenlijk.
0: Toch? Ja, nee, dat vind ik ook.
1: Maar dus, voor mijn gevoel is, zal maar zeggen, heel de wereld naar K3 geweest, toch? Of niet?
0: Ja, behalve ik. En jij?
1: Nee, ik ook niet. Ja, nee. Wij allebei niet. Nee, nou ja, in ieder geval dus nog een paar laatste mogelijkheden en dan houd het op.
0: Ja, dan is het echt rest in peace, de originele K3.
1: Mooi. Nou ja, dat dus. We gaan zo meteen luisteren naar een. Het is voor de luisteraars.
0: ik zit hiernaast. Dus iemand zo erg klooien met een microfoon die maar niet op zijn plek wil blijven zitten. En
1: Ik heb hier een arm waar een microfoon aan hangt. En die arm die is behoorlijk vervelend. Maar goed, dat is klein leed. als volgt. In april 2023 sloeg het noodlot wel toe, kunnen we zeggen. Na een heel kort ziekbed overleed... Wil je ook gewoon gebeld worden? Ja. Overleed de gitarist van de Script, Mark Sheenan. Volledig onverwachts. En dat sloeg in natuurlijk als een bom. En al helemaal voor de band zelf. Ze trokken zich terug. Een tijd ook helemaal niks meer van gehoord. Dat was de vraag. Gaan ze door? Willen ze door? Ja. Weet je, want het wordt wel vaak wordt gezegd. Een band is gewoon een tweede familie. En dat is lastig omdat überhaupt... dit is ongelooflijk.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Wat irritant, zeg.
0: Ja, we worden hier gebeld. Ik weet het niet. Misschien dat iemand het 0900 verkeerd heeft ingediend. Dat kan natuurlijk.
1: In ieder geval. Er was een sprake van, gaat de Script door? Ja of nee? Dat weten we niet. Het antwoord is vandaag gelukkig gegeven. En ze hebben ook bekendgemaakt dat ze een nieuw album gaan uitbrengen. En dat nieuwe album heeft echt een mooie titel, vind ik. The User's Guide to Being a Human. Oftewel een soort handleiding om mens te zijn.
0: Ja, dat past natuurlijk geweldig in hun thema.
1: Deze band heeft zichzelf helemaal opnieuw moeten uitvinden. Maar ook gewoon als persoon, weet je wel. Dus we hebben als band zijnde, even het zakelijke gedeelte. Maar als een van je allerbeste vrienden, eigenlijk een van je broers, er niet meer is. Dan moet je ook helemaal opnieuw uitvinden als mens. Nou ja, dat is wel, vind ik echt, vind ik heel mooi dat ze dat op die manier hebben weten te verwoorden. Er zit ook een nieuwe single bij, Man in the Arena. En dat zal ook het geval zijn in het najaar. Want ze gaan op 26 november de Ziggo Dome aandoen.
0: Oké, dat is altijd goed nieuws.
1: Ze toeren gewoon door heel Europa, Dublin, Antwerpen, Liverpool, Düsseldorf, noem het allemaal maar op. Dus de Script is terug. En dat vieren we dus met hun allernieuwste single. De Script, Man in the Arena.

0: The Script, Man in the Arena. Ze zijn terug. Nee, we nemen niet op. We hadden de hele tijd een hele irritante beller. Ja. En
1: we weten eindelijk wie het is.
0: We weten eindelijk wie het is. Daan, een hele goede avond.
2: Goeie avond.
0: Goed dat je er bent. Hij is binnen en we zijn
2: weer
0: compleet.
2: Ik kwam er niet doorheen.
0: Jij kwam er niet doorheen, hè?
2: Nee, iemand anders die was de hele tijd aan het bellen. Ik weet niet wie het was. Nee, maar...
0: Ja, jij was het niet.
2: Nee,
0: precies.
2: Deed het in gesprek, was het.
0: Zometeen de diepgaan met Daan. We hebben al een klein beetje verklapt dat daar er weinig in gezongen wordt.
2: Ja, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet. Oké, okay, dus, ja. Dat is nu bij deze bevestigd. Die hoor je dus zo meteen. Maar eerst gaan we nog naar twee andere nummers luisteren. De nieuwste van Majid Jordan. Ja, Wildest Dreams. Dat was een album ergens uit 2022. Ik werd er een paar jaar geleden door een collega op getipt. En ik was toch wel een beetje op slag verliefd op dit duo, kan ik wel zeggen.
3: Ja, het is inderdaad, op slag was je verliefd. Maar het is ook, ja, je hebt ook een soort...
0: Haatverhouding.
3: Ja, haatverhouding op dit moment.
0: Ik wil hem heel graag op vinyl, maar hij is nergens te krijgen.
3: Dus mocht je luisteren heb je een Magic Jordan plaat.
2: Ja. Maar hij wordt gewoon niet gemaakt? Of?
0: Het is een beetje een tijdperk dat er ook wat minder vinyl werd uitgebracht. En deze twee mannen komen uit Canada en zitten in het label van Drake. Zijn ook door hen ontdekt. Op dat Wildest Dream album staat ook een samenwerking met Drake. Ja, en dat laat zich eigenlijk een beetje goed typeren als de muziekstijl van die andere hele bekende Canadees, The Weeknd. Dus het is best wel elektronisch, een beetje synthesizers. En vooral de zang die komt best wel in de buurt bij The Weeknd. Maar goed, Cold is dus de nieuwste single van hun nieuwe vijfde album die eraan gaat komen. Maar eerst gaan we luisteren naar Mathilda Mann. En zij komt uit Londen, uit West-Londen. Haar vader die luisterde altijd naar The Beatles, David Bowie, Earth, Wind & Fire en Joni Mitchell.
3: Zo. Dat zijn goede
0: artiesten. Dat is best wel een mooie invloed. Of je dat per se terug hoort qua stijl, dat durf ik nog niet te zeggen. Zelf luisterde ze veel naar Lian LaHavas, dat hoor je ook zeker terug. En inmiddels wordt ze ook veel vergeleken met, jawel, Olivia Dean.
3: Oeh.
0: Olivia Dean, daar draait het natuurlijk een beetje om. Haar nieuwe album die gaat ook verschijnen. Je moet nog heel even wachten, namelijk in het najaar, 4 september. En deze die staat daar ook op. Een geweldige nieuwe single van Mathilda Mann. Dit is The Fig Tree.

0: Een nummer over de eenzaamheid. En de koud als je er helemaal alleen voor staat. Maggie Jordan, Cold. En daarvoor Matilda Mann met The Fig Tree. Misschien gaat zij ook wel mooi mee op die, ja, die soulpop vibe. Hoe heet dat? Wilde ik nou zeggen?
1: Maar niet uit.
0: Ik weet het niet meer.
2: Zelfs de muziek stopt ervan.
0: Ik weet het niet meer.
1: Nou, dat kan
0: hype.
1: Nog gebeuren.
0: Hype wilde ik zeggen. Hype.
2: Ja, je bent natuurlijk al een stukje ouder.
0: Ik ga maar snel verder.
3: Hier in het diepte ga ik steeds maar weer bedaan.
1: Oh, ik voel hem niet. Nee,
0: oh, nee, niet.
1: Nee, mijn stem was echt dicht, man.
2: Deze was oprecht puur tweestemmig, maar ik weet niet of het een mooi klonk.
0: Was het,
1: nee, maar ik
0: niet?
1: Had hem ook niet geschraapt.
0: Je had hem niet geschraapt?
1: Ja.
0: Ik zeg gewoon, we gaan even verder.
3: Hier in de diepte ga ik steeds maar weer met haar.
0: Tevreden?
2: Nou, eigenlijk niet. Beter was die.
0: Wat
2: maar
0: zeg je?
1: Eigenlijk niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, maar we moeten door. Maar

0: mensen. Ja, daar moet je het mee doen.
1: Drie keer scheefrecht.
0: Zo is het maar net ook. Daan, ja, vertel het ons. Waar gaan we naartoe?
2: Nou ja, we gaan naar geen zang. Ik denk dat we genoeg zang hebben gehoord voor, van... voor vanavond. Nee, ik dacht het is wel misschien een keer leuk om een instrumentaal iets te kiezen. En ik heb vandaag gekozen voor Steve Cole. Steve Cole. Steve. Hij komt uit Nederland, nee. Steve Cole komt uit Amerika. Is al een tijdje heel erg bekend in de jazz scene, moet ik zeggen. Kwam in 1998 met zijn eerste album. Hij is saxofonist, dus echt solo saxofonist. Gaat zo, een nieuw...
0: Dat eerste album was ook volledig saxofoon.
2: Ja, hij is daar echt wel. Dat is echt leuk. Zijn ja. instrument.
0: Okay.
2: Hij komt een album aan, wat heel leuk is. Waarin hij dus met zijn sax en met gewoon daarachter natuurlijk een band... Gaat hij een soort, hoe moet ik het uitleggen? Het is een beetje een soort Corey Wong-achtige muziek. Nou, en dan kom je gelijk bij de artiest waarmee hij samen heeft gewerkt. Dat is Corey Wong. Dat heeft hij mee samengewerkt op het gehele album. Dus dat is wel echt heel vet.
0: Die doet, die neemt het gitaarwerk voor zich. Of wat doet hij allemaal? Gewoon
2: echt een gitaar. En ik weet eigenlijk niet zo goed of nou de band van Corey Wong, waar die mee samen speelt altijd, of die nou meestaan op die plaat, of dat het van hem, van Steve zelf is. Mm-hmm. Ik ga er een beetje vanuit dat het van Steve zelf is. En dat Corey Wong gewoon zelf de gitaar stukjes
0: maar goed,
2: invult.
0: Even voor mij. We hebben geen inzicht in de agenda van Corey Wong. Maar waar in godsnaam haalt die man de tijd vandaan om 484 samenwerkingen per jaar uit te brengen?
2: Ja, weet je wat ik heb Corey Wong volg ik op Instagram. En wat hij heel vaak doet is live gaan op Insta.
0: Okay.
2: En dan, nou ja, die man die leeft oprecht in zijn studio. Dat is dat oprecht is niet normaal.
1: En ze komen naar hem.
2: Ja.
0: Oh ja, dat zou ook nog kunnen.
2: Bijvoorbeeld.

0: Ja, of het gebeurt online. Hij neemt gewoon wat iets op voor iemand. En dan komt het op die plaat. Het is, maar die man die speelt zo makkelijk. Die gaat dan een livestream van 5 uur lang. En mensen kunnen dan een liedje insturen of zo. En dan gaat hij weer allemaal dingetjes.
1: Dan gaat hij zitten.
0: Ja, dan gaat hij gewoon spelen. En hij gaat zijn eigen nummer spelen. En hij gaat dingen oefenen en zo. En dan gaat hij weer iets opnemen. Dat is echt gewoon alsof je in een speeltuin, alsof hij zeg maar in zijn eigen snoepwinkel leeft en gewoon overal een beetje van snoept, zeg maar.
2: Ja, maar ja, het is een dat grootheid. Idee. Het is een grootheid. Kan heel veel.
0: Nou ja, precies. Ja, en die Steve Cole, ja, dat is echt een jazzartiest die gewoon echt knijtergroot is gewoon in de hele jazz scene. Dus die wordt heel vaak gevraagd ook voor samenwerkingen. Nou ja, nu komt zijn nieuwe album eraan. Volgens mij dit jaar komt hij nog uit.
2: Oké. Okay. We hebben wat naar te kijken.
0: Volledig samenwerking dus met Corey Wong. Staat ook op het album gewoon genoteerd. Featured Corey Wong.
2: Oh, lachen.
0: Dus ik ben echt super benieuwd hoe dat gaat zijn. Het nummer zelf is echt onwijs lekker. Je kan er heerlijk naar luisteren. Zeker met dit lekkere weer. Dus we gaan luisteren naar Steve Cole, Corey Wong met Mastology.

0: Ja, ik vond het goed. Messiology, hoor je, ja. Van Steve Cole en Corey Wong. Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Instrumentaal, en dat is lekker. En dat vinden we fijn hier op de vrijdagavond bij Studio Alphen. We gaan natuurlijk nog een uurtje door en hebben allemaal nieuwe muziek voor je klaarstaan.
1: Zij gaan ook nog even een uurtje door.
0: Zij gaan ook nog even lekker door. Maar we moeten ze helaas toch echt afstoppen. Want we moeten even naar de commerciële boodschappen. Tweede uur wordt afgetrapt door de bankzitters. Tot zo.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
5: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
4: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
6: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij

0: 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: de bankzitters multimiljonair. Ja, en dan zijn toch Nederlanders, dan vraag je er ook een beetje om ook.
1: Zijn ze dat ook?
0: Dan duiken we heel eventjes in de financiën van de bankzitters. En dat heeft Quote gedaan. En die komen erop neer dat de holding BV van bankzitters zelf... die hebben een eigen vermogen op de bank staan van 2 miljoen op dit

0: moment.
1: Oké. Okay.
0: En alle bankzitters persoonlijk hebben ook een eigen holding. En op Milo na, die kwam 2 ton tekort, zijn alle bankzitters miljonair, daadwerkelijk.
1: Zo.
2: Bizar.
0: Dat is toch best wel heftig.
1: Oké okay, dan.
0: Ik lees dit. Ik denk dat
2: wij ook een YouTube-kanaal moeten beginnen.
0: Ik denk inderdaad dat dat verstandig is. Het nieuwe huis van Koen en Roxy Dekker, die kostte maar 1,9 miljoen.
1: Maar dat is niks.
0: Dat is niks.
1: Dat schud ik uit mijn mouw.
0: Zo is het. Van harte welkom in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. In dit uur gaan we de special guest spelen. En dan moet ik naar rechts kijken voor de kijkers thuis links. Dani Kapaan, wat zijn de kansen?
2: Ja, wel hoog.
0: Wel hoog?
2: Ja, ik denk het oprecht. Ik denk dat jullie het gaan raden.
0: Je zegt het wel met een zekere zelfvertrouwen, dus ik geloof het wel.
1: Ik wil graag procenten horen.
2: Ik denk, kan ik ook zeggen ongeveer... Kijk, bij de eerste 2 hintjes ga je het sowieso niet raden, denk ik. Maar daarna... Worden de kansen wel? Ja, eerst is het dus echt 0%. Of nou ja, misschien 5%. En dan na het derde hint ga je naar 50. Hè? En dan,
1: 50? Denk dat is wel een flink hint dan, die derde.
2: En dan daarna ga je wel, schiet je wel naar 90, hoor.
0: Nou, mooi.
1: 90
0: ik,
1: door.
0: Okay. Goed, ik ben benieuwd. We gaan het zo meteen halverwege dit uur gaan we het in ieder geval meemaken, de special guest dus. En aan het einde van dit uur maken we bekend wie of wat het deuntje van de week in handen krijgt. En ook dat is net zoals de script een band die terug is gekeerd vandaag. Nou, eigenlijk woensdag, maar ze zijn deze week teruggekeerd, mogen we zeggen.
2: Ja, dat is wel heel leuk.
0: Dus dat is heel leuk. Die hoor je zo meteen aan het einde van dit uur. Eerst gaan we luisteren naar een samenwerking. Ja, Diplo is een Amerikaanse DJ. Maakte eigenlijk muziek in zo'n beetje alle stijlen van de wereld, geloof ik. Heeft niet specifiek
1: één
0: vaste stijl, denk
1: vooral
0: ik.
1: Vooral inderdaad bekend van altijd samenwerking natuurlijk.
0: Afhankelijk van de samenwerking.
1: Ja, dat maakt hem niet. Nou, volgens mij kan hij alles bijna.
0: Hij kan alles, dat is mooi. Dat is
1: heb je.
0: En hij heeft voor deze samenwerking Cameron Whitcomb gevraagd. Ja, dan krijg je een beetje country-achtig, een beetje full country-achtige, denk ik, plaat. Would You Still Love Me heet hij. En wat ik zeg, het is een mooie samenwerking van een mini EP'tje van welgeteld 2 nummers die uitgebracht is.
1: Dat is echt een mini, ja.
0: Van Diplo. Het heet Whitcomb versus Flores. En dat komt omdat de andere samenwerking met Wyatt Flores is.
1: Dat klinkt logisch.
0: Dus dat klinkt logisch. Nou goed, die hoor je dus zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar onze vrienden van The Giant Rooks. Deze gasten komen uit Duitsland. En hebben 2 geweldige albums uitgebracht. Het is alleen een beetje een raadsel waarom dat niet echt doorslaat hier in Nederland, toch?
1: Ja, want het is daar gewoon natuurlijk een hele grote band, toch? In Duitsland.
0: Zeker, ja.
1: Ja, en het is kwaliteitsmuziek. Een band. Een band is ook niet heel erg alledaags meer.
0: Zeker niet.
1: Dat zie je niet veel. Dus wat mij betreft ook al een klein raadseltje. Maar ook echt totaal niet, hè, eigenlijk.
0: Nee, ja. Het is wel heel tof om te zeggen dat

0: Want kleine zoon Tivoli hebben ze een keer gedaan en that's it.
1: Maar je hoort niks inderdaad. Nee.
2: Denk je niet dat Pinkpop dan een soort opstapje is? Zou, maar dat zou kunnen, oprecht wel er meer vraag naar is.
0: Ja. Zeker, ja, dat zou heel goed kunnen. Ze zijn druk bezig met het releasen van singles. En dan krijgen we natuurlijk wel een donkerbruin vermoeden dat dit te maken heeft met de release van het derde album wat er dan aan moet gaan komen. En het nieuwe nummer, dat is, dat is best wel een bijzonder. Het is een samenwerking met een zangeres, Solan heet zij. Het is een best wel alternatieve plaat, maar hij is wel heel interessant. Hij begint heel rustig, bijna dat je denkt van hallo, word eens wakker, weet je wel. Het heet The Waves en het doet je ook een beetje alsof je op golven zit. En dat wordt steeds heviger, grootser, bombastischer. En uiteindelijk hoor je er toch alweer sterk de Giant Rooks in terug.
2: Wat ik heb trouwens een heel leuk verhaal over golven.
0: Als de sport of de...
2: Nee, over mijn reizen van Schotland naar Nederland.
0: Als je dat kort kan vertellen.
2: Ja, dat kan ik.
1: Niet wachten.
2: Dan ga je natuurlijk over de Noordzee. Hè? We gingen naar de Hoek van Holland. En ik ben zeeziek. Ik ben alles ziek. Wagenziek, zeeziek, vliegziek. Maar ja, alles wat rijdt, word ik misselijk van. Maar ik heb dan zo'n pilletje voor op de boot. Maar ja, het was echt knijten vroeg dat we daar moesten zijn. Om 6 uur op. En ik lig in dat bedje. En ik denk, ik ga gewoon lekker slapen. En ik word wakker. En ik denk, wat gebeurt er? Ik zie alles draaien. En ik wil gaan staan. Ik val gewoon om. Heel mijn evenwicht. Schijnen er dus, die golven waren best hoog. En mijn evenwichtsorgaan was helemaal van slag. Ik kon gewoon oprecht bijna niks meer. Ik kon niet lopen.
0: Maar dan schrik je toch helemaal de kleren, of niet?
2: Ja. En zo'n pilletje, dat helpt dan voor de misselijkheid. Maar nee. Ik kon gewoon alles draaien. Het was verschrikkelijk.
0: Nou, met dat in de gedachten, een draaiende Dani Kapaan die totaal niet meer weet hoe of wat waar die leeft, stappen we op de golven van de Giant Rooks. Wat ik zeg, het begint rustig, misschien wel een beetje te rustig, maar het wordt mooi. De nieuwste, The Waves.

Diplo en Cameron Whitcomb. Samen hoor je ze op Would You Still Love Me. En daarvoor dus de golven. We hebben even Daan in de gaten gehouden. Hij is recht overeind blijven staan deze keer. Van The Giant Rooks, dus The Waves. We gaan het drie nummers achter elkaar draaien. En we stellen ze één voor één aan je voor.

0: Voor zometeen als laatste hoor je een samenwerking. En dit is een samenwerking zoveel in het kader van het WK voetbal.
1: Oh. Hey. Want, ja, dat kun je al zien in de titel.
0: Inderdaad, Goals heet die. En wij we hebben het er al veel over gehad, hè, over het WK voetbal.
1: Zeker.
0: Er wordt muzikaal echt kapot veel in geïnvesteerd eigenlijk.
1: Ja.
0: Het moet heel Amerikaans worden. Best wel eigenlijk een hele entertainment.
1: Zeker natuurlijk ook met die halftime show.
0: Halftime show in de finale inderdaad. Meerdere openingen per land waarin gevoetbald wordt. Dan heb ik nog een kleine quizvraag voor jullie. Lisa, hoeveel maandelijkse luisteraars?
1: Oeh, ik denk dat het wel hoog is.
0: Valt mee.
1: 4 miljoen.
0: 4 miljoen?
1: Dan ga ik voor de 12.
0: 12. 15 miljoen.
1: Kijk.
0: Dan hebben we een rapper, Rima.
1: Ja, dat is denk ik in Afrika heel groot. Volgens mij komt hij daar ook vandaan. Als ik het goed zeg.
0: Komt hij vandaan, ja.
1: Dus dan denk ik dat 15 miljoen ook. Gewoon
0: 15
1: allebei.
0: Miljoen, 17. 25 miljoen.
1: Oeh, ik had toch wat in de
0: We zitten wel op de 40. En Anita, degene die het drietal compleet maakt.
2: Meijer.
1: Anita Meijer.
0: Anita Meijer. Het nummer heet Why Tell Me Why Goals. Ja.
1: 8.
0: 8 miljoen.
2: 11.
0: 11 miljoen. En de andere twee waren bij elkaar goed voor 40 miljoen. Anita doet dat in haar eentje. Maakt in totaal 80 miljoen maandelijkse luisteraars. Goedemiddag. Die hoor je dus zo meteen. Daarvoor gaan we luisteren naar de band Bleachers. En Bleachers is een band. Dat wordt ook heel vaak over hen gezegd. Het is eigenlijk de meest onbekende bekende band. En dan denk je, ja, oké, lekker zinnetje. Waar gaat dit over? Dat komt omdat de zanger Jack Antonoff, dat is ook de producent van Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat, et cetera. En heel veel instrumentale stukken van al die nummers van die artiesten wordt dus gespeeld door de vrienden van Jack Antonoff. En die vrienden vormen samen de band Bleachers.
1: Kijk.
0: Dus wij kennen heel veel nummers van een Taylor Swift waar, weet dat, de gitarist van de Bleachers in zit bijvoorbeeld.
2: Ja, precies, ja.
0: Ja, die, als band zijn ze zelf, ze doen de avonds live hier in Nederland, dus het is ook weer niet super onbekend. Maar goed, ze zijn getekend door het label Dirty Hit en dat is het label van de 1975. Mocht je daar fan van zijn, ga dan zeker zo meteen luisteren, want We Should Talk had echt van de 1975 kunnen zijn. Een heel fijn plaatje. Maar we beginnen met Icona Pop. Alles wat uit Scandinavië komt, dat is goed. Dat hebben we al vaker uitgesproken Zeker. Hier in de uitzending. Zo ook zij. Ze scoorde natuurlijk een gigantische hit met I Love It, I Don't Care.
1: Ja, we blijven het zeggen.
0: Ze zijn onderweg naar een nieuw album. En deze, het is inderdaad een klassiek popplaatje. En die klinkt fijn. Butterfly Feelings.

Lisa, Anita en Rima. Samen hoor je ze op Goals, een van de WK-nummers. Daarvoor Bleachers, We Should Talk. En daar dan weer voor Icona Pop met Butterfly Feelings. We zijn op dat punt gekomen dat we de special guest gaan spelen. En de kansen zijn hoog. Daar hoef je geen wiskunde aan voor gestudeerd te hebben. Dus kom er maar in.

0: Ja, de special guest dus van deze week. Hij is in de handen van Dani Kapaan. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet Koen of ik het weten te raden. Wordt hij geraden, dan wordt hij ook direct gedraaid. Wordt hij niet geraden, dan wordt hij uiteindelijk ook gedraaid. Dus wees niet getreurd, hij komt eraan.
1: Ja, het ligt niet alleen aan ons. Dat scheelt.
0: Nee, zo is het ook. Als jij er klaar voor bent, Daan, dan gaan we starten.
2: Ja hoor, ik ben helemaal klaar voor.
3: 1.
2: Hintje 1.
0: Hintje 1.
2: Prinses.
0: Prinses.
1: Ja, en het feit dat jij net hebt gezegd van na de eerste 2 hints is er 5% kans, en dat is hoog gegrepen dat je het weet, heb ik het idee dat dit er niks mee te maken heeft.
0: Nee, we worden een beetje voor het lappie gehouden. Prinses, ja jeetje joh.
1: Amalia. We hadden natuurlijk Antoon vorige week.
0: MC Amalia, nee ik... prinses, ja ik weet het niet. Ik weet het niet. Even denken hoor.
1: Even kijken. Ik vind dit wel een prinses. Tenminste, iemand die erover zou kunnen zingen. Ik heb eentje.
0: Wat heb je opgeschreven?
1: Ik heb Doja Cat.
0: Doja Cat. Ik heb opgeschreven Madonna, Queen of Pop.
2: Ja, dat is wel leuk. Nee, ze zit er niet bij. Ja.
0: Nou, helaas.
3: 2.
2: Nee. Dit is een weethintje. Gezongen op de verjaardag van Cristiano Ronaldo.
1: Oké.
2: Bij Koen gaat er een lichtje branden opeens.
1: Nee, ik schrijf de hint op.
2: Als Joey stil is...
0: Nou, ik denk het echt te weten, ja.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, dat denk ik echt.
1: Ja, ik weet dat voor antwoord die gaat komen.
0: Nee. Ik zit even na te denken, maar...
2: Hoe weet je dit? Dat is oprecht best knap als je dit weet.
0: Ik weet inderdaad dat zij is...
1: Hij weet het geslacht al.
0: Ja, het is een dame. Ja, nee, ik weet dit. Maar ik ga dit niet... ik wil de derde hint horen. Want dan wil ik het kunnen verifiëren. Ik ga niet gelijk om een giegel. Dan ga ik wat anders opschrijven. Jeetje.
1: Ik heb wat opgeschreven.
0: Even opschrijven. Wat zal ik opschrijven? Ik schrijf op... ik weet het echt niet.
1: Hey, kom op,
0: ik schrijf
1: Joey.
0: Op John Mayer.
1: Kijk, we gaan voor een man. Nee, ik ga voor een vrouw. Ik ga voor Ducci.
0: Oh, mooi.
2: Ducci.
0: Het is allebei niet goed. Nou, dan gaan we naar de derde.
1: Nou, kijken of er wordt geverifieerd hier zo naast mij.
3: 3.
2: Geboren in Sliedrecht.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Ja, je weet het niet. Ik heb geen idee. Maar door jou denk ik aan een vrouw. En door Sliedrecht denk ik dus aan een... Nou ja, Nederlandstalige. Of niet Nederlandstalig, maar Nederlands artiesten. En wie zou dat kunnen zijn, joh?
0: Ja, ik ga gokken. Ja, ik ga daar gokken. Ik denk dit echt daadwerkelijk te weten.
2: Ja, maar dat vind ik echt knap, als je dit weet.
0: Ja, maar ik...
2: Dan heb je dit ergens gelezen of zo?
0: Ik weet dat dit... dat zij volgens mij bij toen nog RTL Late Night... of bij een van die talkshows zat om daarover te vertellen, ja.
2: Goed, God. Die heeft een geheugen, jongen, die man.
0: Maar ik kan er helemaal naast zitten
2: ja, dat
0: nu, hè?
2: Kan ook, ja.
0: Maar ik denk...
1: Oh,
0: het...
1: God.
2: En dan ligt de druk nu wel hoog, Koen.
1: Ja, de druk ligt echt hoog. En ik zit te denken aan RTL Late Night. Maar ik kan me RTL Late Night niet herinneren in ieder geval.
2: Humberto Tan.
0: Nee, daarna nog misschien bij Rens of zo.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Wat zou een internationale Nederlandse artiest kunnen zijn? Zij misschien wel...
2: Zou ik anders een hintje nog extra geven voor Koen? Want ik denk oprecht dat jij het weet.
0: Ja, maar wat jij wil, bedoel...
1: Ik heb nu net dat opgeschreven.
0: Oh,
1: en het is fout, denk ik. Maar ik heb wat opgeschreven.
0: Wat heb je opgeschreven?
1: Sera.
0: Ik heb ook opgeschreven Sera.
1: Nee!
0: Ja, zeker.
1: Echt?
0: Ja, zeker.
2: We gaan
0: alleen
2: luisteren.
0: Is natuurlijk de vraag, is het goed?
2: We gaan luisteren. Naar Sera met Move.
1: Nee!

0: Shakira met Move is de special guest van deze week. En Daan die gaat even aan ons uitleggen hoe je het had kunnen raden, eventueel eerder of later. Vertel Daan.
1: Nou, hintje 1 was prinses. Nou, Shira komt, betekent ik oprecht prinses. Dus,
0: dat betekent gewoon prinses?
2: Ja. Oh.
1: In het Hebreeuws.
0: Joh, en daar is ze dus naar vernoemd waarschijnlijk.
1: Dat
0: geen,
1: denk ik.
0: Is geen
1: dat
0: bittere
1: is wel...
0: toeval.
1: Nee, het kan ook van het woord serum afleiden, maar ik denk niet
2: ja.
1: dat het...
0: Dan gok ik die eerste. Ja,
1: ja, toch?
0: Ja. Dat denk ik ook wel, ja.
1: Dus dat was het hintje 1. Hintje 2, en toen ging jij gelijk aan, Joe. Gezongen op de verjaardag van Cristiano Ronaldo. Dat is een heel bizar verhaal. Zij was volgens mij online op Instagram aan het zingen. En toen was de vrouw van Cristiano Ronaldo kwam haar tegen. En die nodigde haar uit om te gaan zingen op de verjaardag van Cristiano Ronaldo.
0: Dat was de tijd dat ze nog covers deed, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja. En toen had ze dat nummer gecoverd van Tones and I uit mijn hoofd.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dance Monkey.
1: Klopt.
2: Oh ja, ja, ja, dat klopt.
0: Een
2: ja.
0: van de... zwarte bladzijden in de universele popmuziek.
1: Nou ja, voor haar dus niet.
0: Althans, er is het is altijd, je kan het leuk vinden of je haat het. Er zit niks tussenin, zeg maar.
2: Ja, ik vind het wel een leuk nummer.
0: Ja, een leuk nummer. Ja. Er zit dus niks tussenin.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Nee, en ik had dus ook nog een subhintje dat zij dus ook online een duet heeft gezongen, ook met Justin Bieber.
0: Met, ook op YouTube of zo?
1: Ja, nee, ja, ze was dus live op Instagram en hij kwam in haar live. En toen nodigde hij haar uit om samen live te gaan. En toen hebben ze samen dus een nummer gezongen online.
0: Wat grappig.
1: Ja.
2: Oké dan. Ja, ja, ik zat echt ook na te denken van ja, een artieste die wel dus Nederland is, want Sliedrecht. Maar toch ook nog enigszins een soort hit kan hebben in het buitenland. Nou, zo ging ik, probeerde ik een beetje. Ja, nou, ja.
1: Heeft wel geholpen.
0: Zo, heeft inderdaad geholpen.
1: Ja, want hintje 3 inderdaad. Zij is geboren en getogen Sliedrecht.
0: Mooi.
1: Nou, en verder in Nederland is zij volgens mij nu een beetje groot aan het worden. Maar in eerste instantie was dat natuurlijk helemaal niet het geval. En waardoor ze dus bekend is geworden, en dat was hintje 4, door Beste Zangers 2024. Want daar werd ze toen voor uitgenodigd.
0: Daar zat zij ook bij, hè?
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Dus dat was hintje 4. Dus als je dat heel erg fan bent van Beste Zangers, dan had je het op die manier kunnen weten.
2: Zeker.
1: En het laatste hintje was Hou je hoofd omhoog. En dat is een van haar grootste hits.
2: RLHI. Ja, ja, ja.
0: Mooi.
2: Ja, ja.
0: Nou, ik vind het grote klasse. We moeten natuurlijk nog wel even een compleet publiek de studio inloodsen. Maar ja, daar zijn ze.
2: Ja,
1: dan komen ze met z'n allen binnen. Ga maar zitten, ga maar zitten. Gezellig hier.
0: Ja, kom erbij, gezellig, lekker knus. Het is genoeg drinken voor iedereen. Dat was dus Shira, de special guest van deze week.
3: Dit is de nieuwe Duitjes Radio.
0: Ja, we hebben nog 2 nummers voor je te gaan. Voordat we gaan naar de diepgaan met Daan. Maar dat is vorige uur natuurlijk al
1: kunnen
0: geweest.
1: Kunnen we wel nog een keer doen, hoor. Dat was best lekker nummer.
0: Wie weet. Kunnen we inderdaad doen. Weet je, we doen het gewoon gelijk. Wacht even hoor. Ik ga dit gewoon even regelen.
2: Kijk eens.
0: Als we nou, kijk, want dat is het leuke aan instrumentale muziek. Dat we kunnen natuurlijk ook gewoon er rustig overheen praten.
1: Ja.
0: Dus gewoon nu rustig op de achtergrond hoor je de diepgaan met Daan. Dus voordat we dus dadelijk naar het deuntje van de week gaan. Want daar wilde ik naartoe. Ja, wie dat zijn, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we dus luisteren naar 2 andere artiesten. Ja, Stormzy, een bekende rapper uit Londen, Engeland. Groot vriend van onder andere Ed Sheeran. Trad nog wel eens op in Wembley. Is lang stil geweest.
1: Ja, ik heb zijn album toen op LP gekocht.
0: Wat gaaf.
1: Ja, vond ik echt wel dat ik dacht van... Oké, ik ben niet helemaal in de rap scene altijd helemaal bekend. Maar dat was een album waarin best wel muzikaal heel veel dingen gebeurden. En er ook een beetje op gezongen werd. Toen dacht ik, het is wel leuk om van hem dan een album te hebben.
0: Het is wel een soort, ik wil niet zeggen een artistieke rapper. Maar het is niet eentje die puur alleen om de teksten bekend staat.
1: Nee,
0: laat ik het zo zeggen.
1: Hij is niet altijd aan het spitten, zeg maar.
0: Aan het spitten. Spitten. Zo, ja, dat klonk heel goed.
2: Ja,
0: nee, zeker.
2: Had hij er verstand van heeft.
0: Nee, ja. Dat is het ook. Ja, ja. Maar goed, het is dus al een tijdje stil geweest. 3 jaar wel te verstaan. Maar hij is terug. Samen met Odile, dat is een Britse artiest, maar met Nigeriaanse roots. En bekend in de afrobeat-genres, scene. En dat hoor je ontzettend goed terug in dit nummer, 24 Hours heet het. Ja, ik vind het een ontzettend lekker nummer. En ja, zeker met die tropiaanse temperaturen waar we deze week heen gaan.
2: Ja, dan is afrobeat natuurlijk wel echt top.
0: Dat zou ik zeggen. Nee, dus dit is echt muziek waar je niet op stil kan staan. Een samenwerking dus, die hoor je zo meteen. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe van Olivia Rodrigo. Haar nieuwe album komt eraan op 12 juni. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja, de eerste track die was al bijna 4 minuten. En ze dacht, daar moet ik een beetje aan overheen.
2: Dat
0: zeg
2: is
0: maar.
2: Te weinig.
0: Dat is te weinig. Dus de nieuwe die is bijna 5 minuten. The Cure heet die.
1: Ik dacht, jij gaat uit, ze doet gewoon een dubbele 8 minuten.
0: Nee, dat zou helemaal een stunt zijn. Het is niet vernoemd naar de band, The Cure. Ze geeft wel aan dat ze daar heel veel contact mee heeft met Robert Smith, de zanger van The Cure. Ze hebben elkaar ontmoet bij Glastonbury. En sindsdien hebben ze gewoon vaak contact over hoe het is om een groot bekend artiest te zijn.
2: Maar we hadden het er natuurlijk al een beetje over van de lengte van dit nummer. Het is natuurlijk heel ongebruikelijk in het hedendaagse streaming tijdperk om nog hele lange nummers, zoals van 5 minuten, uit te brengen. Ja, omdat het luistert gewoon makkelijker of sneller weg. En het is ook gebruiksvriendelijker voor de radio om een wat korter nummer te nemen. Dus het is wat dat betreft als hitkanon best wel opvallend dat ze dat doet.
0: Nou ja, dat laatste is natuurlijk belangrijk. Olivia Rodrigo is gewoon een eentje die het moet ook hebben van de hits.
2: Precies.
0: Dus dan is het heel opmerkelijk dat ze kiest voor 2 lange nummers. Ja. Dus of dit heel veel airplay gaat opleveren, dat is de vraag. Ik durf het niet te zeggen.
2: Drop Dead wordt wel een beetje gedraaid, dat wel.
0: Ja, nou ja, dat kan misschien ook nog wel net. Maar ja, de Giant Rooks, 5,5 minuut. Deuntje van de Week is ook bijna 4 minuten. Dus het wordt ook wel steeds populairder.
2: Ja, misschien is dat het. Ja,
0: het voordeel wat wel is in dit soort nummers, is dat er heel veel kan gebeuren. En dat is ook eigenlijk een vereiste, weet je. Want je moet mensen wel dus in dit geval bijna 5 minuten bij de les houden. Het nummer wordt rustig opgebouwd, wordt steeds groter. En dan uiteindelijk wordt het dus inderdaad een beetje bombastisch. Dus... een nummer waar het nodig in gebeurt. De nieuwste van Olivia Rodrigo hoor je nu, The Cure.

0: Ja, de zomer is inmiddels het land binnengetreden. En daar kan je dit soort nummers wel goed bij gebruiken, denk ik zo.
1: Maar het is geen storm, hè? Gelukkig niet.
0: Het is gelukkig geen storm, nee, inderdaad. De nieuwste van Stormzy. En dan moet ik even goed kijken. Odile, je hoort het. 24 Hours. En daarvoor Olivia Rodrigo met The Cure. Ja, dat maakt dat we nog één nummertje voor je te goed hebben. En dat is er niet zomaar één. Sterker nog, een behoorlijk aardig grote band. Die keert terug van weg geweest.
2: Het deuntje van de week.
0: Zo, ja, nog eentje dus. Het deuntje van de week deze week gaat naar de mannen van Nothing But Thieves. Ze zijn er weer en dat is fijn ook, want ze gaan ook al eventjes mee. FIFA 16, Trip Switch.
1: Ja, ziek.
0: Dat was eigenlijk een beetje de eerste kennismaking met Nothing But Thieves voor het grote publiek. Zeker de wat jongere publiek. Ja. Het was dus een van de nummers op de soundtrack van FIFA 16. Dat was best wel toch wel een beetje poppy, maar ook wel wat, af en toe wat ruiger. En dat, die samenwerking, ja, die combinatie die sprak wel aan. Het tweede album die kende onder andere Amsterdam, maar ook Sorry. En Sorry, dat is het nummer wat uiteindelijk zelfs nog gedraaid werd op Radio 538. En eigenlijk op alle stations werd die overgenomen. Ja, toen ging het heel hard. Ze mochten allerlei festivals gaan doen. Rock Werchter, Glastonbury, Nederland. Hier stonden ze op Lowlands. Ze mochten voor het eerst de AFAS Live uitverkopen. Dus wij begonnen ze ook wat serieuzer te nemen. En tijdens corona verscheen het album Moral Panic. En daar stond Is Everybody Going Crazy onder andere op. Maar ook een nummer die het hier in Nederland krankzinnig goed gedaan heeft. Impossible.
1: Ja, voor mijn gevoel zijn die nummers echt al 20 jaar oud. Maar dat is helemaal niet zo, joh.
0: Er is een versie met orkest en alles.
1: Ja, die is echt
0: van
1: goed,
0: Impossible.
1: Hè?
0: Nou ja, het kippenvel, als je het er alleen al over hebt. Die staat overal en nergens. Een prachtige uitvoering. In 2023 kwam Dead Club City uit. En daar stond Welcome to the DCC en Overcome. Wederom weer recht in de roos. Ja. Het waren weer radiohits waar je bang van werd. Onder andere nog met Purple Disco Machine werd Something on My Mind ook nog uitgebracht tussendoor. Waardoor ze ook nog een soort rare disco-hit kregen. Oftewel, deze gasten kunnen alles. Van origine is het echt een rockband. Echt wel een ruige band. Die de eerste album echt een aanrader als je daarvan houdt. Het werd steeds poppier. Maar vandaag, we gaan dus vermoedelijk werken richting album nummer 5. Gaan we weer wat ruiger doen. We gaan even wat gekker doen.
1: Oh, kijk eens.
0: En dat is misschien wel ook leuk voor de originele fans van Nothing But Thieves. Die zien ze op een gegeven moment dus met Purple Disco Machine samenwerken. En die denken, ja, dit vind ik niet oké. Okay.
3: Nee, dit is niet sign up voor
1: dit. Ja, ik mag jou wel scharen onder een echte fan, denk ik.
0: Ja, ik heb alles
1: staan. Wat vind jij van...
0: Allebei vind ik.
1: Allebei
0: ik vind,
1: de eerste vind
0: ik...
1: moeilijk.
0: Ik ben zeker niet de moeilijkste. Dat is mijn probleem ook.
3: Was het kastje maar gevuld.
0: Zo is het maar ook. Ik wil jullie hartstikke bedanken, Koen. En Daan.
1: Ja, bedankt.
0: Wij gaan er dus uit met het deuntje van de week. Ja, riemen vast, gordels om, want daar gaan we. De nieuwe van Nothing But Thieves is het deuntje van deze week. Evolution. Tot de volgende.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
9: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
8: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
10: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
8: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het...

0: Het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen.

0: Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket